0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes.

0: huis, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Hier in Boekraad bij het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: TV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk. Ik kijk er naar uit.
2: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, huil en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Nou, the best of both worlds. Je hebt eigenlijk maar één wereld te kiezen. En dat is Radio M Utrecht natuurlijk. En dat heb je goed gedaan. Robert Palmer, een van die grote hits van deze man. Die grootheid die er eigenlijk nog veel meer hits zou moeten hebben. Kunnen maken. Waar het niet dit die al heel lang geleden, nou ja, zeg maar, niet meer bij ons is. Dan komt het eigenlijk op neer. 6 over 6 en een goede morgen. Het is dinsdag vandaag. Het is de 8e september en we gaan er een hele mooie radiodag ook van maken. Dus met jullie steun en toeverlaat, zoals jullie dat zijn, denk ik. Nou, we gaan ervoor. Laat ons weten of je wakker bent. Dat kan via Messenger bijvoorbeeld. Of dat kan via een appje, via de RTV Utrecht-app. Of je doet dat via Facebook. Waar we ook al een vraag hebben neergezet. De vraag voor vandaag. En wat voor vraag dat is, nou, kom er zo meteen in de uitzending wel op terug. De nieuwsploeg van morgen, onder andere bestaand uit Marjolein. Die brengt je het regionale nieuws straks vanaf volgend uur, 7 uur natuurlijk. Moet even kijken of mijn klokje hier wel goed stond. Ja, die staat toch gelijk. Gelukkig maar. Dat Robert-Jan Boy gaat op pad. Ja, en we hebben diverse onderwerpen in Utrecht dus wakker waar wij fijn of goed gaan over praten. Welke? Dat ga ik je zo vertellen. Eerst muziek. Andy Williams is onderweg en eerst Shanice. I love your smile.

je zit in mijn hoofd. En ook een beetje in mijn hart, maar natuurlijk zit je in mijn hart. En goedemorgen als je net wakker bent en misschien ben je al een tijdje wakker. Ben je aan het werken of ben je gewoon een vroege opstaande? Of kon je niet slapen en denk je, ja, nu nog steeds niet, dan die radio met Van Beter maar even aanzetten. Leuk dat je er bent, goed dat je er bent. En hoe weet ik dat? Nou ja, Ingrid bijvoorbeeld en Ruud, niet te vergeten. Die melden zich al eventjes via de RTV Utrecht-app. Ingrid zegt goedemorgen Bob en de rest van de medewerkers. Ja, ik zie er steeds meer binnenkomen. Ik zal ze allemaal even de groeten overbrengen bij deze al. Wij luisteren ook weer. Groetjes, Ingrid. Dankjewel, Ingrid, voor je WhatsAppje via de RTV Utrecht-app. Hartstikke leuk. Dan weet ik dat ik niet voor niks ben opgestaan. En ook voor Ruud niet, hè? Goedemorgen, of juist wel voor Ruud opgestaan. Fijne uitzendingen, de groetjes vanuit Dordrecht. Want daar luistert Ruud op dit moment. En waar luister jij? Nou, laat weten aan Van Beter. Ik ben benieuwd. Je kunt me bereiken via WhatsApp van RTV Utrecht natuurlijk. Via de RTV Utrecht app of Facebook. Gaan we gelijk met die vraag maar eens even koppelen. Of je doet dat op een andere manier. Er zijn via Messenger en allerlei digitale wegen mogelijkheden om interactief radio te maken. Ik vind het wel gezellig als je er even bij bent en je kunt melden. Wat verwacht je? Het is de vraag vandaag, hè? Wat verwacht je van oud en nieuw dit jaar? Want dit is het eerste jaar van het vuurwerkverbod. En in veel gemeenten wordt geen ontheffing gegeven aan verenigingen om vuurwerk af te steken. Hoe zal dit seizoen dan verlopen met het vuurwerk aan het einde van het jaar, het begin van 2027? Dat is de vraag vandaag. Vorige week heb ik nog einde van de week een gesprek gehad met burgemeester Frits Naafs. Hij is de burgemeester van gemeente Utrechtse Heuvelrug. En hij maakte wel bekend dat ook verenigingen, dus vuurwerkverenigingen of verenigingen die vuurwerk zouden willen afsteken, geen ontheffing krijgen. Omdat er al heel lang in de gemeente namelijk een vuurwerkverbod van kracht was. Een jaar of 5 ongeveer. Dus dat kwam er ook niet voor verenigingen. Hoe denk jij erover? Nou, laat het weten. Dat kan weer op de gebruikelijke manier. Zoals ik net al zei. In dit geval, die vraag staat op Facebook. Dus mocht je op de Radio en Utrecht Facebookpagina zijn, dan kun je daar gelijk even antwoord op geven. Vind ik fijn. Praat ik over door met je in de uitzending. En niet te vergeten, ik alleen. Want dat doet Aart ook vanmiddag van 5 tot 7. En Connie al eerder van 12 tot 2 vandaag. Nu in Utrecht is wakker Albert Hammond, de Free Electric Band.

0: Ja, dankzij trucage met videoclips. Dat kon allemaal ineens in 1986. Dat was een geweldige videoclip. Kon Lionel en zijn gezelschap dansen op het plafond. Dancing on the Ceiling uit 1986 hier in Utrecht. Dus wakker op Radio M Utrecht. Ja, eens even kijken naar de kranten van vandaag.
1: Radio M Utrecht.
0: Nou, dat is goed, maar deze heb ik niet vergaald, eerlijk gezegd. Kijken naar de kranten vandaag. Ik heb de voorpagina's al eventjes bekeken en doorgelezen waar ze over schrijven. Trouw en NRC komen met een verhaal over waterbeheer. Een rapport zelfs. Te veel regen, te lang droog. Klimaatverandering vereist nieuw Deltaplan. Dat kopt NRC vanmorgen. We moeten echt aan de bak, stelt Delta-commissaris Kover Daes in zijn herijking van het Nationaal Delta-programma. Waterbeheer is niet op de toekomst voorbereid. We moeten aan de bak, is de kop van Trouw over dit artikel. Het waterbeheer van ons land is wereldberoemd, maar er dreigen grote problemen. Nieuwe wateroverlast is niet langer met pompen, met stuwen en gemalen op te lossen. De huidige watermaatregelen volstaan dus niet voor de nabije toekomst al. Die Delta-commissaris Kover Daes hoopt op een mentale omslag van ons, wij Nederlanders. De huidige regering zal nu al wel moeten gaan ingrijpen. Dan terugkomend op de uitslag van de Duitse verkiezingen in het Sachsen-Anhalt. Diverse kranten schrijven er ook vandaag weer over op de voorpagina. De Volkskrant doet dat met: politiek midden kan opmars extreem rechts niet stoppen als kop. Na de monsterzegen van de AfD in de Duitse deelstaat dus, Sachsen-Anhalt, is de schok in Duitsland groot. En niet alleen in Duitsland, ook in Europa. Want de uitslag laat zien hoezeer het politiek midden in Duitsland verzwakt is. Smalend spreekt de AfD over altpartijen. En dat zijn de oude partijen van CDU en SPD die samenklonteren om de partij van het volk uit te sluiten. De strategie om extreemrechts met een brandmauer te weren is in elk geval mislukt, zo schrijft de Volkskrant. Dan gaan we naar, inderdaad, het Algemeen Dagblad. Laten we niet een eeuw terug in de tijd gaan. Een protest in Berlijn tegen die verkiezingswinst van de extreemrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Wie is lijsttrekker Ulrich Siegmund? En wat betekent de uitslag voor heel Duitsland? Die vraagstelling als voorpagina nieuws op het AD vanmorgen. Ook de zware jongens onder verdachte over Asselt worden onder de loep gelegd, veroordeeld voor aanslag en ontvoering. Enkele van die 35 verdachten die vastzitten vanwege het extreme geweld in over Asselt hebben veel meer op hun kerfstok. Ze werden eerder verdacht van ontvoeringen, van wapengeweld en opluchting. Oplichting, moet ik zeggen. Nou, opluchting wel voor de fatbikers van wel eer. Die staan op de voorpagina van de Telegraaf. Alhoewel het moeilijk is om zich te kunnen handhaven in Den Haag. Want daar gaat het om. Een milieuzone die ingesteld werd in Den Haag. Die gooit roet in het eten voor een groep eigenaren van de historische bromfietsen en snorfietsen. Zij moeten een ontheffing aanvragen om een rondje te mogen rijden door de Hofstad. Maar dat verloopt nog niet echt bepaald met de vlam in de pijp, zo schrijft de Telegraaf. Het proces brengt veel romslomp met zich mee. De site van de gemeente Den Haag werkt vaak niet mee bij het aanmelden van een rit. En ja, Den Haag is de stad van onvrede en onrecht wat betreft reddend erfgoed. Aldus Kees Koppens. Die zien we ook op de foto. Ik weet niet of hij zo praat trouwens, maar ik maak er maar wat van. Kees Koppers rijdt voorop op zijn poeg. En de poeg, ja, dat was vroeger, zeg maar, de bromfiets van tegenwoordig de fatbike eigenlijk. Ja, daar kun je het mee vergelijken, zo zegt Kees. Oké, dat was nieuws van de voorkanten van de kranten vandaag op deze dinsdag de 8e. Tijd weer.

0: Ring.
1: Met de S erbij en die Buy Me a Girl. Een beetje apart wat dat betreft. Verkeersinformatie van de ANWB zometeen. Eerst even een kort weerberichtje van Grito Spannenburg. Die we natuurlijk zometeen uitgebreid spreken in Utrecht is wakker. Nou, vanochtend overheerst de bewolking in minder Nederland. En op een klein buitje na is het droog. Vanmiddag gaat het van het westen uit wel geleidelijk gestaag regenen. Wat een mooi woord is dat. Maar dan weet je dat de vleeuw aankomt. En achter elkaar ook wel. Het is eerst nog 18 tot 20 graden in midden Nederland. Komt die regen erbij, dan zakt de temperatuur geleidelijk aan naar een graad of 16. Daar moeten we het even mee doen voor dit moment. Jouw verkeersinformatie van de ANWB met de veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug, die niet te garanderen zijn. En daarom is een deel van de A28 dicht. En dat blijft voorlopig ook even zo. Daar begin ik niet mee, want ik heb eerst de A12 onder de loep. Dat komt vanaf de Duitse grens in de richting van Utrecht. Uiteraard de A12 tussen Velperbroek, het knooppunt al daar. En afrit Wageningen bij ons. Daar doe je 50 minuten langer over. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertragingstijd dus 50 minuten op dit moment. Die A28 richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk. Vanwege die maatregelen die genomen zijn. Daardoor is de weg een deel dicht. De Hardenbergerbrug, daar gaat het om. En het advies van de ANWB is omrijden via Apeldoorn. Dat doe je over de A1 en de A50. Ja, en dan is er ook nog vertraging richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. En zojuist vers van de pers komt de weg de A2 erbij. Tussen Den Bosch en Utrecht, tussen Waardenburg en Afrit Geldermals. Dan ga je de vierde in vanwege wegwerkzaamheden. 5 minuten vertraging.
2: Utrecht is wakker met Bob.

0: in Private van Dusty Springfield op Radio M Utrecht. En geproduceerd door de Pet Shop Boys. Misschien komen ze ook nog wel voorbij. Je weet het niet, het is 7 over 6:30. Wie ook voorbij komt, maar dan ook echt wel van korte duur en toch nu een paar minuten de tijd inruimt voor mij en voor jullie allemaal, is Robert-Jan Boy in de studio. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob, daar zijn we weer.
0: Want jij natuurlijk gaat weer op pad met een actualiteit onder de arm. Wat ga je doen vandaag voor ons?
1: Ja, ik ga naar de vogelopvang Utrecht.
0: Ja.
1: Daar gaan we het hebben over het West-Nijl-virus.
0: Oh, daar heb ik vorige week nog over gesproken. Maar niet bij vogels, meer bij mensen die dat
1: kunnen krijgen. Nou ja, dat is inderdaad een gevaarlijk virus.
0: Ja.
1: Wat met name deze zomer de kop opsteekt.
0: Ja.
1: En ja, er zijn 9 mensen besmet geraakt in Nederland. Er zijn 2 doden bijgevallen.
0: Eentje
1: overigens in de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Ja, en dat is iets wat opkomt met de klimaatverandering, hè, met de hitte.
0: Mm-hmm.
1: En dan merken ze dat het bij de vogelopvang ook, en niet alleen de vogelopvang in Utrecht, maar ook andere opvangcentra voor vogels.
0: Ja.
1: We waren nog niet zo lang geleden trouwens op pad met de vogelopvang. Toen ging het over botulisme.
0: Ja, inderdaad.
1: Wat ook volop aanwezig was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nu is dus dat West-Nijl-virus. Er schijnt dagelijks schijnt er gebeld te worden van, hé, hier is een vogel die het zou kunnen hebben.
0: Ja.
1: Want het is een tamelijk nieuw terrein, zeg maar, voor de vogelopvang. Dus ik meen dat ze nog hulp inschakelen om echt te kunnen controleren of het wel echt het West-Nijl-virus is.
0: Ja, ja, of dat een andere oorzaak is. Dat
1: ja, want het lijkt op vogelgriep. Dat is ook weer zoiets.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Dus de verschijnselen schijnen op elkaar te lijken. Maar goed, dat gaan we zo meteen zien bij de vogelopvang.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we praten over hoe dat gaat, wat de consequenties zijn.
0: Ja.
1: Ook voor mensen van, ja, muggen. Nee, die brengen dat West-Nijl-virus over. Die schijnen nogal dol te zijn op vogels. Dan vraag ik me af, hoe komt een mug met zijn angeltje door de veertjes heen? Maar goed.
0: Ja, ja, die muggen die zijn niet te houden natuurlijk.
1: Nee, die zijn dan niet te houden.
0: Nee, maar in de zomer in de slaapkamer. Ik bedoel, één mug, je kunt lek geprikt worden.
1: Daar zeg je het. Kijk, en als muggen op besmette vogels zitten en ze komen in jouw slaapkamer, ja, dan kun je dus in principe kun je besmet worden.
0: Ja, dat is waar.
1: Nou moeten wij natuurlijk geen paniek gaan schoppen.
0: Dat doen
1: wij
0: niet.
1: Tegelijkertijd even erbij zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Want volgens het RIVM... Ja, is het zaak nou niet echt heel alarmistisch dat we allemaal onder een klamboe moeten gaan slapen.
0: Nee.
1: Maar het is wel een aandachtspunt.
0: Ja,
1: en zeker ook de komende jaren, omdat het alleen maar heter wordt en natter, et cetera, et cetera.
0: Ja, maar ik begrijp dat je hoorde dat het nog wel onzeker is of het altijd vastgesteld wordt dat het West-Nijl-virus de oorzaak is van dode vogels dus.
1: Dode vogels in het algemeen, ja, het zou ook nog vogelgriep kunnen zijn. Dat gaan we vragen. In ieder geval, het is wel zo dat heel veel vogels dus besmet zijn. Dat wijst de praktijk uit.
0: Kortom, de
1: vogelopvang. Wat kun je er tegen doen? De vogelopvang in Utrecht.
0: Daar ga je naartoe. Dat is logisch. Om daarover te praten vandaag.
1: Zo is het.
0: Tot zo.

0: 1 miljoen sterren. De Frank Boeijen Groep in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het weer zo meteen met Grieta Spallenburg. Maar eerst gaan we weer voetballen. Ja, en vanmiddag notabene. FC Utrecht komt om 2 uur in actie. Je hebt daar gisteren ook over kunnen horen. Het is op zich nogal een ongebruikelijk tijdstip. Dinsdagmiddag, 2 uur. Reinoud Smit, sportcollega. Reinoud, vertel. Goedemorgen trouwens.
1: Een hele goede morgen, Bob. Nou, afgelopen zaterdag speelde FC Utrecht in eigen Galgenwaard tegen Go Ahead Eagles. En voor de FC Utrecht verliep dat duel op meerdere fronten niet goed.
2: Wordt die bal weer doorgegeven naar Tengstedt. Handig gedaan door Belle Meulensteen. Daar is het 3-0. Kinderlijk eenvoudig. Tengstedt terugleggen. En dan zegt Edvardsson, dankjewel. En Edvardsson scoort de 3-0 hier in Stadion Galgenwaard.
1: Een teleurstellend Utrecht dus. De supporters die zijn daar absoluut niet blij mee.
3: Het is duidelijk dat de onvrede op de Bunnikside te groot is. Ja!
2: Oh, klaar. Ja, dat
3: is een hele harde knal. Dan gaan we naar binnen. Dan is er woede vanaf deze kant van de tribune. Op de mannen op de Bunnikside. Maar die zijn het zat. We gaan naar binnen in de Galgenwaard. Na een knalvuurwerk, na een huurspeler.
1: Een actie die een nare smaak geeft aan de wedstrijd. Na een afkoelperiode van een half uur werd er weer gevoetbald. Sportief gezien zorgde dat voor een doelpunt van Dani de Wit. Echter, na dat doelpunt werden er bekertjes op het veld gegooid. De regels zijn dan duidelijk. De wedstrijd wordt definitief gestaakt bij een tweede keer stilleggen. Erg vervelend allemaal, maar laten we hier dan maar vooral verder gaan over het sportieve. De wedstrijd werd dus gestaakt bij een 1-3 achterstand met nog 26 minuten op de klok. Dat is tijd genoeg om nog terug te komen in de wedstrijd, zou je zeggen. Trainer Anthony Correa heeft echter alle wissels al gebruikt. Of dat een probleem is, vertelt hij na afloop aan René van den Berg.
4: Als wij nog 2 goals moeten maken om een aansluiting te maken en 3 om te winnen, dan zullen we toch zo ongeveer zo inkleden. Dus stel dat we niet hadden gewisseld, hadden we misschien die wissels dan toegepast. Okay. Nou, wat zeg ik? Ik weet wel zeker. Want dan hadden we hetzelfde over nagedacht als 3 minuten voordat het gestaakt werd. In die zin is de strijdplan duidelijk en kan Go Ahead zich daarop voorbereiden.
1: Ook speler Dani de Wit die weet dat het nog wel mogelijk is om een resultaat te behalen. En vindt het dan ook absoluut geen verloren wedstrijd.
5: Zo moeten we er ook niet in staan. Het is allemaal al zuur genoeg. En we zitten allemaal heel gefrustreerd natuurlijk in de kleedkamer. Maar ja, er is echt nog wel wat mogelijk. En nog 2 te gaan minimaal, wat ik zeg.
1: En of dat gaat lukken, dat kun je vanmiddag beluisteren bij RTV Utrecht. Er is geen publiek aanwezig, dus ik zou lekker gaan luisteren. René van den Berg, Bert Kaus en Erik van der Meer die helpen je er doorheen. Vanaf 1:30 gaan we beginnen met de voorbeschouwing en om 2:00 is dan de wedstrijd. Luister mee via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
0: En dit is de Use Corporation, 1974 op Radio M Utrecht.

0: the boat. The Hughes Corporation. Goedemorgen, Utrecht is wakker, radio en Utrecht. Ja, er zijn al veel mensen wakker. Laat het even weten via de RTV Utrecht app of op een andere manier weten we te vinden. Bob, goedemorgen, onderweg met de vrachtwagen naar Düsseldorf, zegt Michel van Den Aardweg. Vannacht heb ik overgestaan bij Nobby's Hasten. Fijne uitzending, nou, we zijn al lekker bezig. Dankjewel voor de ondersteuning. Nog zo'n vrachtwagengigant is Martin. Martin die zit op dit moment met de wagen in Ieper in België. Mooie foto van het gebouw daar. Ik zou het moeten kennen, want ik heb een aantal jaren radio gemaakt in West-Vlaanderen, in Roeselare. Maar toch herken ik dit gebouw niet. Moet misschien weer eens een keertje naartoe. Maar voorlopig blijf ik in Midden-Nederland. Ook nog met een goede morgen vanuit België. Van Philip. Die zegt fijne uitzending op M Utrecht. En ook heel veel sterkte vandaag. Ja, ik heb straks een uitvaart. Dus dat is ook wat minder natuurlijk. Maar daar moet je ook weer zo bij aanwezig zijn. Reacties kunnen in de RTV Utrecht app of je al wakker bent en wat je gaat doen. Ik ben er wel benieuwd naar. Dus kunnen we samen een beetje interactief radio maken op de vroege ochtend. Nou ja, 6:08. Voor veel mensen toch wel een tijdstip om de deur uit te gaan zometeen. De tanden te poetsen voor die tijd en aan te kleden is misschien ook niet verkeerd. Wat trekken we aan vandaag? Want het is vast een heel ander weerbeeld, Grieta, ten opzichte van gisteren, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ik heb nog een korte broek aan, moet ik zeggen.
0: Echt waar?
1: Ik vond het echt een warme nacht. Maar ik heb wel een lange broek liggen, ja. Om ook aan te doen als het strakjes wat frisser wordt. Maar het was natuurlijk gisteren.
0: Ja,
1: 7, 28 graden, hè, is het geworden gisteren.
0: Echt waar? Maar is die piek op 28 uitgekomen toch nog gisteren?
1: Ja, ik heb voor De Bild 27,3.
0: Nou ja.
1: Maar met name meer richting de Utrechtse Heuvelrug en het Zuidoosten hebben we 28ers gehaald.
0: Het was inderdaad toen ik thuis kwam een van de eerste dingen dat ik dacht van zo, het is warm, ik trek de korte broek aan. Dat heb ik ook de hele dag gedaan tot ik naar bed ging gisteravond. Toen ging die uit, maar ik heb geen pyjama-broek aangedaan.
1: Het was warm, het was lang warm. Ja, het was zeker. Tot tegen middernacht was het nog 20 graden bijna.
0: Oh,
1: dus
0: toch?
1: Die temperatuur, ja, je ziet dan toch als dat. Er kwam een dekentje aanzetten, zeg maar een wolkengebied gisteravond. En de wind bleef doorwaaien. Ja, dan krijg je eigenlijk dat die temperatuur maar heel langzaam wil gaan dalen. En ook nu is het zeker niet koud buiten.
0: Nee.
1: 17, 18 graden. En zoals we gisteren ook al hebben gezegd, die temperaturen gaan eerst wat omhoog om vanmiddag, als het gaat regenen, langzaam weer wat te zakken.
0: Wat voor dag krijgen we qua wind en zo dan? Want die stak gisteren toch nog wel eigenlijk de hele dag de kop.
1: Gistermiddag stak die nog wel op. Dat voorkwam ook dat het echt 30 graden werd bij ons. Want die west-zuidwestelijke wind die zette toch aardig aan op enig moment. En nu zie je ook dat de wind uit het zuidwesten waait. Hij is matig, gaat weer een beetje opsteken. En voor de westkust ligt een heel regengebied. En dat regengebied, ja, dat blijft een beetje slepen. Mede omdat niet alleen hier bij ons een zuidwestenwind staat, maar ook in de bovenlucht. En ja, het heeft allemaal een beetje vertraging, zeg maar, om van west naar oost door te gaan lopen.
0: Ja.
1: Dus in eerste instantie loopt de temperatuur wat op. Ik denk naar een graadje of 19 of 20. Het is vanochtend vrij bewolkt. Die zuidwestenwind blijft matig doorwaaien. Soms even een opklaring. Misschien een lokaal buitje, dat kan. Maar voornamelijk vanmiddag, dan begint vanuit het westen, vanuit Zuid-Holland, begint het regenachtig te worden. De wind zal ook nog wel een tijdje doorstaan. Zal misschien ook eventjes afnemen tijdens de regen. Dat kan ook. En als het dan regenachtig wordt, en voordat de Utrechtse Heuvelrug in de regen komt, zit je echt wel halverwege de middag. Ja, dan gaat die temperatuur langzaam zakken. In de loop van de middag is het dan nog maar 16 graden.
0: Ja, dus dat een dalende lijn die ingezet wordt. Dus dat is logisch. Ja. Heel kort eventjes over morgen. Is dat een beetje vergelijkbaar met vandaag? Ik bedoel, krijgen we weer een piek van 6, 7, 28 graden? Of zit dat er niet in?
1: Geen warmtepiek. Een straf vlagerig windje. Meerdere buien. Het wordt echt een buiige dag morgen.
0: Oh.
1: Vlagerige wind. Beetje herfst. En dan donderdag en vrijdag keert de kalmte weer terug.
0: Kijk eens aan. Oké. Nou, we gaan het er maar mee doen. In vergelijking met gisteren. Een compleet andere dag. En dan
1: even schakelen.
0: Ja, dat denk ik wel. Goed. Hey Grieta, dankjewel voor nu. Volgende uur heb jij dan weer ruimte, zo vanaf 7:50?
1: Altijd,
0: Kan er ook een weerspreuk bij zitten voor om deze dinsdag om die door te komen?
1: Ik zat al even te gasduin. Ik heb nog niks gevonden, maar ik beloof dat ik er zo meteen eentje heb.
0: Oké, tot zometeen.
1: Tot zo.
0: 7:50 hier bij Radio M Utrecht.

0: je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
6: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
5: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
7: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Géa voor de wedstrijd mag serveren.
5: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
8: Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland steeds op het hele uur. Hier bij Radio M Utrecht en het regionieuws nu met Marjolein Heijen. Goedemorgen Marjolein.
9: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis tegen het stel uit Woudenberg dat jarenlang oppaskinderen zou hebben misbruikt. De man ontkent de meeste aantijgingen. Zijn toenmalige vrouw zou hier ook bij betrokken zijn geweest. Het kan flink druk worden rond Amersfoort tijdens de spits. En dat heeft natuurlijk te maken met problemen met de Hardenbergenbrug in Nijkerk. Mm-hmm. Rijkswaterstaat die sloot de brug waar de A28 overgaat gisteren plotseling vanwege de veiligheid van de constructie. En ja, dat kan ook tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst voor problemen gaan zorgen. Daar is de weg dicht. En natuurlijk hebben wij het ook over Botik van de Zandschulp. Hij heeft voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales gehaald van de US Open. De Veenendaler won de partij tegen Géa in 5 sets. Het was echt een slagveld.
8: Ja, dat is
9: ruim 5 uur heeft hij erover gedaan. Oh. Ja, maar het is gelukt.
8: Doen we een beetje denken aan Wimbledon of Roland Garros of zo. 2 jaar geleden was het ook 1,5 jaar geleden. Het duurde ook 5 jaar in de finale dan. Dat was ook 5 jaar. Niet met Botik natuurlijk, maar.
9: Nee, maar dat is lang. Dit kan echt zo lang duren. Ja, maar goed. Hij moet zich even herpakken, want morgen moet hij weer aan de bak.
8: Zo.
9: Ja,
8: ja, ja. Maar wat doet hij het goed? Geweldig.
9: Ja, absoluut. Ja. Ja.
8: Leuk nieuws, sportnieuws erbij, van alles en nog wat. Dankjewel voor nu en 7:30 uitgebreid.
9: Ja, tot zo.
8: Ja, dat nieuws van de weg, dat kom ik zo meteen met betrekking tot die Hardenbergenbrug, waar we nog nooit eerder van gehoord hadden, als je in Midden-Nederland rijdt. Ja, oké, als je de kant van Zwolle op gaat, zeker wel. Maar ja, die komt dan in het nieuws. Eerst maar eens beginnen met de A1 voor dit moment, van Apeldoorn naar Amsterdam, Stroe-Hoevelaken, bekende stukje, 5 minuten extra reistijd. Kom je vanuit Den Bosch naar Utrecht, heb je vertraging in Waardenburg, ga je de Viering tot aan afrit Geldermalsen, vanwege de wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Een minuutje of 5 extra, daarna rijdt het nu goed door, koud voor je in de gaten. Vanaf de A12 nieuws, Duitse grens in de richting van Utrecht, knooppunt Velperbroek, afrit Wageningen, een auto met pech en een uur extra reistijd op dit moment, dat is best wel heftig. Dan vanuit A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, doe je 5 minuten langer over je reis. 10 minuten extra reistijd op dit moment op de A28 Zwolle Amersfoort, vanaf Strand Mulder tot Amersfoort Vathorst. Omrijden is het advies, A50 A1. Ja, daar begint het dan ook wel drukker te worden op dit moment, zie ik, buiten onze regio om. En de N301 Almere richting Barneveld, dat is de aansluiting met de N704 in Nijkerk. Over dat korte stukje van 1 kilometer of 2 doe je nu al 20 minuten langer. Goeie reis namens ons, we houden doorlopend in de gaten, hoor je in de uitzending. Utrecht is wakker met verkeersinformatie van de ANWB.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
15: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Ja, ik heb zometeen een gesprekje met de bananenman. Wie dat is, ik ga er nog even induiken. Ik weet wel wie onze verslaggever is, al sinds jaren dag. Verslaggever Robert-Jan Boy. En die gaat onderweg naar de vogelopvang in Utrecht om daar te gaan praten over het Westnijlvirus. Goedemorgen, Robert-Jan.
17: Ja, goedemorgen, Bob. We zijn er bijna, moet ik zeggen, hier in Utrecht. En dan gaan we eens even kijken hoe het zit met het Westnijlvirus. Want ja, de vogelopvang trekt aan de bel, omdat er heel wat gevallen binnenkomen. Je weet wel dat virus dat ook slachtoffers maakt onder mensen. Een virus dat in opkomst is, wordt verspreid via muggen. En muggen schijnen nogal dol te zijn op vogels. Ja, dat heeft zo zijn gevolgen. We gaan zo meteen kijken hoe de vogels eraan toe zijn en wat ze eraan kunnen doen. En ja, hoe zit het met de situatie in de toekomst? Want ja, je hebt dan het West-Nijl-virus, botulisme hebben we het over gehad. Je hebt nog de tijgermug, die schijnt ook nog rond te vliegen. Kortom, een gezellige boel. A biento.
8: A biento, ofwel tot zo. Na 7:30 in Utrecht is wakker, gaan we je horen. Dan vanuit de vogelopvang in Utrecht. 7:08 inmiddels geworden. Ja, die Paul Waai heet hij, is de bananenman. Die rent ultramarathons. En hij heeft een goede reden. Of misschien wel meerdere redenen. Daarover ga ik hem zo meteen bellen. in Utrecht is wakker. En we praten vandaag de hele dag op de radio over vuurwerk. Dan hebben we het echt over het einde van het jaar. Wat toch anders gaat worden. Want er is natuurlijk een verbod voor ons allemaal. Maar ook verenigingen mogen geen vuurwerk afsteken. Althans, niet overal. Je hoort er zo meteen meer over in Utrecht is wakker. En niet te vergeten, wat denk je ervan? Vuurwerk, einde van het jaar. Hoe gaat dat eruit zien? Het eerste jaar dat het vuurwerk verbod en veel gemeenten geven dus geen ontheffing aan verenigingen om vuurwerk af te steken. Hoe gaat het er dan uitzien? Kom met je reactie. Kun je doen via Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Wel zo handig, even whatsappen met de studio. Vandaag praten we erover door. Dus Connie vanmiddag in aan tafel. Aard in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. En ook vanmorgen in Utrecht is wakker.

0: Elvis de Pelvis en Return to Sender in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Wij gaan het hebben over de bananenman. Paul Way, hij rent in 40 dagen 40 ultramarathons. En terwijl hij dat doet, raapt hij ook nog even zwerfafval op. Paul komt vandaag aan in Utrecht en heeft misschien ook wel een korte nacht gehad. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gezellig dat je bij ons bent, maar we gaan over een serieus onderwerp praten ook volgens mij. Maar toch eerst maar eens eventjes, je hebt gisteren ook gelopen, hè? Je hebt gisteren ook weer veel kilometers gemaakt, toch?
1: Ja, ik zit op dag 33, dus ik heb over de laatste 32 dagen 50,65 kilometer elke dag gelopen.
0: Ja, je begrijpt dat ik even stil word, hè, van dit aantal en kilometers wat je hebt gemaakt. Hè?
1: Ja, het is een beetje gek het aantal, omdat in totaal van de 30 dagen doe je wel 2026 kilometer. Oh,
0: ongelooflijk zeg. Zeg maar, dan even je pak, want daar moeten we het over hebben. Een bananenpak, dat is om de aandacht te trekken. Why, zeg ik dan?
1: Ja, nee, niet om aandacht te trekken, het is om banaandacht te trekken.
0: Leuk.
1: Ja, de banaanpak geeft mensen een glimlach. Dus dat is het meest belangrijk. Kijk, je bent klaar met al de slechte nieuws je krijgt. En ja, als je kijkt op de website, de NOS en zo, dan zie je alleen slechte nieuws. Het is tijd voor een positief bericht. Dit is niet over de troep dat ligt voor me. Het is over de schoonpad achter me. Ik heb dat gedaan.
0: Oké. Om je banaandag te trekken. Ik vind het geweldig.
1: Ja,
0: volgens mij ben jij een soort superman. Want je leeftijd, je bent 57 volgens mij ook.
1: En,
0: of 47, hoe oud ben je dan?
1: Ja, iedereen zegt dat ik 57 ben. Nou, dat is onzin. Ik ben 59.
0: Oké, nou dan is dat uit de wereld geholpen. Je bent al 59, dus word je dit jaar 60 of volgend jaar? Want dan zitten we in hetzelfde...
1: Volgend jaar is 60.
0: Oh, dan ben je een jonkie, dan ben ik een jaar ouder dan jij.
1: Ja,
0: daar hebben we het al niet over. Ja, je bananenpak. Oké, dat is om aandacht te vragen, bananenpak dus. Maar het serieuze van het verhaal, jij maakt je druk om het milieu, neem ik aan.
1: Het milieu is niet alleen de troep dat ligt op de grond. Dus de afval dat ligt is een groot probleem. Maar dit missie van dit jaar is om kleine beloftes te krijgen van mensen. Dat zijn iets goed voor iemand. Je doet iets voor iemand, voor jezelf misschien, dat is ook goed. Maar ook voor het milieu. Dus ik kan wel een stukje afval oprapen of ik kan wel iets minder voedselverspilling.
0: Ja. Oh, voedselverspilling ook, want dit is ook de week van de voedselverspilling. Of beter, tegen voedselverspilling natuurlijk. Hoe reageren mensen als jij dan voorbij rent, zeg maar?
1: Dat is waarom de banaanpak is zo perfect. Dus je hoeft niet te spreken met mensen. De mensen komen naar jou toe. Ze worden gewoon naar ben je aan het doen. Dus, en ik zeg, nou, goeie vraag. En dan ik zeg, nou, ik ben hier om te lopen, om afval op te rapen. Maar ook mensen te denken, hey, wat kan het? Ik kan wel. In 32 dagen heb ik wel... Ja, best wel veel kilometers, 1600 kilometers. Maar ik heb al boven de 20.000 liter afval opgeraapt.
0: Oh, echt waar?
1: Voorstellen als iedereen in Nederland, 18 miljoen mensen, 1 liter afval opraapt. We zijn klaar. We kunnen wel, het is tijd om niet... Het is niet goed genoeg om te zeggen, ik ben geen deel van het probleem. Je moet wel een deel van de oplossing. Okay. En we kunnen het wel leuk maken.
0: Ja. Dus eigenlijk roep je iedereen op om het afval dat je ziet liggen... Uiteraard moet je het niet weggooien, maar als je het ziet liggen om dat mee te nemen. Waar verzamel jij dat in, al die rotzooi, zeg maar? Hoe doe je dat dan?
1: Ja, wat ik doe is, ik heb wel een zak. Als de zak vol is, dan doe ik in de prullenbak. Als ik doe iets grof, misschien een winkelwagentje uit de sloot. Of halen. Dan kan wel met de Bouw te Beter app, je kan wel de gemeente bellen. En dan zal ik voor jou ophalen.
0: Ik krijg hier een vraag binnen van Anneke die zegt... moet die Paul Way, moet die niet even een beetje werken of zo? Want wat doe je in het dagelijks leven? Want hier ben je lang mee bezig natuurlijk.
1: Dit is mijn beroep.
0: Dit is je beroep, echt waar?
1: Ik heb de leukste baan ooit. Dus ik ben wel langs iedereen hardlopen op een aanpak. Okay. Maar ik doe dat door sponsors. Zo. Vandaag ben ik in Utrecht met de voedselverspilling Friday. Ja. Dus ik kan wel in Utrecht... langs all the suppliers that sit in the Too Good To Go app en zeggen dankjewel dat je meedoet met de Too Good To Go app because that is also so leuk. Je kan wel daar zien, krijg wel goede aanbiedingen en Dus in plaats van de winkel ooit weg te gooien, dat kan wel aan jou een goede aanbod zeggen. Kijk eens, eet die op een dag en dan hebben we een lekker maaltijd voor weinig geld.
0: Ja, heel kort dan even, want het is wel belangrijk. Hoe kunnen we je dan volgen via zo'n online tracker? Hoe werkt dat dan?
1: Because you can well see precies where you've been via the online tracker.
0: Yeah, tuurlijk.
1: All the information sits on my website. It's my achternaam is W-A-Y-A, so it's Raya, my way. Of life. So, way of life met een extra A.
0: That's the way it is, zeg maar.
1: Yeah, precies. This is my way of life. Dus ik wil iets vrolijks hebben. Duurzaamheid is niet over morgen, het is over vandaag. En plezier in het om te doen vandaag.
0: Goed, vandaag dus door Utrecht rennen. Nou ja, je bent al aardig richting die 40 aan het gaan. Uit je hoofd, wat zijn de highlights? Waar kom je langs vandaag in de provincie Utrecht?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Jij volgt gewoon je eigen tracker, zeg maar.
1: Ja, ik ben een beetje duizelig. Ik doe zoveel rondjes. Je bent 50 kilometer door Utrecht. Ik denk ik ben overal.
0: Ja, oké. Ik wens je veel succes en het is een goede boodschap die je afgeeft. Dankjewel en succes, Paul Way.
1: Dankjewel.
0: Tot een andere keer. Dag. Dit is Total Touch and Touch Me There. Nou, de bananenman, je mag hem op afstand zien, maar aanraken zou ik niet doen, hoor. Pak maar die grijpstok en haal dat vuil maar eens even van de straat. Dit is Utrecht is wakker, het is 10 voor 7 geworden. Hey, yeah.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio MU.

0: badly.
1: Het is een van de eerste singeltjes waarop ik op mijn fiets stapte om het singeltje te gaan kopen in de jaren 70, 78. Gaat mijn hoofd eventjes met deze van de Darts, Come Back My Love. Komt die herinneringen weer bij voorbij. Jouw eerste singeltje, jouw CD-singeltje of iets wat je kocht, Marjolein?
2: Ik denk Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you.
1: We zingen hem allemaal mee. Is een, ja, een prachtig nummer.
2: Een soort eendagsvlieg, hè? Ja. Eigenlijk heeft hij niet zo heel veel hits meer gehad daarna.
1: Klopt. En hij is nog steeds... ik heb wel eens nagekeken. Hij is niet meer zo aan het zingen. Hij doet iets heel anders. Weet jij dat nog?
2: Ja, ik heb wel eens gekeken hoe hij er nu uitziet. Maar ja, logisch. Het is ook een wat oudere man, zeg maar.
1: Goed, het is 7:55. Zegt deze oudere man. Zometeen jij het nieuws uit de regio hier bij Radio 1 Utrecht. Wat heb je sowieso in het nieuws?
2: Het is dag 2 van een heftige misbruikzaak tegen een stel uit Woudenberg. Daar heb ik het over. En een prachtige overwinning voor tennisser Botik van de Zandschulp.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie Bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Radio M Utrecht is inmiddels 19:30 geworden. Het regionieuws door Marjolein, dat begint met die misbruikzaak.
2: Tegen een stel uit Woudenberg, want het Openbaar Ministerie komt met een strafeis tegen de twee. Het stel is inmiddels gescheiden. Het wordt verdacht van jarenlang misbruik van meerdere oppaskinderen. De man ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat op beeld staat. Al zegt hij er ook niet veel meer van te weten was te horen tijdens de rechtszaak gisteren.
12: Ik heb daar geen bewuste dingen aan. En, ik kan absoluut niet herinneren dat dat gebeurd zou zijn.
13: U bent actief bezig. U zegt, ik zet hem mezelf uit.
12: Omdat het niet stoppen.
2: En zijn ex gaf gisteren tijdens die zaak toe dat ze kinderen verdovingsmiddelen heeft gegeven en ze vast heeft gehouden. Nou, vandaag gaat die zaak dus verder en komt het OM met een eis tegen de twee. Het is tijdens de ochtendspits al flink druk op wegen rond Amersfoort door de problemen met de Hardenbergenbrug in Nijkerk. Rijkswaterstaat sloot de brug waar de A28 over gaat gisteren plotseling vanwege de veiligheid van de constructie. Die brug blijft dicht tot het herstelwerk klaar is. In de richting van Amersfoort is de A28 dicht tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Omrijden kan via de A1 en A50. En jij, Bob, hebt zo de laatste verkeersinformatie.
1: Precies, want het begint inderdaad behoorlijk druk te worden op deze dinsdag. Mede de oorzaak is van die afsluiting van die brug.
2: Dan in Rhenen. Die gemeente bespreekt volgende week de aanpak voor de opvang van 110 asielzoekers. Een locatie wordt dan nog niet gekozen. De gemeente staat onder toezicht bij de asielminister. Ook Wijk bij Duurstede moet bij de minister op het matje komen omdat ze te weinig doen aan opvang. In totaal staan 7 Utrechtse gemeenten onder toezicht en kan Den Haag ingrijpen. Het is tennisser Botik van de Zandschulp voor de tweede keer in zijn carrière gelukt om de kwartfinales te halen van de US Open. Zijn partij tegen de Fransman Gea werd een slijtageslag van 5 sets. De Veenendaler had ruim 5 uur nodig om tot winst te komen. In de 3e set overleefde hij ook nog een matchpoint. Dan komt nu de kwartfinale morgen. Dan is de Duitser Alexander Zverev zijn tegenstander. En natuurlijk meer over deze prachtige overwinning vind je op de app en website. Dan het weer, bewolking met af en toe een buitje. Vanmiddag is het maximaal 20 graden.
1: Heel verschil met gisteren. Heb jij gisteren, ben je nog even de tuin in gegaan of nog buiten geweest sowieso?
2: Nou, ik ben wel even buiten geweest, maar ik heb er misschien iets te weinig van genoten, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik had ook druk, ik had wel de korte broek aan, maar voor de rest...
2: Het was echt warm, ja.
1: Ja, zeker. Vandaag is dus andere koek, zo gezegd, 20 graden maximaal. Marjolein, tot zo meteen weer.
2: Ja, tot zo.
1: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A1, Apeldoorn in Amsterdam, Stroehoevelaken. 20 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Het is echt druk op dit moment. En dat heeft zeker ook te maken met mensen die aan het onbereidend advies deelnemen. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht zal Bommel afrit Geldermalsen. Doe je 10 minuten langer over je reis en dan gaat het goed door richting Utrecht. Over de A2 hebben we het dan. Vanuit Arnhem, de Duitse grens, pakkend al helemaal richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ingezoomd op de kaart tot afrit Wageningen. Een auto met pech, 35 minuten vertraging al daar. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum-Lexmond, 5 minuten. En vanaf de andere kant Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen doe je 10 minuten langer over je reis. A28 Zwolle, Amersfoort richting Zwolle. Tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Die weg is daar dus, de Hardenbergenbrug is dan dicht. En dus omrijden, dat geeft 20 minuten vertraging de andere kant op. Tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst. 20 minuten vertraging dus omrijden, zoals we al eerder zeiden, via de A50 en de A1, dus over Apeldoorn. Moet je wel op tijd, of voor die tijd al die keuze hebben gemaakt, anders zit je alsnog in de file. Dan de N224 Arnhem, Veenendaal, Oosterbeek, de afrit al daar en de aansluiting met A12, toch dik 10 minuten extra. De N227 ook in het vizier, dat is de provinciale weg van Wijk bij Duurstede richting Amersfoort, tussen Den Treek en de aansluiting met de A28. Daar is een ongeluk gebeurd. Je hebt er een kwartier extra reistijd voor nodig. En dat geldt ook voor de N233 Kesteren, Veenendaal, tussen de aansluiting met de A5 15 en Renen. Een kwartier tot bijna 20 minuten vertraging. Al daar over de Rijnbrug. Laatste melding voor nu is de N301 Almere-Barneveld. Dus de aansluiting met de N704 en Nijkerk. Omrijders, dat doe je dan wel met 25 minuten extra reistijd.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Utrecht is wakker met

0: Tracy en de Sunshine Band. Nou, die komt er wel bij vandaag hoor. Maar we krijgen ook regen. Come to my island. En dan maken we er een mooie boel van. Maar het onderwerp van nu dan. Vogelopvang Utrecht heeft het namelijk onophoudelijk druk. Ging het eerst vooral om botulisme bij watervogels. Nu maakt het Westnijlvirus slachtoffers. Het virus wordt overgebracht door muggen. Is ook trouwens voor mensen niet ongevaarlijk. In Nederland zijn zo'n 9 mensen besmet geraakt door het Westnijlvirus. Inmiddels zijn 2 personen zelfs hieraan overleden. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij de vogelopvang in Utrecht. Wapen jij je er ook tegen? Heb je andere kleding aangetrokken? Vraag ik me af, Robert-Jan.
1: Nou, dat vroeg me inderdaad van tevoren ook even af. Van moet je beschermende kleding aan? Maar dat is niet nodig, volgens Kerstin Steinhardt van de vogelopvang. Dus we staan hier gewoon in onze normale kleding, zeg maar, te kijken naar naar de ziekenboeg. Het is een laag gebouwtje hier op de vogelopvang. Je komt eerst langs grotere hokken, zeker kooien waar duiven, volières noem je het. Waar duiven in zitten, in hier grote getalen.
2: In de eerste zitten zangvogels, maar dat maakt niet uit, dat is detail.
1: Ja,
2: en daarna zitten inderdaad verschillende soorten duiven.
1: Maar die zitten gewoon nog op een tak, een beetje om zich heen te kijken. Dan kom je in dit lage gebouwtje, dan gaat er een deur open. En dan zie je allemaal kleine hokken met plastic ervoor, afgesloten daarmee. Behandeltafel in het midden. En in die hokken zitten vogels. En we kwamen binnenlopen, Kerstin. Meteen even naar een hok toe die zegt van nou, deze vogel zit in zijn laatste stuiptrekkingen. En we zien de vogel hier opstaan.

0: vallen of zijn rug liggen. Andere vogels liggen helemaal plat. Die zijn overleden vannacht, zijn dood.
1: Ja.
0: Ja. En...
1: gelukkig maar twee.
0: Ja.
1: Maar dat is een van de kenmerken van de West-Nijl-virus. Dat ze opeens plotsklap dood kunnen gaan. En ik moet zeggen dat ik met de extra die ik hier heel moeilijk zie doen. Die heeft ongecoördineerd gedrag. Hij heeft neurologische verschijnselen. Hij is instabiel. Op sterven. En die gun ik, om eerlijk te zeggen, euthanasie. Want vind ik een lijdensweg.
0: Je zegt de laatste stuip. Als je hij probeert... Je ziet eigenlijk de strijd van de ekster leven te blijven. Zodat de huifel van die binnen komt lopen.
1: Het is natuurlijk, dat doen wij als mensen. Sommige mensen tot het einde en dat doen ook. En bij vogels is het nog belangrijker dan voor ons als mensen. Omdat ze in de natuur zich moeten kunnen weren.
0: Ja.
1: En moeten weg kunnen gaan. Want anders worden ze opgegeten of doodgemaakt.
0: Het West-Nijl-virus.
1: Het West-Nijl-virus
0: is volop aanwezig. Hoe druk is het nou?
1: Nou, we hebben nu, als ik het zo zie, 7 gevallen of zo. Of 6 gevallen hier bij ons. Maar we krijgen bijna iedere dag wel kraaien, eksters en kauwen binnen. Want daar gaat het voornamelijk om.
0: Ja.
1: Die de West-Nijl-virus of hebben of vermoedelijk hebben. Hè?
0: Is het ook zo druk bij andere opvangcentra?
1: Ik weet dat een aantal collega's zeggen dat ze het te druk mee hebben. Maar ik weet ook dat provincie Utrecht... hier zit de brandhaard.
0: De provincie Utrecht is de brandhaard.
1: Is de brandhaard.
0: Dat is officieel gezegd.
1: Ja, dat heeft een instantie die dus onderzoeken doet. Die heeft gezegd dat in provincie Utrecht en Gooi en Eemlandstreek... dat daar de meeste gevallen worden gevonden op dit moment.
0: Hoe komt dat? Is dat ook gezegd?
1: Nee, dat is
0: dat
1: niet gezegd, maar we weten wel hoe het komt.
0: Er is ook een slachtoffer gevallen onder mensen. Drenthe.
1: Ja, maar we weten wel dat het alleen maar vanuit de muggen kan komen. Dus het is niet van vogel op mens. Nee, het is de mug die de vogel infecteert. En het is ook de mug die de mens infecteert.
0: Ja.
1: En muggen infecteren elkaar. Want als de ene mug, de andere mug. Nou goed, en als een vogel al West-Nijl-virus heeft... en een Nederlandse mug die nog geen West-Nijl-virus heeft... die prikt hem en dan gaat hij naar een mens. En dan heeft hij ook West-Nijl-virus. Maar heel veel mensen... merken er niks van.
0: Ja,
1: het is echt alleen maar wat kwetsbare mensen.
0: Onderliggend lijden wordt er dan gezegd.
1: Juist.
0: Dat het gevaarlijk is voor mensen.
1: Ja.
0: In ieder geval, het is volop aanwezig dat West-Nijl-virus ook vanwege het klimaat. We kijken er even naar een van de hoekwangen. Er is een zachte piep hier op de achtergrond.
1: Dat zijn de duiven.
0: Dat zijn weer de duiven.
1: Ja, we hebben duiven
0: het is,
1: die...
0: Het is, ja,
1: nou het goed, gaat maar door
0: het
1: hier.
0: Het gaat maar door. We hebben alles gezien... Verder kijken.
1: Okay.
0: En dan kan ik verder te praten over het West-Nijl-virus. Dan hebben we het nog ineens over botulisme gehad. Want dat is er ook nog. Kortom, Bob, je hoort het.
2: Zeker.
0: Maar de doodstrijd van die ekster, het is geen vrolijk gezicht.
2: Nou, daar kunnen we al zeker een voorstelling bij maken. Dank voor dit verslag. Zo meteen na 8 uur hier meer over.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. No to Self van

0: mop.
1: No to self. Een duw in de rug. Als nationale nieuwe hier bij Radio M Utrecht. Het is 8:12. Hoe gaan we dit jaar oud en nieuw beleven? Geen vuurwerk meer. Hoe? Wat denk je erover? Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of plaats iets op Facebook, want daar is de vraag ook al gesteld. Praten we zo meteen in dit uur. Utrecht is wakker nog over door. Nu even andere zaken aan ons hoofd. Ja, Rita Spallenburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Toch een klein even terugblik hier naar gisteren. Met 7, 28 graden. Ja, wat was het maximale wat we in Midden-Nederland gisteren hebben kunnen optekenen?
2: Volgens mij 28 was dat 28 rond. Terwijl de Beeld had 27,3.
1: Nou ja, goed.
2: In Limburg is het zelfs tropisch geworden. Eindhoven 30,2 en Maastricht ook 30,2 en Arsen 30,3. Dus ja.
1: Het zat eraan te komen, hè? Toen bedoelde zo'n piek met die hele warme lucht vanuit het zuiden van Europa vandaan. Dat treft ons vandaag niet, hè?
2: Nee, vandaag niet. Vandaag hebben wij vrij veel bewolking over ons heen liggen. En er ligt voor de westkust een regenzone klaar die van west naar oost gaat trekken. Dat gebeurt vanmiddag. Maar daar vooruit schuiven ook al een paar losse buien. Er is er eentje over het oosten van Midden-Nederland nu getrokken. En strakjes kan er vanuit Zuid-Holland ook een enkele bui over. Ja, de noordwesthoek van onze regio, zeg maar Rondeveen, de Woerden, Stichtse Vecht, zo'n beetje heen schuiven.
1: Ja.
2: En het allemaal als een soort vooraflopende beschietingen op de echte regen die dus vanaf rond het middag eigenlijk vanuit het westen, vanuit Zuid-Holland langzaam over ons heen begint te trekken. En de middag zal op veel plekken dan ook regenachtig verlopen.
1: Bij een temperatuur van niet verder dan 20 en het loopt dus terug.
2: Ja, het loopt terug. Eerst lopen we op. Het is nu toch ook al 17,5 graden. We gaan eventjes naar 19 of 20 graden. En dan vanmiddag met die regen erin, dan zie je dat die temperatuur langzaam door de regen, daar komt ook wat koelere lucht vanuit de hogere luchtlagen die daarmee naar beneden valt, zie je hem langzaam teruglopen naar 16 graden in de tweede middaghelft. Dus dat is fris.
1: En vooral veel water dus krijgen we over.
2: Ja, ik denk van 5 tot 10 millimeter verwacht ik op de meeste plekken. De meeste regen meer in het westen van Midden-Nederland en wat minder, omdat het front wat lijkt te deactiveren op zijn oostwaartse gang. Dus meer richting de Utrechtse Heuvelrug, daar wat lagere neerslagsommen.
1: Ja. Nou ja, dat klinkt als een vreemde herfst. Eend in de bij. Toch is het. Ja, precies, ik hoorde jou zeggen. Het is herfst natuurlijk. Hè, meteorologisch gezien is dat zo. En is de zomer voorbij. Was het gisteren nou echt een Indian Summer Day eigenlijk?
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel een Indian Summer. Een soort nazomerdag.
1: Ja,
2: waarbij je 's middags echt dat zomergevoel hebt. En het is, we zitten eigenlijk een beetje in een tussentijd, hè, september. Ik bedoel, dus hoogzomer. De meeste mensen hebben niet echt meer een zomers gevoel. En ook nog niet een echt herfstgevoel, maar een beetje daartussenin. En de herfst zelf begint op 23 september, de astronomische start. Maar je ziet dat zo'n aanvangmoment nooit het echte kantelpunt is. Je glijdt langzaam, ook gevoelsmatig, richting dat herfstgevoel. Dus het is een soort tijdspanne waarin je ook nog beide kanten op kunt kijken. En af en toe doet het een beetje denken aan de zomer. En af en toe doet het meer denken aan de herfst.
1: Yes.
2: Dank.
1: Dat gezegd hebben we de dag van gisteren nog een keer onder de loep gelegd. Die van vandaag.
2: Ja?
1: Morgen, overmorgen, een beetje deze week. Hoe ziet dat eruit? Is het een beetje herfstig dan?
2: Ja, ik vind morgen ook nog wel herfstig. Lage drukgebiedje trekt over de Wadden oostwaarts. Ligt dichtbij genoeg om ons een vlagerige wind te brengen. En meerdere buien. Dus morgen wordt een dag met buien, stevige buien. Er kan ook onweer bij voorkomen. Een vlagerige wind. Dat is toch ook een beetje het herfstachtige weerbeeld. Wel ook mooie felle opklaringen. En donderdag en vrijdag zie je juist weer dat de kalmere kant aan bod komt. Met wolken, zon, 20 graden. En om dat herfsttintje toch een beetje kracht bij te zetten in de ochtenden. Wat feerie. Mist.
1: Oh ja, wat was feeriek ook alweer? Want je gebruikt dat wel eens.
2: Ja, ik vind het een mooie, een beetje fabelachtige, fantasievolle. dat je een beetje jezelf geraakt, dat mist.
1: Ja. Feeriek.
2: Feeriek, ik vind het gewoon een heel mooi woord.
1: Zeker, ja.
2: Ik schrijf het ook liefst met Q-U-E, maar dat hoort niet zo, geloof ik.
1: Ja, dat mag jij doen. Dat vind ik goed. Zo klinkt het wel als je het uitspreekt.
2: Ja, hè?
1: Hey, dank hiervoor voor die vooruitblik ook. Dan hebben we nog een weerspreuk voor vandaag van je te goed. Hoe gaan we deze dag dan doorkomen met jouw spreuk?
2: Ja, toch al de eikeltjes die vallen. Vallen de eikels al voor Sint-Michiel? Dat is 29 september. Ja? Dan snijdt de winter door lijf en ziel.
1: Oké, dankjewel.
2: Gaan we meemaken.
1: Denk ik ook. Geniet dan zometeen weer, hè? 9:10.
2: In het
1: derde uur van Utrecht is wakker. Hou ons nog even bezig met wat er aan zit te komen. Oud en nieuw dit jaar. Ja, voor het eerst een vuurwerkverbod. Veel gemeenten geven geen ontheffing aan verenigingen om vuurwerk af te steken. Want die zouden dat eventueel wel kunnen doen. Hoe denk jij erover? Hoe gaat oud en nieuw eruit zien? Ja, en horen, ja, het wordt heel anders natuurlijk. Maar wat vind je ervan? Laat het weten via de RTV Utrecht app. Veel reacties al binnengekomen. Leuk, we praten daar vandaag over door. Colly doet dat in, aan tafel. En Aart doet dat in Utrecht komt thuis. Dus vanaf 12 uur en vanaf 5 uur ook weer in de radioprogramma's. En in ons programma, Utrecht is wakker, ook even wat reacties. Henny die zegt, goedemorgen. Ja, ik denk dat het moeilijk zal gaan worden, een jaarwisseling zonder vuurwerk. Mensen halen namelijk het massaal toch over de grens. En de jeugd vindt harde knallen geweldig. Mijn voorkeur heeft dan ook wel het siervuurwerk. Denk toch nog even niet aan de jaarwisseling. Nou ja, maar toch dank voor jouw reactie, Henny Knaken. Gerna die zegt, mogen allemaal. Ik moet even nog niet aan de jaarwisseling denken, maar ik verwacht met veel vuurwerk dat mensen dat toch gaan halen, hoor. Ik hoop uiteraard op een rustige jaarwisseling. Siervuurwerk is wel mooi. Aldus Gerna ook, net als Henny. Gerdy Groeneveld zegt, vermoedelijk zal er minstens net zoveel worden afgestoken als voorgaande jaren en veel zwaarder vuurwerk aan het buitenland weer. Ik vrees dat er ook meer slachtoffers zullen zijn. Nu alvast veel sterkte voor de hulpverleners. Marieke zegt, ik ben bang dat er hier gewoon weer harde knallen te horen zijn. Door weerkaatsing van geluid tussen aantal flats is het al lastig te bepalen waar het vandaan komt, ook voor de handhavers, als die er al zijn. Het spul is overal in het buitenland immers gewoon nog te koop. Dus het komt gewoon naar ons toe. Ja, daar zit wat in. Nou, kom maar met je reactie. Heel fijn. We hebben er al veel, hoor. Dank hiervoor. Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Richting 8 uur, het volgende uur. Utrecht is wakker met...

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Acht uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
7: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
6: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar verder niet weten wat er speelt of wat ze kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit of worden uitgebuit en terug willen op het rechte pad. Volgens Keerpunt weten veel ouders niet wat ze moeten doen. Zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. De aanleiding is volgens de Houthis een Saoedische aanval vorige week op een gevangenis in het noorden van Jemen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
6: Vorige week deden de Oekraïense anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
9: Nieuws uit binnen en buitenland hier bij Radio M Utrecht. Daar zat ook Botik bij. Dat is ook wel van ons, hè?
10: Ja, zeker.
9: Botik van de Zandschulp uit Veenendaal.
10: Ja, we horen hem zo om 8:30. Want dan krijgen we zijn reactie natuurlijk op die wedstrijd die hij speelde op de US Open. Want hij heeft toch voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinale gehaald.
9: Ja, ik vind het geweldig.
10: Ja, heel mooi. Ik heb het ook over de drukte op wegen rond Amersfoort. Dat komt door de problemen met de brug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat sloot die brug in de A28 plotseling gisteren vanwege de veiligheid van de constructie. En de provincie Utrecht verwacht dat OV-bedrijf Transdev nog meer boetes zal krijgen vanwege de grote problemen met het busvervoer in Utrecht en omgeving. Die problemen zijn nog lang niet opgelost en dat leidt tot rituitval en vertraging. En ook hoor je waarover de burgemeester van Vijfheerenlanden zich boos maakt.
9: Oké. Burgemeester Sjors Vreulich dus.
10: Ja.
9: Oké. Nou, graag zelfs. Zometeen 8:30, maar wel even geduld, want er zijn voor die tijd nog heel veel andere onderwerpen waar we over gaan praten in Utrecht is wakker.
10: Die zijn ook interessant.
9: Zeker wel.
10: Straks ook om 8:30.
9: Okay. Ja. Maar ik heb eerst verkeersinformatie.
10: Oh ja.
9: Heeft ook te maken met wat jij...
10: Ja, zeker. Die
9: vroeg.
10: Ja.
9: Laten we maar eens beginnen met de A1. Hier bij Radio M Utrecht. ANWB die zegt van Amsterdam naar Amersfoort is het langzaam rijden tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. Nou, in elk geval 5 minuten extra reistijd heb je nodig. Vanaf de andere kant, Apeldoorn in Amsterdam. Stroehoevelaken 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Het is druk, maar voordat je Utrecht bereikt tussen Zaltbommel en Geldermalsen 10 minuten vertraging heeft te maken met wegwerkzaamheden die daar plaatsvinden. De A12, Den Haag-Utrecht, van Reewijk tot Nieuwebrug, 10 minuten extra. Daarna rijdt het goed door richting Utrecht. Vanaf de andere kant, de Duitse grens richting Utrecht, als je dat breder trekt. Maar het is van Knoopend Velperbroek tot Wageningen nog altijd erg druk. 35 minuten extra doe je dus langer over je reis. A27, Breda-Utrecht, Knoopend Gorkum-Lexmond, 10 minuten. En je hebt ook een kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, tussen Almere Hout en Eemnes. Ja, die A28, Marjolein had het er uitgebreid over. En dat gaat over die afsluiting van de A28 vanwege die veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergenbrug die genomen worden. Omrijden moet je doen, A1 A50 nemen. Maar tussen Knoopend Hoevelaken en Nijkerk is het behoorlijk druk. Ook vanaf de andere kant dus, Strand-Nulde, Amersfoort-Vathorst, 10 minuten vertraging. En de provinciale wegen die zijn behoorlijk druk aan het worden. De N201 Hilversum uit Horen tussen afrit Nederhorstenberg en Loenen, zo'n 20 minuten vertraging. Je hebt vertraging op de N233 van Kesteren naar Veenendaal over de Rijnbrug. Voordat je dat bereikt heb je een kwartier tot 20 minuten extra nodig. En voor de rest houden we dat gewoon voor je in de gaten. Waar je ook onderweg bent of gaat, fijne reis namens ons Radio M Utrecht.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
17: voordeeluitjes.nl.
18: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Het West-Nijl-virus grijpt om zich heen bij vogels. De brandhaard zit in Midden-Nederland, de provincie Utrecht. Robert-Jan Boy is vanmorgen bij de vogelopvang. in Utrecht.
17: Ja, zeker. En dan kun je inderdaad zien wat het doet, dat West Nile virus met vogels. We gaan zo meteen weer even kijken in de, ja, ik noem het maar even, intensive care. Waar je letterlijk de doodstrijd kunt zien van in dit geval een ekster. En je zei het inderdaad al, de provincie Utrecht en Gooi-Verstreek is echt een risicogebied, zegt ook al Saint-Quin van het bloedonderzoek en de bloeddonatie, et cetera. Mensen van boven de 70, wees voorzichtig. Dus als het om muggen gaat, in de provincie Utrecht is ook één persoon aan het West Nile virus overleden. Dus het speelt nog steeds. En dat is hier bijna tastbaar te zien bij de vogelopvang in Utrecht.
9: Daar gaan we meer over horen nog na 8:30 in Utrecht is wakker. Robert-Jan, tot zometeen weer. Inmiddels 8:08 op dinsdag 8 september. Geen plaats voor verraders. Dat is dit jaar het thema bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En vandaag voor het eerst vindt de Dolle Dinsdag Dialoog plaats. Dolle Dinsdag refereert aan dinsdag 8 september 1944. Toen ging het gerucht door Nederland dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de geallieerden oprukten en Nederland op korte termijn bevrijd zou worden. Dat zou nog een half jaar zeker gaan duren. Waarom de Dolle Dinsdagdialoog? Ik ga er zometeen contact over leggen met Willem Stoor. Hij is van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dat in Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en ook fijne muziek.

0: jaar 1981. Olijfje, Olivia Newton-John, en Physical. Ja, iedereen was bezig met aerobics en een beetje in shape blijven en zo. En vooral ook de acteurs en zangers en zangeressen die zich daarvoor inzetten. Ook met videoclips erbij, kan ik me nog herinneren. We laten 1981 voor wat het is. En we duiken toch ook wel weer in de geschiedenis op deze 8e september van het jaar 2026. En ik noem geen plaats voor verraders. Het thema dit jaar bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Voor het eerst vandaag vindt ook de Dolle Dinsdagdialoog plaats. Daar ga ik over doorpraten met curator Willem Stoor. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een dialoog. Ik heb het heel kort in het begin van dit uur even gezegd waar het over gaat. We moeten teruggaan in de geschiedenis. Hè, naar die dinsdag 5 september 1944 was het. Hè, dat gerucht dat door Nederland ging. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dat was het moment dat, de geallieerden eigenlijk in de buurt van Antwerpen aan het komen waren. En daardoor ging door Nederland het gerucht dat de bevrijding aanstaande was. En dat deed de sfeer wel een beetje omslaan. Sommige Nederlandse mensen haalden al hun verstopte Nederlandse vlag van de zolder. Terwijl aan de andere kant mensen die collaboreerden en ook nazi's al op de vlucht sloegen. Zo trokken ook best wel veel mensen de grenzen naar Duitsland over op dat moment. Alleen het duurde dus daarna nog echt meer dan een half jaar voordat Nederland bevrijd werd. In het noorden van Nederland moesten ook nog de zware hongerwinter overheen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die dag van geruchten en hoop is daarmee de geschiedenis ingegaan als een Dolle Dinsdag.
0: De Dolle Dinsdag, dat mensen ook ten eerste al blij waren, helemaal enthousiast waren, noem ik het woord maar eventjes, misschien verkeerd uitgedrukt. Blij waren dat de vrijheid nabij was. En dat dus, dat de mensen op de vlucht sloegen, de collaborateurs,
1: precies,
0: zeg maar.
1: Ja, ja dat omslagpunt, dat markeert het wel een beetje, ja.
0: En daarom gaan we vandaag terug naar die dinsdag. Het was toen 5 september, nou nu is het 8 september. Het is voor de eerste keer dat jullie dit organiseren. Waarom is het belangrijk om hier juist de nadruk op te leggen als thema?
1: Nou, ons hele jaar staat dit jaar in het thema van eigenlijk de tijd direct na de oorlog in Kamp Amersfoort. Uh-huh. Kamp Amersfoort werd tijdens de oorlog gebruikt als concentratiekamp. Ja. Met name voor politieke dingen, dus het onderdrukken van alle verzets- en anti-Duitse initiatieven. Maar na de oorlog, direct na de oorlog, werd het zoals meer dan 250 andere plekken in Nederland direct gebruikt om alle verdachten voor collaboratie vast te zetten. En met de tentoonstelling Geen Plaats voor Verraders, wat trouwens een directe opmerking is van koningin Wilhelmina op Radio Oranje over het Nederland na de oorlog. Werd Kamp Amersfoort één plaats voor verraders en besteden wij dus aandacht aan die tijd.
0: Ja.
1: Waarom dat zo belangrijk is, is omdat er vandaag de dag nog heel veel nazaten zijn. Mensen die opa's en oma's of misschien vaders en moeders hebben of ooms en tantes, die verdacht zijn geweest van collaboratie, soms zelfs niet eens veroordeeld. En die hebben dus allemaal die familiegeschiedenis en daar is allemaal over gezwegen.
0: Ja, hebben mensen daar last van, Willem? Dat ze fouten nog niet eens bewezen hebben, fouten voorouders hadden?
1: Ja, dat verschilt per persoon en het verschilt ook per gezin hoe er mee om is gegaan. Maar er zijn een grote groep mensen die daar last van hebben. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een schuldgevoel of een schaamtegevoel. Mm-hmm. Nazaten die wij kennen hebben ons verteld dat ze eigenlijk nog steeds wel bang zijn dat op een dag de nazaten van een slachtoffer van hun ouder voor de deur staat en iets van hen wil. Of dat mensen het idee hebben dat ze eigenlijk niet mogen zijn en dat ze altijd geleerd hebben om niet op te vallen. Ja, en daar kunnen vandaag de dag mensen nog burn-out van krijgen of last van hebben en dat soort dingen. En dan moet je op onderzoek uit.
0: Ja, en hoe uitzicht dan de Dolle Dinsdag dialoog in het Nationaal Monument Kamp Amersfoort?
1: Nou, wat wij nu hebben, omdat we nu dit jaar deze tentoonstelling hebben, hebben we heel veel aandacht voor deze groep. En we merken dat het belangrijk is om tegen deze groep te zeggen, ja, Kamp Amersfoort als museum is er ook voor jullie. Is er ook om jullie familieverhaal te onderzoeken. En met de Dolle Dinsdag lezing willen wij als we volgend jaar weer in een heel ander thema zitten. Elk jaar eigenlijk aandacht blijven besteden aan deze hele belangrijke periode. Want daar is voor de rest niet zoveel plek voor in onze programmering en in ons museum. En elk jaar eigenlijk ook de actualiteit volgen. Want die gaat nog heel erg snel rondom bijvoorbeeld het openen van het archief. Waar alle dossiers in zitten van de mensen die onderzocht zijn op collaboratie na de oorlog.
0: Ja, ja. Dit jaar dus het thema, maar vandaag toch wel die bijzondere dag met die dialoog. Ja. Heb ik dat goed?
1: Ja, zeker. Vandaag komt burgemeester Bolsius van Amersfoort. En die wordt geïnterviewd door Hans Anker, de schrijver van het boek Burgemeester in de Oorlogstijd. Ja. En zij gaan in gesprek samen met het publiek over de dilemma's die je hebt als burgemeester. Toen en nu. En wat daar ook een beetje de overeenkomsten in zijn.
0: Kijk eens aan. Is dat nog toegankelijk? Ik bedoel, moet je daarvoor reserveren? Of kun je gewoon...
1: Ja, je moet op onze website kun je kaarten reserveren. De toegang is gratis. En er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
0: Kijk, goed om te horen. En goed om dit verhaal nog even kort opgetekend te hebben. Willem Stoor, dank je wel
1: voor je
0: uiteenzetting. Natuurlijk. Tot de volgende keer, hè. Dag.
1: Ja, dag.
0: Willem Stoor, de curator van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. 9 minuten voor 8:30 is het geworden.

0: Sophie Alice Baxter, A Murder on the Dance Floor. Bijna 8:30 al geworden. Zometeen het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
1: Je hoort over de extra drukte rond Amersfoort door de afsluiting van de brug in de A28 en een boze burgemeester Vreulich van Vijf Ierenland.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: 8:30, Radio M Utrecht. Met het nieuws uit de regio door Marjolein. Naar het begin met de extra drukte rondom Amersfoort. Eigenlijk ook wel vanwege die brug bij Nijkerk.
1: Ja, klopt, dat komt door die afsluiting. Rijkswaterstaat sloot de brug in de A28 gisteren plotseling vanwege de veiligheid van de constructie. Die brug blijft dicht tot het herstelwerk klaar is. Verkeer zoekt andere routes vanwege de afsluiting. En dat levert volgens de ANWB op verschillende plekken al files op. Op de A1 bijvoorbeeld tussen Amersfoort en Apeldoorn. En meer verkeersinformatie horen we zo van jou, Bob. De provincie Utrecht verwacht dat OV-bedrijf Transdev nog meer boetes zal krijgen vanwege de grote problemen met het busvervoer in Utrecht en omgeving. Die problemen zijn nog altijd niet opgelost. Eerder werden ook al boetes gegeven omdat er veel rituitval en vertraging was. Vorig jaar december nam Transdev het bus- en tramvervoer over. De boetes dreigen op te lopen tot meer dan 2 miljoen euro in totaal. Een mooi resultaat voor tennisser Botik van de Zandschulp. Het is voor de tweede keer in zijn carrière gelukt om de kwartfinales te halen van de US Open. Zijn partij tegen de Fransman Arthur Gea werd een slijtageslag van 5 sets en duurde meer dan 5 uur. En hij was niet helemaal tevreden, vertelde hij na de wedstrijd.
10: Het ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik had het gevoel als ik misschien 5-10% beter begon te spelen dat ik een goede kans maak om te winnen. Ja, en dat ik mijn eigen niveau ging opkrikken, dat kon wel de sleutel zijn tot de wedstrijd. En ik ben blij dat ik uiteindelijk iets beter begin te spelen.
1: Ja, en in de kwartfinale dan is de Duitser Alexander Zverev zijn tegenstander. De burgemeester van Vijf Ierenlanden is niet blij met een opvallend reclamebord langs de A2 bij Vianen. Op een groot bord staat de tekst: een lul verdient meer. Nou, het is een reclame van een dienstverlener voor ondernemers die aandacht wil voor de nieuwe regels rond loontransparantie. Burgemeester Vreulich vindt de tekst niet passen in de openbare ruimte. Hij vindt het geen goed voorbeeld. We doen ons best onze kinderen geen scheldwoorden te leren, zegt hij. Nou, als je wil weten hoe dat bord eruit ziet, ga dan naar onze app of website. Het weer dan nog. Bewolking met af en toe een buitje. Vanmiddag wordt het zo'n 20 graden.
0: Oké. Ik zal toch even na te denken.
1: Jij gaat dat bord even bekijken, toch?
0: ik denk dat ik niet de enige ben. Maar ik vind wel dat de burgemeester daar een punt heeft. Ik blijf er wel neutraal in. Maar ja, moet je dat dan nou opzetten? Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar als burgervader van de gemeente Vijf Ierenlanden toch wel een beetje
1: overvalt.
0: Ja, precies, zo is het. Marjolein, dankjewel. Je hebt me niet overvallen. Jij bent er sowieso weer om 9:30 voor het volgende nieuwsbulletin op de radio. Dankjewel voor nu. Inderdaad ga ik ook verder met verkeersinformatie ten aanzien van de vertraging. vertragingen die je kunt oplopen omdat die brug afgesloten is bij Nijkerk. De A1, daar beginnen we maar eens even mee. Iets anders, van Amsterdam naar Amersfoort, vanaf Muiden tot knooppunt Eemnes, 20 minuten extra reistijd. Ook de A1, 30 minuten, ofwel een half uur, Apeldoorn in Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Overigens noem ik alleen de files van dik 10 minuten of langer. Dus de A2 bijvoorbeeld is erg druk voordat je de regio bereikt. Knooppunt Empel, Geldermalsen. Ook de omgekeerde richting, zo'n 20 tot 30 minuten extra reistijd vanwege de wegwerkzaamheden die daar plaatsvinden. Net even buiten de regio. A12, Den Haag-Utrecht, de Meer- en Kanaleneiland. Daar is een ongeluk gebeurd. Nog geen vertraging, maar dan weet je in ieder geval wat er aan de hand is. Voorzichtigheid. Daar A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen. 35 minuten, heeft te maken met een auto met pech. De 27 van Almere naar Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes. 20 minuten vertraging. En de 28, dat is richting Zwolle vanuit Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Vanwege die Hardenbergenbrug die dicht is, omrijden is het advies. En dat doe je dan over de A50 en de A1 of de A1 en de A50 vanaf deze kant gerekend. Zwolle richting Amersfoort, strand 0, de Amersfoort-Vathorst. Die kant is dus ook dicht, voor alle duidelijkheid. Ik hoop dat je daarvoor allemaal een andere keuze hebt kunnen maken. Wel druk is het dan bij Nijkerk, Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de 704 in Nijkerk. Daar doe je 20 minuten langer over je reis.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De prijs

0: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering.

0: een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar koken plus baden in Breukelen.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: werd dus wakker. Wat staat je nog te wachten? Het weer voor midden Nederland. We praten nog door over vuurwerk. Wat verwacht je van het vuurwerk dit jaar? Dat wil zeggen, natuurlijk is er een vuurwerkverbod. Maar hoe denk je erover? Zou er inderdaad helemaal niks afgestoken gaan worden? We praten daarover door. Graag met jou ook natuurlijk. Laat het weten via de RTV Utrecht app wat jij verwacht voor komende jaarwisseling. En je kunt dat doen via de RTV Utrecht app. Maar ook op Facebook, want ik heb de vraag al gesteld. Hoe zie jij oud en nieuw dit jaar in met dat vuurwerkverbod? Zal het knalloos worden of zal het toch flink tekeer gaan? Laat het ons weten. Dat hebben we natuurlijk nog in de uitzending voor die tijd. En Robert-Jan Boy is vanmorgen bij de vogelopvang in Utrecht, waar het heel erg druk is, want er komt veel voor bij vogels. En we hebben het over het Westnijlvirus, dat toch wel heel erg nare slachtoffers maakt. Op een nare manier in elk geval. Robert-Jan in Utrecht bij de vogelopvang.
1: Ja, we zitten hier weer in het...
2: Dit is de couveuse.
1: De couveuse, ja.
2: In de couveuse van de ziekenboeg. Eén van de couveuses.
1: Je hoort het, Bob, de deurtje van de couveuse wordt opengedaan.
2: En hier hoor je een tortel en drie houtduiven. En het zijn hele kleine houtduiven. Die zijn in beslag genomen een dikke week geleden door de dierenpolitie. Ja. Want er was iemand die 14 duiven in huis had.
1: Maar dit is ook wel een tafereel die je zegt van ja, piep, kleine vogeltjes. Ja. De veertjes zijn...

0: eigenlijk nauwelijks.
1: Ze dons, ze zijn nog in het dons.
0: Houterig, een beetje aan het wapperen met die vleugelstompjes.
1: Ja. Maar die zijn aan het bedelen bij de tortel, want die willen graag eten.
0: Maar die zien er nog wel levendig uit. Maar als je hier dus verder gaat kijken, aan de andere kant van de behandeltafel,
1: van de bezoekers,
0: dan zien we hier de Westnijlvieren slachtoffer. Ja, je wijst.
1: Dit is een pokkenslachtoffer, dit is een hele andere vogel.
0: Pokken zit er ook nog bij?
1: Ja, pokkelen is besmettelijk vogels onderling. Dat is vooral bij de duiven. En die kunnen net als Nederlandse, bij mensen de pokken heb je van die pulletjes.
0: Ja.
1: En dat gebeurt dus bij duiven ook.
0: Een pulletje?
1: Van die
0: wijs naar je neus. Je maakt een neusachtige beweging.
1: Ja, van die, hoe noemen we dat?
0: Nou ja, in ieder geval pokken.
1: Ja.
0: West-Nijl-virus, dat is nu het thema. Eens even kijken, hoe gaat het met de ekster?
1: Ik heb een ekster, die is dood.
0: En die ekster die net nog bewoog?
1: Die net nog bewoog.
0: Oh, daar ligt hij.
1: Ja, en die is nog steeds ongecoördineerd aan het bewegen. Dus ik hoop dat hij snel naar de dierenarts kan voor
0: dit is
1: euthanasie.
0: Dit
1: is een kraai.
0: Een kraai.
1: En die is hier niet binnengekomen wegens de West-Nijl-virus. Dus die ziet er redelijk goed uit.
0: Ja.
1: Kan van alles nog wat zijn. En hierboven hebben we een ekster die ook waarschijnlijk West-Nijl-virus heeft. Hier
0: dat
1: is nog
0: dus
1: een ekster.
0: In ieder geval geen watervogels.
1: Zeker geen watervogels. Zeker
0: geen watervogels.
1: Het gaat om kraaien, kauwen en eksters. Dit zijn de drie vogels die, waar het hier bij ons het meest voorkomt.
0: En kun je ze behandelen?
1: Als het licht is, kun je ze dus heel veel vocht toedienen. Maar je moet echt kijken of dat haalbaar is.
0: Hmm.
1: Het is heel vaak helaas euthanasie.
0: Is het duidelijk dat het meteen het West-Nijl-virus is? Of wordt
1: nee,
0: ook van
1: aan het begin zeker niet. Het is net als mensen die een griepje hebben. Ik bedoel, als jij een griepje hebt, kan je niet zeggen ik heb de West-Nijl-virus. Want dat is bij mensen ook zo. Dus de ene vogel heeft hele lichte kenmerken en de andere die heeft van alles en nog wat. En dat zie je met name bij die ekster die dus nog aan het vechten is.
0: Het lijkt een beetje op vogelgriep misschien wel.
1: Het lijkt heel erg op vogelgriep.
0: Ja.
1: Alleen eksters, kraaien en kauwen krijgen eigenlijk geen vogelgriep.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat alertheid heel belangrijk is. En we willen heel graag dat mensen ze naar ons toe brengen. En zeker als ze er een paar in een bepaalde omgeving zien. Want stilstaand water is hier ook heel gevaarlijk voor. Want muggen gedijen bij stilstaand water. En door dat stilstaande water krijg je meer muggen. En die gaan dus weer vogels infecteren.
0: Ja, en die kunnen weer naar de mensen gaan.
1: En die muggen kunnen ook naar de mensen gaan.
0: En dan heb je de poppen aan het dansen. Ja, we zeiden al eerder, één persoon overleden in de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Provincie Utrecht is brandhaard.
1: Ja, het gaat vooral om kwetsbare mensen. 70-plus en kwetsbare mensen. Dus we moeten niet, vind ik, echt paniek zaaien.
0: Nee.
1: Maar wees voorzichtig. Kijk, als je naar de tropen gaat en je weet dat er malaria is, dan kan je ervoor kiezen om iets in te nemen. Nou, ik zelf doe dat niet. Maar gaan we ze goed bedekken.
0: Maar hoe zie jij de toekomst? Ik bedoel, we praten nu over West-Nijl-virus. Botulisme hebben we het eerder over gehad. Je hebt de tijgermug, het wordt warmer. Dat gaat anders dan door. Wat gaat dat allemaal betekenen?
1: Ik denk dat er meer ziektes in Nederland komen uit de tropen. En dat is heel logisch.
0: Slaap van straks met een klamboe?
1: Wie weet?
0: Nou, eens even kijken dat als het kouder wordt. Dan wordt het ook rustiger hier in de ziekenboeg. Want hier hoor ook weer een geluidje. Dat je denkt, wat zegt dat vogeltje allemaal?
1: Er is weer een duif die aan het bedelen is. Die heeft honger.
0: Een duif. Dat zit er ook nog bij. Sterkte met het West-Nijl-virus.
1: Dankjewel.

0: Rivers, Bruno Mars en Oh My Soul. Voor de duidelijkheid nog maar een keer gezegd. Bijna 10 minuten voor 9 uur. Voor de derde keer is hij hier. Geef ze actie de persoon.
1: Goedemorgen, Bob. Met Gita. Hoi, hoi.
0: Ja, gezellig dat je er weer even bent. Om te praten over het weer. Ja. Niet meer van gisteren. Gisteren was een vreemde eend in de bijt met 7, 28 graden. Het was echt in Midden-Nederland ook ontzettend warm. Wel veel wind erbij. Maar vandaag niks van dat alles ten aanzien van die temperaturen.
1: Nee, we hebben wel een windje, maar niet zo stevig als gisteren. Vanavond kan even de wind wat uithalen als er buien komen. Maar voor de rest is het ook bewolkt. Gisteren hadden we natuurlijk veel zonuren. Vandaag moeten we de zon vanochtend af en toe zo'n beetje zoeken in een kleine bescheiden opklaring. Mm-hmm. Het is wachten op de gestage regen die vanmiddag over ons heen gaat liggen. En daarvooruit valt lokaal een beetje regen of een bui. Waarnemer Jeroen Jans uit Breukelen meldt daar dat er af en toe wat lichte regen valt. Er zijn een beetje de inleidende beschietingen van het regengebied dat vanmiddag over ons heen komt te liggen. Mm-hmm. Ja, en dan zit je in gestage regenval en dan gaan we de millimeters optellen. Waarschijnlijk zo'n 5 tot 10 millimeter. En dan zie je ook dat de temperatuur die eerst nog omhoog gaat. We zitten nu ook nog op 17,5, 18 graden. En we gaan naar 19 of 20 graden. Dan zie je dat die vanmiddag in de regenval langzaam gaat zakken.
0: Precies, dan wordt op een knopje gedrukt en dan gaan we een paar etages naar beneden.
1: Zeg down.
0: Maar.
1: Ja, down. Ja. Ja,
0: niet down the drain, maar gaat wel een paar graden naar beneden.
1: Er gaat wel een paar graden af, ja, zeker. Ja.
0: En veel regen dus staat ons te wachten. 5 millimeter is al heel veel.
1: Ja, 5 tot 10 millimeter, dat is zeg maar 5 tot 10 liter op een vierkante meter. Dat is aardig wat. En zeker aan het eind van de middag, begin avond, kan er aan het einde van die gestage regenzone kunnen een paar straffe buien zitten. Die kunnen het neerslagniveau nog een beetje opkrikken. En daar zou ook nog eventjes rond het avontuur even een felle wind op kunnen zitten om dat herfstachtige gevoel echt te completeren.
0: Nou, ik heb er op zich wel zin in de dag van vandaag. Maar het is wel even andere koek ten opzichte van gisteren bijvoorbeeld.
1: We moeten heel flexibel zijn de komende tijd in van ons herfstgevoel naar zomergevoel, lentegevoel. Dat we dat een beetje flexibel houden.
0: Ja, maar dat gaat toch wel lukken. We houden toch
1: zeker
0: wel vol, denk ik dan.
1: Kunnen wij.
0: Goed, jij bent er vanmiddag ook weer. In aan tafel natuurlijk. En Utrecht komt thuis bij Aart. Dus eerst bij Connie en dan bij Aart. Dus praat ons dan ook weer even bij de ontwikkelingen. Dankjewel voor nu.
1: Ga ik zeker doen.
0: Ik spreek je vrijdag weer, hè, voor Utrecht.
1: Gaan we doen.
0: Oké, doeg. Hoi Grita. Doeg. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe gaat dat klinken? Oudjaarsavond 2026, dit jaar dus. En het begin van het nieuwe jaar 2027. Want we hebben een vuurwerkverbod, ook vuurwerkverenigingen. Veel, althans, wordt gezegd, je mag niet vuurwerk afsteken. Ook al zou je het aanvragen, dan gaat dat niet door. Hadden we het vorige week nog even over met burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Want daar geldt al een tijd een vuurwerkverbod. Nu dus helemaal niet. En dat geldt voor veel plekken. Hoe ziet het eruit? Nou, reacties en welkom via de RTV Utrecht-app of op Facebook. Tradities, die zijn er, zo zegt Pieter van den Berg. Die tradities zijn er om voorgoed vaarwel te zeggen. Een van die bizar belachelijke tradities is dat vuurwerk om het oude jaar weg te schieten. Maar die traditie is de laatste 20 jaar volledig gedegenereerd in onnodige ziekenhuiskosten, geluids- en milieuoverlast, gestreste mensen. En ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan natuurlijk. Dus, wat een opluchting zal dat worden als dat binnenkort allemaal verleden tijd is. Uitroepteken. Pieter, dank voor jouw reactie in dit geval ook. Ja, het wordt een andere jaarwisseling, dat mag duidelijk zijn. En dat geldt ook voor Rini Buijs. Zijn idee is, ik denk dat er gewoon wel massaal vuurwerk afgestoken zal gaan worden. En dat de politie niet zal handhaven. En dat we 1 januari weer de aantallen gewonden op het nieuws gaan horen. Ja, Den Haag kan heel veel bedenken, maar als er niet gehandhaafd wordt of kan worden, verandert er helemaal niks. Nou, reacties blijf ze sturen via de RTV Utrecht-app of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Want ja, daar praten we er graag over door. In Utrecht komt thuis bij Aart en bij Connie. En dat is natuurlijk vanmiddag al van 12 tot 2. Ik zeg zometeen veel plezier bij Edwin met het Nederlandse lied. Ik doe nog even een Engels liedje van de Doobies. Wat een heerlijke plaat uit 1976. Listen to the music en blijf vooral luisteren naar de muziek en alles wat we hier gaan brengen op Radio M Utrecht. Maak er een goede dienst van. En morgen is er een nieuwe Utrecht is wakker vanaf 6 uur.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
4: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
5: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
4: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
3: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
6: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
7: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
8: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
3: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En hier is de verkeersinformatie van de ANWB. Een lange lijst met files en de meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door ongelukken en ook een enkele kapotte vrachtwagen. We beginnen even met de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes. Naar de A27 richting Almere, ruim 10 minuten. En dan richting Amsterdam op de A1 vanuit Apeldoorn tussen Stroe en Hoevelaken, die is ongeveer een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermals en knooppunt Empel, bijna 40 minuten vertraging. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie en de rechterrijstrook is daarom dicht. De A12, Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velpenbroek en afrit Wageningen. Daar staat een auto met pech. Half uur vertraging levert het op. A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Almere en Eemnes. Een kwartier. En dan de problemen nog altijd ook op de A28. Vanwege de Hardenbergenbrug die dicht is. Van Amersfoort naar Zwolle tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk is dat. Dus hou daar ook rekening met vertraging. De N236 neem ik ook nog even mee. Dat is de provinciale weg van Hilversum naar Weesp tussen Nederhorst en Berg en Driemond. Daar heb je 20 minuten vertraging. En de N301 nog even van Almere naar Barneveld tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk. Die is ongeveer een half uur. Ook onderweg de hits uit Holland. We zijn er zo met onder meer René Vroger en Marco Borsato.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

En de ik-persoon mogen duidelijk zijn. En ik ben Edwin weer terug. Ook in de morgen met de hits uit Holland en het Nederlandse lied. En ook weer terug van weg geweest. Alle files, sterkte als je erin staat. Tweede dinsdag van september. Het is pas de 8e en de eerste contouren van de herfst die worden zichtbaar. Ongehoord goed, al die muziek Nederland. Niet echt een plekje onder de zon vandaag. Maar René Vroger is er wel bij. Welkom.

0: Een leuke combi was dat, Nick van Simon en Thomas van Paal. Hè?
1: 3 is prijs.
0: En ik zei het al eventjes, tweede dinsdag in september. Dus volgende week is het dan Prinsjesdag. Vandaag hebben we eigenlijk ook al een muzikale majesteit die ook nog eens jarig is, deze 8e. Haar stem komt even voorbij in dit rondje. En daarnaast nog 2 stuks. En als je ze alle 3 herkent, dan kun je mij appen of mailen. En 3 is prijs. En als je dan in de uitzending komt, dan mag je een cadeautje kiezen uit onze etalage. 3 namen, allemaal over die ene grote stad. Hier een stukje verderop.
2: 1. Een zomerse avond op een Amsterdamsplein.
1: 2.

Boudewijn de Groot over een arm kind. En dat heeft een rijk muzikaal verleden. Want we waren even terug in de 60's. Alsof de wind speelt met een enkel blad, zong die. Ja, die gaan ook weer gaan vallen, hè. De zomer zo'n beetje voorbij, maar misschien komen er nog een paar heerlijke dagen aan. Wie weet. En die wind komt ook goed van pas als je toevallig een vlieger oplaat. Hier is André Hazen.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: enige Vincent die ik ken. Wiens naam je met een Z schrijft. Zelfs twee stuks. Alles wat ik hebben wil, was dat. De hits uit Holland, we gaan zo meteen weer door. Met dus drie in Spreik. Gaan de fragmenten zo meteen nog een keertje op een rijtje zitten. En we ook Toontje Lager.
1: Net als in de film, ik wil het.
0: Dus hier kun je ook op verheugen. Maar ook Ramses Shaffi en Lisbeth List onder meer zo meteen. En het nieuws met Marjolein. Een stadsbus staat in Utrecht al uren vast in een woonwijk. En je hoort zo meteen hoe dat komt.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Precies, 9:30, het regionieuws met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Je begint even met een busprobleem, hè?
11: Ja, een buschauffeur die staat namelijk al uren vast in een Utrechtse wijk. Het gaat om de woonwijk Hoograven. Daar kan de chauffeur de bocht niet nemen door een verkeerd geparkeerde auto. De politie staat erbij, maar de eigenaar van die auto is nog niet terecht. Verkeer kan er nu wel weer langs, maar de bus kan niet weg. Volgens betrokkenen is het probleem niet nieuw daar. Vaker zouden auto's zo geparkeerd worden dat de doorgang van een stadsbus wordt belemmerd. En nog meer busproblemen in de stad. De provincie Utrecht verwacht dat OV-bedrijf Transdev nog meer boetes zal krijgen vanwege de grote problemen met het busvervoer in Utrecht en omgeving. Die problemen zijn namelijk nog niet opgelost. Eerder werden ook al boetes gegeven door de provincie omdat er veel rituitval en vertraging is. Vorig jaar december nam Transdev het bus- en tramvervoer over. De boetes die dreigen op te lopen tot meer dan €2 miljoen in totaal. Bij Loenen aan de Vecht zijn vanmorgen 3 auto's op elkaar gebotst. De N201 ging rond 7:30 tijdelijk dicht richting Vreeland. Een van de inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is veel schade. De auto's zijn opgehaald door een berger. Om 14:00 vanmiddag speelt FC Utrecht de laatste 26 minuten tegen Go Ahead Eagles. Zaterdag werd die wedstrijd gestaakt door ongeregeldheden op de tribune. Eerst werd met vuurwerk en later met bekers gegooid. FC Utrecht heeft intussen meerdere stadionverboden uitgedeeld. Die wedstrijd is zonder publiek. Utrecht staat achter, het is 1-3. En via de stream op de app en de website is die wedstrijd nog te volgen.
0: En meer over vuurwerk ook op onze Facebookpagina vandaag.
11: Ja.
0: Maar dan gaat het erover oud en nieuw vooral.
11: Ja, precies. Ja. Dan mag het ook niet trouwens. In het stadion mag het ook precies, niet. Nee. Maar, het weer nog even veel bewolking met af en toe wat buitjes. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden.
0: Dankjewel Marjolein. Dan gaan we nog even naar de weg. De ANWB meldt nog wat vertraging hier en daar. En flink ook nog wel op sommige plaatsen. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen Kootwijk en Hoevelaken, daar heb je een 30 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. Zelfs meer dan een 30 minuten. En ook op deze provinciale weg is het druk. Dat is de N301 van Almere naar Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. Bijna een 30 minuten.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis, al vanaf €61.
16: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

0: En ook een jarige erbij vandaag. Je kan nog even reageren in de app of in de mail. Studio@rtvutrecht.nl. En wie komt daaraan? Hey, dat is Dries Roelvink. En zometeen terug naar de jaren 60 met Ramse Shaffi en Lisbeth List.
1: Je foto naast mij op de stoel.

De radio speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

Ja, die zon moeten we dus even missen, hè. Dat is weer wennen. Ramses en Lisbeth vanuit hun hemelpaleis met hun pastorale. We gaan zo meteen het spelletje doen. Even kijken, Hedy Lester wordt genoemd. Die zat er niet bij en ook Marianne Weber niet. Je kunt nog even reageren hoor, een paar minuutjes. In de app of een mail studio@rtvutrecht.nl. 30 jaar terug in de tijd toen Nederland nog maar 15 miljoen mensen had.

0: De vraag is, wat voor schoenen heeft Leo van Vliet momenteel aan?
1: Ik heb van die campingschoenen eventjes aan.
0: Oké. 3 is prijs. Want je bent lekker op vakantie, hè?
1: Ja, zeker. Ik ga vandaag weer naar huis. Maar ik geniet toch even één dagje in Heeswijk-Dinter op de camping.
0: Heeswijk-Dinter, je woont in Voorhout. Dus je bent nu in Brabant, hè, waar het leven goed is, horen we altijd, toch?
1: Het is prachtig hier. Het is heel mooi uitzicht. Allemaal mooie natuur. Lekker rustig. Wat wil je nog meer?
0: Ja, de laatste dagje, zei je?
1: Ja, laatste dag. Ik ga vandaag weer naar huis toe.
0: Precies op het goede moment nu de herfst toch een beetje dreigt aan te vangen, hè?
1: Ja, zeker. Maar ze krijgen wat ik begrepen wat onstuimig weer deze week.
0: Ja, precies. Ja. Nou, in ieder geval mooi, lekker uitgerust dus weer terug naar Voorhout. En je dacht, nou, ik ga toch ook nog even meedoen vanmorgen met ons spelletje, leuk?
1: Ja, ik hoor ze op de radio. Ik herken ze allemaal, tenminste.
0: Ja, precies. Anders kom je ook niet in de uitzending meestal.
1: Juist.
0: Zullen we eens even doornemen?
1: Ja.
2: 1. Een zomerse avond op een Amsterdam.
0: Dit is de jarige Jet, hè?
1: Ja, dat was Corrie Konings.
2: 2.
3: Amsterdam. Ze zeggen dat je bent veranderd.
1: Ja, drukwerk, Harry Slinger.
0: Harry Slinger, je mag je allebei zeggen, inderdaad.
2: 3.
1: En dat is Maggie McNeil. En volgens mij is haar eigen naam Sjoukje Spijker.
0: Sjoukje van Spijker. Ja, hartstikke goed hoor.
2: 2. Ja. Is prijs.
0: Een rondje Amsterdam, niet ver hier vandaan. Die andere grote stad die heel even centraal stond in deze ronde van ons spel. Even kijken, Corrie Konings vandaag 75 geworden. Dus wel een leuk moment om even bij te stil te staan. Vanmiddag gaan we dat ook doen na 3 overigens. Je krijgt van mij een puzzelboekje. Dat had je uitgekozen uit de winkel, hè?
1: Ja, zeker. Leuk.
0: Ja, dat,
1: dan kunnen we weer eventjes lekker aan
0: voor de volgende vakantie. Ja, dan kun je hem meenemen naar de camping. En welke van deze 3 vond je het leukste?
1: Ik vond eigenlijk wel die van Maggie McNeil. Die vond ik wel het allerleukste, de laatste.
0: Van het Songfestival?
1: Ja, Amsterdam.
0: Wat ze toen zong in 1980. Ze stond al eens eerder op het Eurovisieponium. En toen in haar eentje. Ze deed het best goed, hè? Ze werd 5e. En dat was toen ook in Nederland in het 1980. We gaan hem nog een keer draaien. Mooie herinnering. Ik dank je voor het meedoen. En geniet van je laatste vakantiedag, Leo.
1: Dankjewel.
0: Groetjes.
1: En een hele fijne dag nog.
0: Zometeen Pieter en M bij de koffie.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen, in de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen, de verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg 6. En dan nog even de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. Daar een half uur extra reistijd. Lekkere muziek bij de koffie, de Beatles en UB40 onderweg.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
8: Radio M. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Hi. Nou, vooral hello. Blijf er lekker bij. Dit is Radio M Utrecht. Het is 7:10. Gezellig dat je de knop weer hebt gevonden daar aan de andere kant. Die staat op aan. Radio M Utrecht de hele dag. De komende 2 uur ben ik er. Hier achter de knoppen, mijn naam is Pieter. Ik heb heerlijke koffie en muziek die daar uitstekend bij past. Dat noemen we dan M bij de koffie. Earth, Wind and Fire en UB40 staan klaar. En zo ook de letters, want we gaan beginnen met de eerste ronde, Woordbouwer. Doe mee en win een leuke boodschappentas van Radio M Utrecht of een andere prijs uit de prijzenkast. En maak een woord met deze 11 letters. 2 keer de I van Isaac, de E van Eduard, de O van Otto, de R van Richard. 2 keer de D van Dirk, de G van Gerard, de L van Leo. 2 keer de N van Nico. En dan hebben we ze gehad. Nou, als je ze nog even rustig wil nalezen, kan dat natuurlijk in de app van RTV Utrecht. En weet je wat nou zo handig is? Met die app kun je appen naar de studio. Dus kom maar door.

En bij de Koffie Radio M Utrecht. De letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 11. Maak met die 11 letters een goed woord. Gebruik alle letters en dan maak je kans op wat leuks uit de prijzenkast. Onder andere de shopper. Kleine aanwijzing, denk even aan volgende week. Dus ja, volgende week is dan gelijk de aanwijzing. En heb je het gevonden, geef het door. Stuur een appje naar de studio. Ik vind het leuk om wat van je te horen. En dat geldt natuurlijk ook voor de koffiekeuze. 10 over half 11 gaan we even lekker zitten. Even dat momentje pakken met de beste muziek. En die muziek die kies je zelf. De meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1. En dat zijn de Pointer Sisters. Uit 1984 en uit datzelfde jaar komt keuze 2. En dat is Gloria Estefan natuurlijk. En haar Miami Sound Machine. Wat een jaar, wat een jaar. 1984. Nou, één van de twee laat ik helemaal horen. En dan bepaal je dus zelf. Stem eventjes met de app van RTV Utrecht. Gewoon even doorgeven. 1, de Pointer Sisters, Automatic. Of ga je voor keuze 2, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En Dr. Beat, kom maar door. Dankjewel.

nog heel even. Dan gaan we naar de koffiekeuze. De Pointer Sisters, Automatic. Of heb je liever Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Dr. Beat? Je kan nog heel even stemmen met een appje naar de studio. Ik hoor graag van je. Laatste nieuws met Marjolein is onderweg. Het gaat over een stadsbus. Die staat klem in een Utrechtse wijk. Ja, hoe dat komt en waar het is, dat horen we zo meteen. En ook meer over een boze burgemeester van Vijfheerenlanden. Laatste nieuws uit de buurt. Zo houden we je op de hoogte.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Tijd voor het nieuws met Marjolein. Goedemorgen. Nog één keer, Marjolein. Goedemorgen. Hallo, daar ben je. We beginnen in Utrecht. Problemen met een stadsbus daar.
7: Ja, die staat helemaal vast door een fout geparkeerde auto. De eigenaar van die auto is niet te vinden en de buschauffeur kan de bocht niet maken bij het Kastelenplantsoen in de wijk Hoograven. Nou, hij kan geen kant op en andere bussen moeten ook een andere route nemen. Volgens buurtbewoners zijn daar vaker problemen door verkeerd geparkeerde auto's. Een sleepwagen komt om die auto weg te halen. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis tegen een stel uit Woudenberg dat jarenlang oppaskinderen zou hebben misbruikt. De man ontkent de meeste aantijgingen. De vrouw bekende gisteren tijdens de rechtszaak dat ze kinderen verdovende middelen heeft gegeven en dat ze ze heeft vastgehouden. In chatberichten werd ook over ontucht gesproken tussen de twee. Een mooi resultaat voor tennisser Botik van de Zandschulp. Het is voor de tweede keer in zijn carrière gelukt om de kwartfinales te halen van de US Open. Zijn partij tegen de Fransman Gea werd een slijtageslag van 5 sets. Duurde meer dan 5 uur. Van de Zandschulp was niet helemaal tevreden, vertelde hij na de wedstrijd.
8: Het ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik had het gevoel als ik misschien 5-10% beter begon te spelen, dat ik een goede kans maak om te winnen. Ja, en dat ik mijn eigen niveau ging opkrikken, dat kon wel de sleutel zijn tot de wedstrijd. En ik ben blij dat ik uiteindelijk iets beter begin te spelen.
7: Nou, hij kreeg zelfs nog een matchpoint tegen. Maar goed, hij wist te winnen en in de kwartfinale is de Duitser Alexander Zverev zijn tegenstander. De burgemeester van Vijfheerenlanden is niet blij met een opvallend reclamebord langs de A2 bij Vianen. Op dat grote bord staat namelijk de tekst: een lul verdient meer. Het is een reclame van een dienstverlener voor ondernemers die aandacht wil voor de nieuwe regels rond loontransparantie. Nou, burgemeester Vreudig vindt de tekst niet passen in de openbare ruimte. Hij vindt dat geen goed voorbeeld. We doen ons best onze kinderen geen scheldwoorden te leren, zegt hij. Nou, als je wil weten hoe dat bord eruit ziet, ga dan naar de app of website. Het weer dan nog, bewolking, af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. Maar als het regent is het wel ietsje koeler.
6: Oké, dankjewel. Dan nog eventjes naar de weg, de A28. Ja, Zwolle richting Amersfoort tussen Stalnulde en Amersfoort-Vathorst. Daar een klein half uurtje vertraging. Ja, lekkere muziek onderweg. 1979, Dave Edmunds, hoor je zo.
9: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit. Wordt een hele dagje kuit.
11: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

hoort hem hier bij ons, Radio M Utrecht, op dinsdagmorgen. Dave Edmunds was dat. En Girls Talk natuurlijk. Nou, zometeen de ontknoping van Woordbouwer over een paar minuten. Maar eerst natuurlijk even lekker aan de koffie. Ja, dit is M bij de koffie. En de koffiekeuze voor vandaag. Nou, 1984. We hadden de Pointer Sisters met Automatic. En natuurlijk was daar ook in dat jaar Gloria Estefan.

Ook tegen Gert. En Gert, jij gaat voor keuze 2. Gloria Estefan. Wat een geweldige stem had die vrouw. Nou, zeker. En je bent niet de enige die er zo over denkt, Gert. Gloria kreeg de meeste stemmen, dus geniet ervan. We gaan terug naar de jaren 80. En dit is de koffiekeuze voor vandaag. Emergency. Dr. Beat. Aging Dr. Beat. Emergency.

0: mooi kippenvel door de muziek van Son Mieux. En dat was Feels Part 2. Willy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Jazeker, dank u.
0: En ook in Zoetermeer staan we aan.
1: Al jaren. Goed zo. Al jaren. Ja, we hebben het ooit in de auto ontdekt.
0: Ja, en als je er dan eenmaal naar luistert, dan kan je het niet meer loslaten.
1: Nee, echt niet. Nee hoor, wij vinden het zo'n heerlijke zender. En fijne muziek, prettige stemmen. Nee, echt heel fijn.
0: Dankjewel, dankjewel. Dat vinden we fijn om te horen, want daar doen we het uiteindelijk voor.
1: Ja.
0: En wat was je zo aan het doen vanmorgen daar?
1: Nou, ik zit eerlijk gezegd achter mijn computer een beetje te puzzelen. Eventjes een verjaardagskaart maken. En dat doe ik dan op Fotogrid.
0: Oh ja, ja. Beetje knutselen op de computer eigenlijk.
1: Ja, dat zo is het eigenlijk, ja.
0: Leuk. Is dat echt een hobby van je?
1: Nou, dat vind ik best wel leuk om te doen, ja. Mm-hmm. Ja, want als je alle kaarten moet versturen tegenwoordig, ben je ook het kapitaal kwijt.
0: Zeker, ja.
1: En nou heb ik me geabonneerd op de Fotogrid en dat krijg ik ook vaak complimenten over van, joh, wat heb je dat weer leuk gemaakt. Dat,
0: Oh, wat leuk. Ja,
1: ja,
0: ja. Ja en het is ook wel echt een beetje weer voor, hè, om nu binnen aan de slag te gaan.
1: Ja, helaas wel.
0: Ja, heb je een leuke zomer gehad?
1: Ja, rustig is. Ja. We hebben niet echt iets bijzonders gedaan, want dat kan mijn mannetje niet meer. Mm. Dus dat is een beetje jammer.
0: Ja, dus,
1: maar goed.
0: Aan huis wat dingetjes georganiseerd.
1: Ja hoor, zeker.
0: Okay.
1: Ja.
0: Goed, ja, dan gaan we nu heel langzaam richting de herfst. Mag ik eigenlijk nog niet zeggen volgens mij, maar het is...
1: Het is wel zo.
0: Ja. En dan ook inderdaad weer een heerlijke hobbytijd en een leuke tijd om weer de puzzel te doen natuurlijk. Want,
1: zeker, ja hoor.
0: Dat heb jij ook gedaan.
1: Ik vind dat ook altijd leuk.
0: Precies, 11 lettertjes. Dan is de bedoeling dat je ze even in een goede volgorde zet. Althans even, dat moet je maar net zien natuurlijk.
1: Ja, want je bent wel even aan het puzzelen.
0: Soms zit het mee, soms is het wat lastiger. Wat vond je ervan, Willy, vandaag?
1: Hij ging redelijk, ja.
0: Gooi het eruit, wat heb je gevonden?
1: Ja. Ik heb rondleiding gevonden.
0: De rondleiding, ja. En ik riep er nog bij van, kijk even naar volgende week.
1: Volgende week, ja. En dan is het een open huis bij jullie, hè?
0: Precies. Nou ja, volgende week, ik zal even uitleggen. Volgende week maak je elke dag kans op een rondleiding. Inderdaad, hier bij RTV Utrecht, in onze studio's. Voor 2 personen. Elke dag kun je zo'n rondleiding winnen. Mag je ook iemand meenemen. Hoe gaan we dat doen? Nou, we stellen wel elke dag een dagvraag. En die gaat over deze leuke radiozender. Dus dat wordt hartstikke leuk. Volgende week de hele week kans op die rondleiding. En vandaar dus een rondleiding. Ja.
1: Ja.
0: Ben je wel eens in een radiostudio geweest?
1: Nee. Eerlijk gezegd niet. Nee
0: nou,
1: hoor.
0: Wie weet.
1: Nou, wie weet.
0: Willy, je mag wat kiezen uit onze prijzenkast. Ik heb een shopper, een puzzelboek of een notitieboek vandaag. Wat mag ik opsturen naar Zoetermeer?
1: Nou, dan ga ik nu toch een keer voor de shopper. Want ik hoor iedereen de shopper vragen.
0: Ja, die vliegt eruit. Vind ik ook wel leuk om te vertellen dat wij ondertussen achter de schermen ook bezig zijn met nieuwe prijzen die over een tijdje te winnen zijn. Dus de shopper blijft sowieso in het assortiment hoor. Maar er komt ook wat nieuws aan, dus hou dat goed in de gaten.
1: Okay. Ja, zeker.
0: En een mooie shopper ga ik naar je toe sturen. Dus,
1: hartstikke leuk. Nou, dan gaan we reclame maken hoor.
0: Doe dat vooral en doe ze de groetjes in Zoetermeer. Ja. Leuk je even gesproken te hebben.
1: Zeker. Wederzijds, Pieter, dankjewel.
0: Mooie dag daar. Dankjewel.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Dag.

Dit is Radio M Utrecht. En de muziek van Bruce Springsteen. Het is bijna 10:45, dus je hoort hem zo meteen. That she had the longest, blackest hair. The prettiest green eyes anywhere. And Marie's a name. And the latest flame. Of his latest flame. Over een paar minuutjes en natuurlijk de tweede ronde woordbouwer. Doe mee en goede muziek onderweg van Tina Turner. Queen en Ed Sheeran. Tot zo.

0: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dan even een blik op de weg. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen het knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen. 4 minuutjes door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A28 dan, Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar 10 minuten vertraging. En de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. Daar 20 minuten extra reistijd. Tina Turner onderweg.
12: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten.
5: Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
18: Radio 1.
19: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
20: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Ja, leuk hè. Volgende week maak je elke dag kans op een rondleiding voor twee personen hier in Utrecht aan de Hengeveldstraat. In onze studio's, de studio's van Radio M Utrecht. Nou, hartstikke leuk. We stellen volgende week elke dag een dagvraag over deze leuke radiozender. En daarmee dus elke dag kans op die rondleiding. Genoteerd? Ja, oké. Okay. Nou, gaan we snel beginnen met Woordbouwer. Heeft daar ook wel mee te maken trouwens. 11 letters. Niet te makkelijk maken, Pieter. 11 letters. De A van Anton, 2 keer de I van Isaac. Ik heb de U van Utrecht. De R van Richard, 2 keer de O van Otto. Een S van Simon. Dan de T van Tinus en 2 keer de D van Dirk. Nou, met deze letters kun je dus een woord maken. Dat wil ik heel graag van je horen. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En in die app kun je de letters ook rustig nalezen. Hè. Ga naar radio en dan naar Woordbouwer. En dan moet het goed komen. Succes!

0: even terug naar de zomer vorig jaar. Want wat was dit een grote hit, hè? Ed Sheeran. Je hoort hem natuurlijk bij ons, Radio M Utrecht. Nou, vind je het leuk om binnenkort een kijkje te nemen hier in de studio's en ons te ontmoeten? En andersom vinden we het ook heel leuk als je langskomt natuurlijk. Dat kan volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding hier bij Radio M Utrecht in het gebouw van RTV Utrecht. We stellen elke dag een vraag over deze leuke radiozender. En als je elke dag luistert, dan kan je die antwoorden ongetwijfeld opzoeken. Dus noteer in de agenda. Volgende week, maandag, gaan we daarmee beginnen.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En daar kijken we naar uit. Ook naar muziek van Elvis natuurlijk, elke dag in dit programma. Ja, His Latest Flame vandaag. We gaan naar 1962.

dat is het zeker. Dit is Radio M Utrecht. Het laatste nieuws komt er zo aan. Dat gaat onder andere over vuurwerkontheffingen. En natuurlijk ook het laatste nieuws over die stadsbus, hè, die uren vast stond in Utrecht. Hoe staat het er op dit moment voor? Dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt onderweg. Van

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Is het tijd voor het laatste nieuws. Het is 11:30. Hanna, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En dan beginnen we natuurlijk met nieuws over de stadsbus, hè, die uren klem stond in een woonwijk.
7: Ja, dat kwam door een verkeerd geparkeerde auto. De eigenaar van de auto was niet te vinden en de buschauffeur kon de bocht niet maken bij het Kastelenplantsoen in de Utrechtse wijk Hooggraven. Die stond dus klem en andere bussen moesten een andere route nemen. Volgens buurtbewoners zijn er vaker problemen door fout geparkeerde auto's. Een sleepwagen heeft de fout geparkeerde auto uiteindelijk weggehaald. Een groot deel van de Utrechtse gemeente zal geen vuurwerkontheffingen geven voor oud en nieuw. Met zo'n ontheffing zou een vereniging toch een vuurwerkshow kunnen geven. Door het landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk is het aan de gemeente of er toestemming komt. Een van de gemeenten die dat niet ziet zitten is Utrechtse Heuvelrug. Die gemeente denkt dat het zorgt voor extra inzet van agenten om toezicht te houden. Bij Loenen aan de Vecht zijn vanmorgen 3 auto's op elkaar gebotst. De N201 ging rond 7:30 tijdelijk dicht richting Vreeland. Een van de inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is veel schade en de auto's zijn opgehaald door een berger. De toedracht wordt onderzocht. Geschiedenisleraar Niels Frerichs van het Amadeus Lyceum in Vleuten maakt kans op een mooie prijs. Hij zit namelijk bij de laatste 3 kanshebbers voor de titel Geschiedenisdocent van het jaar. Ze zijn gekozen uit 200 deelnemers. De jury zoekt de leraar die zijn leerlingen het meest inspireert en enthousiast maakt voor het vak. Wie dat is, wordt op 3 oktober bekendgemaakt in het Rijksmuseum. En dan het weer. Veel bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. En als het regent is het net wat koeler.
6: Oké, Hanna, dank je wel. Even kijken hoe het dan nu op de weg is. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen het knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen. 11 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht daar. En de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. Daar 20 minuten extra reistijd.
8: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
8: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: En bij de koffie.

0: Ja, Shocking Blue. Blijft lekker, hè, Connie?
1: Ja, dat is een Haags bandje. Dat is
0: ja,
1: leuk.
0: Zeker heerlijk. Ja. Never Marry a Middle-Road Man was dat. En zometeen trouwens ook heel mooi. Onze nationale nieuwe, die komt van Douwe Bob deze week. Note to Self, zo heet het. Maar eerst kijken we even vooruit. Want zometeen om 12 uur ben jij er weer met Aan Tafel, het lunchprogramma. En wat ga je doen vandaag, Connie?
1: Programma waar je zoveel van leert, van alle kanten en nog wat. Nou, de week van lezen en schrijven is vandaag begonnen, Pieter. Dat duurt een week. Ja. Extra aandacht is er weer voor laaggeletterdheid. Even weer wat cijfertjes, want die zeggen altijd zoveel. In de gemeente Stichtse Vecht, hier in onze provincie, heeft 22% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat hebben ze helemaal uitgesplitst per plaats. Ja, en dan ben ik zo benieuwd waarom dan daar in Stichtse Vecht en bijvoorbeeld in Houten, daar is het maar 5%. Hoe komt dat dan eigenlijk? Nou, ik heb zometeen iemand van de stichting Lezen en Schrijven. Die kan dat vast goed uitleggen. En ik heb Ronald Kos, een man die was ook laaggeletterd. Gewoon school niet afgemaakt. Kon hem wel een beetje rekenen. En hij dacht, ik zwijm me er wel doorheen. Totdat hij kinderen kreeg. En dan wordt het moeilijk. Want dan moet je ze een beetje gaan uitleggen wat die kinderen op school krijgen. En toen wist hij het eigenlijk allemaal niet. Dus laaggeletterdheid, het staat heel hoog op de ranglijst van belangrijke zaken.

0: Ja, ik zie hem staan hier.
1: Ja, hier zit de titel.
0: Maar dat is nog best wel lastig, hoor.
1: Ja, maar zo'n band, je moet je voorstellen, dat is 70 man, vrouw, jeugd. En die doen ook nog lopen, want ze lopen die tap toe. En dan spelen ze de Drops of Jupiter
0: van Train. Ja, precies, moet ik wel even zeggen.
1: Ja, ja, dat is het nummer. Ja, en ze zijn heel goed, want ze hebben dus op het WK, je hebt dus echt het WK, hebben zij goud gewonnen. Nou, het is een soort Olympische Spelen onder de tap toe. Dus twee keer feest, die gouden medaille en het feit dat ze dan ook al 100 jaar bestaan. Daar gaan we ook aandacht aan besteden.
0: Oké, goed. Ga lekker luisteren zometeen vanaf 12 uur. Tot zo, Connie.
1: Tot zo.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe No To Self van

0: dubbel goud. En dat was The Three Degrees. De jaren 70 en The Runner. Ria, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Hoe is het in Gorinchem vandaag?
1: Ja, goed. Niet zo zonnig, maar prima verder zoals.
0: Ja. Wat brengt het... Ja, sorry, wat wilde je zeggen?
1: Ik wou zeggen, even een dagje afkoelen, na de warmte van gisteren.
0: Ja, en toch is het wel een ander soort warmte, hè? Nu,
1: ja, dat klopt. Ja. Het is niet zo heel erg warm meer, hè? Voelt beter. Of het komt omdat we er een beetje aan gewend zijn.
0: Dat zou ook kunnen.
1: Ja, daarom. Ja. Nou,
0: wat heb je gedaan deze zomer verder, Ria?
1: Deze zomer? Nou, ik heb net een weekje lunteren erop zitten. Mm-hmm. Ben ik zaterdag van brug gekomen. En verder ben ik deze zomer een beetje thuis geweest. Ja, ik doe wel leuke dingen, hoor. Fietsen en... dat soort dingen, maar mijn vakantie die komt er nog aan. Die komt nog in. Ik ga nog naar Gran Canaria binnenkort, dus dat zit nog te komen.
0: Dat heb je goed voor elkaar, Ria.
1: Ja, lekker is dat hoor. Ja.
0: Even lekker nazomer op de Canarische eilanden.
1: Juist, lekker in het najaar of soms in het voorjaar, maar dat vind ik lekkerder dan in het hoogseizoen. Dus,
0: ja, snap ik.
1: Ja, dus dat gaan we in eind september doen.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Ja, zo is het.
0: Nou, en dan zo komen we de weekjes wel door.
1: Ja, zeker, zo lukt het wel. Dan weer eens een keertje oppassen en pas weer oma geworden van een lieve kleindochter. Dus daar ben ik ook weer welkom om daar eens mee te helpen. En zo vullen de dagen zich wel.
0: Ik hoor het, een druk programma, maar je klinkt ook heel blij en vrolijk, Ria. Dus,
1: ja, ben ik ook. Dus, ik hoor het.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je ons hebt aanstaan in Gorinchem.
1: Ja, en, altijd.
0: Dankjewel daarvoor. Ja. Je hebt meegedaan met onze puzzel vanmorgen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, dan is mijn vraag natuurlijk, wat heb je gevonden?
1: Ik heb het woord radiostudio gevonden.
0: De radiostudio, misschien heb je het gehoord. Ja. Volgende week, dan geven we elke dag een rondleiding weg voor twee personen. Dus als je wint, mag je iemand meenemen.
1: Hier bij ons, bij
0: Radio M Utrecht, aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Je krijgt een rondleiding door onze studio's, de radiostudio's. Kijk je achter de schermen, ook bij RTV Utrecht. Dus ook bij de televisie kan je kijken.
1: Oh, leuk. Ja.
0: Dus dat gaat druk worden volgende week, denk ik. Hier.
1: Dat zijn mooie prijzen als je die wint. Zo is het.
0: Nog even kort uitleggen. Volgende week stellen we elke dag een vraag. Die gaat over dit radiostation. En zo op die manier gaat het werken. Dat doen we dus elke dag, maandag tot en met vrijdag.
1: Ja, nou, goed. Leuk. Ja.
0: Ria, jij valt nu al in de prijzen, want je mag wat kiezen uit de prijzenkast natuurlijk. Notitieboek, puzzelboek of de shopper?
1: Doe mij maar het notitieboek.
0: Handig.
1: Ja.
0: Een handig notitieboek richting Gorinchem. Ik ga het in orde maken voor je.
1: Helemaal leuk.
0: Dank je wel voor het meedoen.
1: Ja, bedankt dat ik mee mocht doen. En ik zou zeggen nog fijne dag.
0: Dankjewel. Jij ook en alvast een hele fijne vakantie ook. Hè?
1: Ja, dankjewel hoor.
0: Goedjes. Dag. Bedankt voor het reageren. Veel plezier met Connie zometeen aan tafel.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had en niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden die zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie. Naar aanleiding daarvan is besloten de school zeker 1 dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. De school zegt niet wat er aan de hand is waardoor het onveilig zou zijn. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 boeken die weg zijn hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. En het Franse ministerie van Cultuur heeft 33 musea aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Het weer nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Hanna is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Hanna.
11: Goedemiddag. In de rechtbank in Utrecht gaat vandaag de strafzaak verder tegen een stel dat jarenlang oppaskinderen zou hebben misbruikt. Vandaag is het woord aan de ouders die slachtofferverklaringen delen. De impact op de gezinnen is enorm. Kinderen hebben bijvoorbeeld nachtmerries en angsten. Later vandaag wordt de strafeis tegen de verdachte bekend. Urenlang kon een stadsbus in Utrecht geen kant op. Er stond een auto verkeerd geparkeerd, waardoor de bus de bocht niet kon maken en vast kwam te staan. Het gebeurde in de wijk Hooggraven. Een sleepwagen heeft de auto uiteindelijk weggehaald. En FC Utrecht trapt straks om 2 uur weer af tegen Go Ahead Eagles. Zaterdag werd de wedstrijd gestaakt omdat FC Utrecht fans bekers en vuurwerk op het veld gooiden. Publiek is vandaag niet welkom bij de laatste 26 minuten. Maar via de stream op onze site en app is de wedstrijd te volgen.
10: Gelukkig. Dankjewel en tot over een half uur, Janne. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 5 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, de rechter rijstrook is dicht. En misschien heb je het gehoord, gisteren was het al, de A28, daar zijn problemen. Amersfoort richting Zwolle, tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Daar is de brug niet helemaal veilig, dus daar is de weg dicht. Omrijden kun je via Apeldoorn, dus via de A1 en de A50. En als je op die A28 rijdt van Zwolle naar Amersfoort, dan kun je omrijden via Apeldoorn. Dus dan eerst via de A50 en dan via de A1. Muziek komt eraan van uit Zweden.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: dat dit een hit was. 1978 voor het viertal uit Zweden. Take a chance on me. Goedemiddag, het is 9 minuten over 12.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom in het lunchprogramma. Het programma waar je altijd zoveel leert. De week van lezen en schrijven is vandaag begonnen. Extra aandacht dus voor laaggeletterdheid. Eventjes wat cijfers uit de provincie. In de gemeente Stichtse Vecht hier heeft 22% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Terwijl in de gemeente Houten ligt dat aantal rond de 5%. Dat is toch bizar. In dezelfde gemeente of in dezelfde provincie toch andere cijfertjes. Vandaag ook weer in het nieuws. Leesvaardigheid onder de jeugd is opnieuw afgenomen. Hoe komt dat dan toch? Wat doen we verkeerd? Nou, daar ga ik zo meteen over praten met Elske van Schaardenburg. Zij is van die stichting Lezen en Schrijven. En ik heb Ronald Kos aan tafel, laaggeletterde zelf. Heeft er alles aan gedaan en gaat nu heel erg goed. Maar zometeen gaan we het eerst over iets anders hebben. Het is namelijk een groot feest bij de christelijke muziek- en showband Juliana uit Amersfoort. Ze vieren dit jaar hun 100-jarig bestaan. En ze hebben eigenlijk ook een soort Olympische Spelen gewonnen. Het WK Tap Toe, dat hebben zij gewonnen. Een gouden medaille, daar kwamen ze mee thuis. Ja, wat maakt dan zo'n showband heel erg goed? Nou, dat hoor je allemaal in deze editie van Aan Tafel. En natuurlijk hele fijne muziek. Dit is de Sandy Coast.

0: Het loflied op het huwelijk, hè. Hij was hier of hij komt nog in Tivoli, dat weet ik nou even niet meer. Gilberto Sullivan was dat op Radio M Utrecht Matrimony. Het is 18 minuten over 12, het lunchprogramma aan tafel. Nou, het is het hele jaar door al groot feest bij de christelijke muziek- en showband Juliana uit Amersfoort. Ze vieren dit jaar hun 100-jarig bestaan. Afgelopen weekend speelden ze bij de keifeesten in de stad en komende zaterdag organiseren ze een taptoe. En niet te vergeten, een paar weken geleden stonden ze nog op het WK-taptoe, een soort Olympische Spelen, waar ze toch maar mooi een gouden medaille hebben gewonnen. Jan de Vries, hij is manager van de band. Hij speelt zelf ook, maar dat staat nu even op een laag pitje, begrijp ik. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo. Ja,
0: hallo, nou, als eerste gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan.
1: Ja, dank u wel. We zijn er super trots op.
0: Ja, ik heb begrepen dat het ontstaan is uit een jongensvereniging.
1: Ja, dat klopt. 100 jaar geleden is het op die manier van start gegaan. En is het 100 jaar verder behoorlijk doorgegroeid.
0: Ja, en dan vanaf 1981 mochten er pas vrouwen bij. Dat is dan wel weer een beetje jammer.
1: Ja, beter...
0: Later nooit.
1: Precies, en officieel was het iets later, maar goed, dat mag verder geen naam hebben. We zijn blij dat de dames nu ook vertegenwoordigd zijn.
0: Zo is het. Wat is het verschil tussen toen en nu, als je zo'n taptoe vergelijkt met elkaar?
1: Wat je ziet is dat er nu gewoon veel meer show en theater bij komt. Dat het allemaal veel groter is, dat er veel meer mensen betrokken zijn. En dat je ook gewoon veel meer mensen raakt van 0 tot 100, laten we het zo zeggen.
0: Ja, en voor de mensen die het niet weten, wat is nou het verschil tussen een taptoe en een muziek- en showband?
1: Nou ja, een taptoe is eigenlijk het evenement zelf. Ja. Waarbij dus alle orkesten of alle acts tezamen komen. Ja, en de band, we hebben er 6 zeg maar binnen de vereniging. En diverse onderdelen komen dus ook zaterdag aan bod.
0: Ja, en het is groot, hè. Wij laten zo meteen een fragment horen. Het is grof geweld, er zitten veel instrumenten bij.
1: De show en marching band zelf zijn 70 man. En sowieso zijn we eigenlijk bij alle onderdelen goed vertegenwoordigd. Dus in die zin zijn we super blij en tevreden.
0: Ja, allerlei soorten muziek. Het komt voorbij, van Metallica tot Bach. Laten we even luisteren naar een fragment van jullie. En je herkent het wel als Drops of Jupiter van Train. Laat maar luisteren.

0: Jan, ik denk alleen maar, hoe krijg je dit bij elkaar? Hoe kan dat zo klinken? Met, iedereen leest van bladmuziek waarschijnlijk?
1: Maar uiteindelijk is dit even. Dit stukje is sowieso vanuit het hoofd, omdat wij onze shows uit het hoofd spelen. Om ook gewoon beter te kunnen presteren. Dit is geschreven door een arrangeur die weet precies waar we goed in zijn en waar het bijvoorbeeld minder is.
0: Ja.
1: Die bedenkt dit, die schrijft dit op en dat repeteren we dan.
0: Nou, ik vind het heel knap. En over knap gesproken, jullie stonden op het WK in Kerkrade. Ik heb begrepen dat het een soort Olympische Spelen. En jullie hebben daar goud gehaald, toch?
1: Ja, dat klopt. Zowel wij zelf als de marching band, als de jeugd ook goud. Dat is gewoon supergoed. Daar doe je het voor. En daar zijn we ook trots op een extra. Hè, de kers op de taart op onze verjaardag, zullen we maar zeggen.
0: Waar let zo'n jury op dan? Wat maakt jullie zo goed?
1: De jury let eigenlijk op alles. Dus in de zin van hoe musiceer je, hoe marcheer je, hoe breng je het over. Het ritme, het gevoel, wat doet het publiek. Dat is echt een hele opeenstapeling van punten. En op basis daarvan krijg je de ranking net te horen.
0: Ja, hoe lang zit jij er al bij?
1: Ik zit er al bij sinds 2008. Dus relatief nog kort als ik het vergelijk met heel veel anderen. Maar het is wel een hobby voor life.
0: Ja, en wat voor instrument speel jij?
1: Trombone.
0: Ah, wat leuk zeg. 100 jaar, hoe gaan jullie dat vieren eigenlijk, Jan?
1: Nou, eigenlijk hebben we dat hele jaar door al gedaan. Met allerlei activiteiten, met een groot verenigingsconcert. Nu de tap toe, in het najaar hebben we nog events. Eigenlijk hebben we het hele jaar door activiteiten gehad om dit groots te vieren. Met z'n allen, met alle onderdelen daarbij.
0: Ja, en dan 12 september de tap toe in Amersfoort. 100 jaar Juliana. Jullie dus op het Eemplein. Begint om 8 uur. Dat wordt een feestje, neem ik aan.
1: Dat wordt één groot feest met een knipoog naar het verleden, maar ook vooruitkijkend naar de toekomst.
0: Goed zeg. Jan de Vries, manager van de muziek- en showband Juliana uit Amersfoort. Nogmaals gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan en met die medaille. En ik zou zeggen, heel veel succes in de toekomst.
1: Ja, nou, bedankt ook voor het interview. En wie weet, tot een volgende keer.
0: Oké, dag Jan.
1: Oké, tot ziens. Dag.

Petit. Jackie Wilson op Radio M Utrecht. Higher and higher. Zometeen na het nieuws dan spelen wij weer de stem van M. En dan maak je kans op onze portable radio. Maar eerst zo het nieuws met Hanna. Veel Utrechtse gemeenten willen geen ontheffingen geven om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Dat en ander nieuws hoor je zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Hanna. We beginnen met de grote Woudenbergse misbruikzaak.
10: Vandaag is er in de rechtbank aandacht voor de slachtofferverklaringen. Een man en vrouw worden ervan verdacht jarenlang jonge oppaskinderen seksueel te hebben misbruikt. Ouders van de kinderen vertellen aan de rechters hoe groot de impact van het misbruik is. Kinderen hebben nachtmerries en waren opeens bang voor hun eigen vader. Een van de moeders schreef een gedicht.
11: Ze leren het te verbloemen. Weten niet hoe ze het moeten benoemen. Moeten doen alsof het daar normaal is. Ook al is het er flink mis. Zo klein en kwetsbaar. Zij kunnen niets tegen dit paar.
10: De man ontkent de verdenkingen en zegt zich niets te herinneren. Later vandaag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen de twee verdachten. Een groot deel van de Utrechtse gemeente zal geen vuurwerkontheffingen geven voor Oud en Nieuw. Met zo'n ontheffing zou een vereniging toch een vuurwerkshow kunnen geven. Door het landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk is het aan de gemeente of er toestemming komt. Een van die gemeenten die dat niet ziet zitten is Utrechtse Heuvelrug. Die gemeente denkt dat het zorgt voor extra inzet van agenten. Een stadsbus heeft vanmorgen urenlang vastgestaan in de Utrechtse wijk Hooggraven door een verkeerd geparkeerde auto. De eigenaar van de auto was niet te vinden en de buschauffeur kon de bocht niet maken. Die stond dus klem en andere bussen moesten een andere route nemen. Volgens buurtbewoners zijn er vaker problemen door fout geparkeerde auto's. Een sleepwagen heeft de auto uiteindelijk weggehaald. Om 2:00 speelt FC Utrecht de laatste 26 minuten tegen Go Ahead Eagles. Zaterdag werd de wedstrijd gestaakt door ongeregeldheden op de tribune. Er werd eerst met vuurwerk en later met bekers gegooid. FC Utrecht heeft intussen meerdere stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd is vanmiddag zonder publiek. Utrecht staat achter, het is 1-3. Via de stream op de app en site is de wedstrijd wel te volgen. Er vallen vanmiddag wat buien, wat ervoor zorgt dat het wat afkoelt. Het wordt zo'n 16 graden.
9: Dankjewel Hanna en tot over een half uur. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB. Met de A12 een korte vertraging Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen. 3 minuten door bergingswerkzaamheden. En ik noem er nog een keer de A28. Dat is Amersfoort richting Zwolle. Daar is de weg tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk dicht. Bij die Hardenbergerbrug, die is onveilig. Omrijden kun je het beste via Apeldoorn. Dus via de A1 en de A50. Kom je vanuit Zwolle richting Amersfoort, dan kun je omrijden via Apeldoorn. Via de A50 en de A1. Muziek komt eraan van Les Humphrey Singers.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.

0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
1: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: kerk gezongen. Les and Free Singers, 1970. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag 8 september. Het lunchprogramma Aan tafel. Ik verwijs graag eventjes naar het spreekuur, het tuinspreekuur. Duurt nog wel eventjes, donderdag 1 oktober. Dan schuift hovenier Jurgen Smit weer aan. Nou, dat doen we inmiddels al jaren. Dat is dan de herfsteditie. Hè? Wat moet er allemaal in de tuin gebeuren? Wat kun je doen? Wat kun je snoeien? Wat kun je niet snoeien? Al die vragen mag je nu alvast mailen naar tuin@rtvutrecht.nl. Dan weet je zeker dat je vraag behandeld wordt. Dus

0: Yves Berendsen, misschien is het tijd. Nou, dat is het wel, ja, inderdaad.
1: De stem van M.
0: Populaire spelletje wat je overal kunt meedoen. Op het balkon, in de tuin of lekker binnen. Te winnen de Portable Radio. Dus mensen met het goede antwoord die gaan in de hoge hoed. En donderdag aan het einde van Aan Tafel, dan trek ik daar een winnaar uit. Ik kan zeggen dat die misschien wel pittig is. Denk maar een beetje aan televisie. Dat is een kleine tip die ik jou meegeef. Let goed op, als je weet wie het is, dan mag je een mail gaan sturen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Even je telefoonnummer erbij, dan kan ik je bellen. Let goed op, dit is de opgave.
2: Ja, ik weet niet of je wel eens een stukje brood in een vijver met kooikarpers hebt gegooid.
1: De stem van M.
0: Mail maar, stem van M@rtvutrecht.nl. Zometeen het uitgebreide.

0: voor 1. Rita Spannenburg, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Dag, Rita. Gisteren zaten wij nog heerlijk in het zonnetje.
1: Ja,
0: warm.
1: Zo.
0: En nou, ja, het is wel een beetje herfstig, geloof ik, hè?
1: Ja, het is eventjes wat ander weer. Wat dat betreft moeten we goed kunnen schakelen in zo'n overgangsmaand. En de mooie en de wat minder fraaie dagen ook, ja, een beetje leuk doorkomen. Vanochtend zijn er een paar losse kleine buitjes gevallen. En ten westen en ten noordwesten van ons is steeds meer regen gearriveerd. Maar dat heeft heel veel tijd nodig om zich oostwaarts te verplaatsen. Dat gaat vanmiddag wel gebeuren. Dus ik denk dat om een uurtje of 2, 3 het op de meeste plaatsen in de westelijke helft van Midden-Nederland wel regenachtig zal zijn. En daarna langzaam ook in de oostelijke helft. En als het dan eenmaal regent, Connie, dan doet het dat dan nog wel uren. Want ook vanavond blijft het nog lang nat. Er zullen zelfs vanavond kunnen er wat stevigere buien in zitten. Dus uiteindelijk valt het toch, denk ik, op veel plaatsen wel zo'n 7 tot 15, 16 millimeter. Want ook omdat het zo'n lang uitgesponnen regengebied is.
0: Voor de natuur wel even belangrijk.
1: Ja, voor de natuur even belangrijk. En wij kunnen het handelen, denk ik. Op veel plaatsen is het nog 19 of 20 graden geworden. Nu zeker in de oostelijke delen van de provincie Utrecht. En vanmiddag zie je dan dat langzaam, als dat regenachtige weer boven jouw regio komt, dat die temperatuur wat gaat zakken. Eind van de middag zitten we op een schamele 16 graden.
0: Hoe gaat het verder deze week, Grieta?
1: Ja, eigenlijk, zou ik het noemen, aan de wisselvallige kant. Licht wisselvallig. Het ene moment dan krijgen we weer wat fraaier weer door een hoge drukgebied dat continu boven Frankrijk blijft liggen. Frankrijk, maar ook delen van Duitsland zitten onder hoge drukwerking. En daar is de komende tijd weinig neerslag te verwachten. Dus soms krijgen we uit dat gebied bijvoorbeeld donderdag en vrijdag heel fraai weer, droog, met ruimte voor zon. En af en toe komt er vanuit het noordwestengebied in met de neerslag. Nou, vanmiddag dan dus, vanavond en ook morgen overdag. Een beetje een onstuimig dagje, echt herfstachtig, met een vlagerige westelijke wind die af en toe vrij krachtig is, windkracht 5. En een aantal buien. Leuke, felle opklaringen tussendoor. Maar de buien zelf zijn pittig.
0: Pissig.
1: Je wordt er pissig van. Ja. Pittig met lokaal onweer daarbij.
0: Ja. Oké. Okay. Wat ik me nou afvraag, hè, met die hele klimaatveranderingen. Mm-hmm. Zou het nou zomaar kunnen dat we over een week of 3 weer hartstikke warm weer hebben? Of zeg je van, nou, dat wordt allemaal lastig?
1: We hebben wel eens natuurlijk ver in september nog echt wel 25 plus temperaturen gehad. Dus dat kan. En omdat als de bodem nog steeds heel droog is, ook boven Frankrijk, kun je nog steeds wel impulsen van warmte krijgen. Maar ja, die zon die komt natuurlijk ook steeds lager te staan, komt later op. Dus het wordt wel ingewikkelder. Wat misschien wat spannender is, is eigenlijk in hoeverre een hoge drukgebied boven onze omgeving of boven Frankrijk en Duitsland heel lang weer de neerslag bij ons uit de buurt houdt. En bijvoorbeeld uit de buurt van onze brongebieden van onze grote rivieren. Ja. Want nu valt er wel wat, en morgen ook, maar in Duitsland heel weinig. En als het dan weer 2 weken droog is in Duitsland, dan zie je die Rijn steeds verder weer zakken natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook weer zo. Goed, Grieta, dankjewel.
1: En alsjeblieft.
0: Vanavond ben jij weer te horen bij Aard, hè?
1: Bij Aard ben ik er weer.
0: Fijne middag.
1: Hetzelfde. Doei. Hoi.

Diana Ross op Radio M Utrecht en My Old Piano. We gaan het zo hebben over de week van lezen en schrijven. Die is vandaag begonnen. En in die week is er extra aandacht voor laaggeletterdheid. Even kort wat cijfertjes. In de gemeente Stichtse Vecht heeft maar liefst 22% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Terwijl in de gemeente Houten ligt dat aantal rond de 5%. Dat is toch gek eigenlijk. Vandaag ook in het nieuws, hè, leesvaardigheid opnieuw afgenomen. Ook onder de jeugd is het af en toe hartstikke moeilijk. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, ik heb zo meteen Elske van Schaardenburg aan tafel. Zij is van de Stichting Lezen en Schrijven. En ik heb Ronald Kos uit Leusden. Hij kon ook niet goed lezen en schrijven. En inmiddels is hij taalambassadeur geworden. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat hoor je zo meteen hier in Aan Tafel.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar een toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 1:02 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Voor de deur van de Galgenwaard staat toch een groep fans. Die komen voor de laatste 26 minuten van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Die wedstrijd begint over een uurtje. We staan 3-1 achter. De brandweer in Veenendaal is bezig met drones. Het gaat om een proef om sneller gevaarlijke situaties in te schatten bij meldingen op bedrijventerreinen. En in de rechtbank in Utrecht worden vandaag de slachtofferverklaringen gelezen in die misbruikzaak tegen een stel uit Woudenberg. De twee zouden jarenlang hun oppaskinderen hebben misbruikt.
10: Ja, dankjewel. Meer over een half uurtje. Dankjewel, Casper.

0: opruimwerkzaamheden is daar de rechte rijstrook dicht. En de A28, dat hoor je de hele tijd al, hè. De brug is daar onveilig bij Hardenbergenbrug. Dus tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is die weg dicht. Omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. En de andere kant op hetzelfde verhaal op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort, daar is die ook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Deze week begint de week van lezen en schrijven. Meer daarover zometeen.
1: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
6: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
7: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: CCR werden ze genoemd. Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Nou, die regen, we hoorden net van Gita, die is onderweg. En dan blijft het vandaag flink doordruppelen. Het is 7 minuten over 1.
1: Aan tafel.
0: Het is de week van lezen en schrijven. Vandaag begonnen tot en met 15 september. In deze week is er extra aandacht voor laaggeletterdheid. Even wat cijfers. In de gemeente Stichtse Vecht heeft 22% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Terwijl in Houten ligt het aantal maar rond de 5%. Laaggeletterdheid, oftewel moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheid, komt nog steeds heel veel voor. We lezen het nu op internet, de kranten staan er vandaag vol mee. Leesvaardigheid opnieuw afgenomen. Wat doet dat nou met je als je niet de bijsluiter van je medicijnen kunt lezen, of je hebt moeite met het invullen van belastingaangifte? Nou, het kan je leven behoorlijk beperken, zo weet ook Ronald Kos uit Leusden. Hij kon ook niet goed lezen en schrijven, inmiddels is hij taalambassadeur. En samen met Elske van Schaardenburg van Stichting Lezen en schrijven, zetten zij zich deze week in om het taboe weg te krijgen. Allebei van harte welkom, fijn dat jullie er zijn.
2: Dank u wel.
0: Elske, even met jou beginnen. Bijna 3 miljoen mensen in Nederland hebben daar last van, laaggeletterdheid. Het aantal groeit, dat lezen we nu ook vandaag weer, het is actueel. Heb jij enig idee hoe dat kan? We zijn zo'n rijk land waar alles kan en toch is dit aan de hand.
3: Ja, laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Het gaat niet om mensen die helemaal geen letters kunnen lezen. Hè, maar het gaat om of je het een voldoende niveau bereikt om je echt goed te kunnen redden. Hè, dat je de brieven goed kan begrijpen die je ontvangt. Voldoende gecijferd bent. Hè, dus dat je je boodschappen goed kan uitrekenen. Je budgetten kan bedenken hoe dat werkt. Maar ook klokkijken bijvoorbeeld. Dat is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. En het zijn vaardigheden die je op school leert. Niet iedereen maakt zijn school volledig af. Maar als je het niet bijhoudt, zakt het ook een beetje weg.
0: Ja, maar hoe kan het dan eigenlijk? Dat vooral kinderen, dat die leesvaardigheid weer is afgenomen. Zijn het dan kinderen die niet naar school gaan?
3: De kinderen in Nederland moeten allemaal naar school.
0: Ja.
3: Ja, hè? En het is een... En de scholen doen echt hun best. En daar wordt ook veel op geïnvesteerd. Maar er is ook veel aandacht voor andere vakken. En er kunnen ook andere dingen spelen waardoor je niet goed aan leren toekomt. Er zijn een legio aan factoren kan je opnoemen. Het is ook niet iets wat echt sexy is. Hè? Nederlands, begrijpend lezen is niet echt het leukste vak op de middelbare school. Ja. Al doen ze hun best. Hè? Maar je hebt voor alles... heb je eigenlijk het lezen nodig.
0: Ja. He,
3: ook voor geschiedenis, toetsen maken. Dus het is... Maar je hebt jongeren die uitvallen van school of toch stoppen. Dus het groeit wel, ook vanuit jongeren. En
0: ja,
3: dat is een probleem.
0: Ja, en wat me ook opvalt, ik zei het net al, hoe kan het nou dat in Stichtse Vecht heeft 22% van de inwoners moeite met lezen en schrijven en in Houten dan maar weer 5%. En er is een hele lijst uitgekomen, hè, dat zal vast op jullie site te lezen zijn, van alle steden en plaatsen in onze provincie. Van waar dat verschil, denk jij?
3: Er zit een heel onderzoeksmodel achter. Op basisvaardigheden in zicht voor de geïnteresseerden kan je er dieper induiken. Maar dat heeft te maken met de bevolkingssamenstelling. Met het opleidingsniveau. Ook het inkomensniveau van mensen. Dus daar zitten heel veel factoren.
0: Zitten erachter,
3: ja. En dat is...
0: Ja, dat is wat het is.
3: Dat is wat, ja.
0: Ja, Ronald Kos uit Leusden. Jij was ook laaggeletterd.
2: Ja, dat klopt.
0: En hoe is dat nou met jou?
2: Het gaat een stukje beter. Maar ik heb nog steeds hekel aan lezen, hoor. Vergeet dat niet.
0: Ja, toch
2: ja
0: wel.
2: Dat blijft. Maar ik probeer wel iedere dag 2 uur eraan te werken. Ik heb er net nog een boek uitgelezen. En dan maak ik rustig wel wat fouten. Ik heb een trucje moeten overkijken en lezen. En naar Google-wezen kijken wat betekenis daarachter zit. Maar... ik werk er keihard aan om daarmee...
0: bij te blijven als het
2: bij te blijven en zo. Nou, ik wel een nadeel natuurlijk. Ja, ik ben op een bepaalde leeftijd.
0: Hoe oud ben je als ik vragen mag?
2: Hoe oud ben ik? Goede vraag. 66, ja.
0: Maar even aan het begin. Want hoe komt het dat jij, laat maar zeggen, laaggeletterd was?
2: Ja, mijn ouders deden er zelf niks aan. Dat zijn mensen die komen uit de oorlog. Die hebben hun scholen ook niet afgemaakt. Die zeiden altijd, je hoeft niet alles te weten en te kennen. Als je je brood maar kan verdienen, dat is genoeg, zeiden ze. En ze gaven er ook geen aandacht aan. En ze wisten denk ik ook niet mee te handelen. Hoe je op school daarmee invloed kon krijgen. Als je je kind gaat leren lezen of rekenen. Of wat het ook mag wezen, meegaan in die school. Mm-hmm. En dat is toch wel heel belangrijk voor die ouders, dat ze mee gaat denken met zo'n kind om hem te stimuleren wat hij voor komt te staan. Het gaat niet op dat moment, maar het is wel de eerste stap voor de toekomst, wat hij zo meteen gaat presenteren.
0: Ja, want jij had je school volgens mij niet afgemaakt.
2: Niks, nee.
0: Schoonmaakbedrijf, daar kon je wel een beetje rekenen, dus dat ging aardig. Maar jij kwam pas in de problemen toen jouw kinderen naar school gingen, toch?
2: Ja, klopt, ja. Ze gingen naar school en ik vroeg meteen aan de juf of meester. Terwijl ze in de zandbak spelen, geef ze grammatica mee. Het kan heel simpel zijn. En een kind is een kind. Ene dag wil ze wel, andere dag niet. Je moet daar niet te veel druk op leggen. Maar je moet ze er wel mee confronteren. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn vrouw toen van, ik denk dat ik ook maar naar die school ga. Want ik moet nu woorden gaan aan mijn kinderen leren die ik zelf ook niet kan lezen eigenlijk.
0: Nee.
2: Maar daar komt niks van, omdat je volop dan, dat is nou als je ouder wordt, volop in je werk zit. Er is geen ruimte vaak voor, want je hebt kinderen. Want je komt thuis en dan ben je daarmee bezig en met je werk bezig.
0: Ja, waar liep jij nog meer allemaal tegenaan?
2: Want het digitale net al bijvoorbeeld werk, ja. Het begon met digitale werk en mijn vrouw zei van, dat moet je digitaal doen. Toen heeft ze mij geholpen en dat ging prima. En dat ging ook wel sneller en zo. En heel langzaam merkte ik ook van, ik kon er goed mee overweg, maar ik zakte wel steeds verder weg.
0: Ja.
2: En vooral toen ik ziek werd, toen was het helemaal partner.
0: Kreeg je een nierziekte?
2: Ja, ik ging aan een niermachine en 14 operaties later was ik wel even de weg kwijt.
0: Maar ja, dan staat taal ineens ook op een heel ander plekje natuurlijk.
2: Maar toen ging ik met mijn zoon, die zei, pa, je moet er wat aan doen, want dat gaat helemaal verkeerd. Dus ik liep met mijn zoon op de Hamershof bij de bibliotheek en hij ging daarin en dan staat hier, leren, lezen, schrijven, heel simpel. Heel makkelijk. Hij zei, dat is iets voor jou, dat moet je gaan doen. Dus ik ben me toen in gaan schrijven en een gesprek gehad. En ik ben aan de gang gegaan.
0: Ja.
2: Maar ik vond vreselijk zo dat lezen erg.
0: Je vindt het nog steeds niet leuk, lezen?
2: Ik vind het niet leuk, nee. Maar ik weet dat het moet. En ik weet wel, eigenlijk even aan het begin, begrijp ik de woorden beter. En ik kan er beter mee handelen.
0: Ja.
2: Maar toen ik de eerste lessen kreeg, kreeg ik een boek van haar mee, van de juf. En die zei van, nou lees die uit. Dan kwam ik de volgende week. Hij zei, heb je die boek uit? Ja, die boek ik uit. En waar is die dan? In de prullenbak, zei ik. Toen zei ze, ik kan hem er niet uithalen. Ik zeg, de container is net geweest.
0: Dus
2: ik had er zo'n hekel aan, dat hele lezen. Als het boek uit was, dan
0: dan gooide hij hem weg?
2: Gooide ik hem weg, ja.
0: Elske, het doel van deze week. Dit is een voorbeeld.
3: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je zo'n man als Ronald overal mee naartoe neemt. Omdat het toch een voorbeeld is. Maar jullie praten eigenlijk liever niet over het woord laaggeletterdheid.
3: Nou, we praten nog wel over de term laaggeletterdheid. Maar we hebben het steeds meer over de term beperkte basisvaardigheden. Dat doet meer recht aan
0: Aan
3: de situatie, aan het woord. Het woord laag lijkt wat denigrerend, zo is het niet bedoeld. Maar het gaat om de basisvaardigheden, lezen, schrijven, rekenen en digitaal. En de verbinding tussen die vaardigheden. Ze staan niet op zich. Ja.
0: Maar analfabetisme, dat is wat anders, hè?
3: Dus dat zijn mensen die analfabeet bent, dan kan je dus echt niet lezen of schrijven. Dan heb je dat ook niet geleerd, ben je niet naar school gegaan.
0: Nee.
3: En dat komt in Nederland eigenlijk niet voor, of mensen komen uit een ander land naar Nederland. De gradatie tussen in laaggeletterdheid is heel verschillend. En je kan heel veel moeite hebben met het lezen en schrijven en gecijferdheid. Maar het kan ook dat je daar een beetje moeite mee hebt.
0: Ja. Wordt er in jouw ogen genoeg aan gedaan? We weten sinds kort is er het journaal in gemakkelijke taal.
3: Ja.
0: Wat vind jij? Doen wij ons best in Nederland om deze mensen te helpen? Of is zo'n week dan niet voor niks?
3: Altijd veel meer. Ja. Er wordt ook toch wel bezuinigd. En het ingewikkelde is ook dat er veel schaamte en taboe is. Vooral onder de mensen. Want als we het hebben over de laaggeletterden in Nederland, dat is gemiddeld 22%. En hier in de
0: 3 miljoen mensen zijn dat?
3: 3 miljoen mensen. Hè? Ja. En in Nederland gemiddeld 22%. In Midden-Utrecht 17%. Hè? Tussen de 16 en 75. En dat zijn echt veel mensen. Dus 1 op de 5.
0: Ja. Ja.
3: Dus als je bedenkt, 1 op de 5 volwassenen heeft er moeite mee, dan kennen jullie ze allemaal.
0: Ja.
3: Als ik jou vraag, hoeveel laaggeletterden ken je?
0: Niemand.
3: Nou, Ja. Ik durf te beweren dat jij zeker mensen kent, alleen je weet het gewoon niet. Nee. En mensen verbergen het je. En de helft, meer dan de helft van die mensen spreekt de taal zoals jij en ik.
0: Ja, en
3: spreekt
0: en
3: de taal goed, dus je hoort het niet. En dan verwacht je het gewoon ook niet.
2: Nou, dat klopt wat ze zegt.
0: Ja, en er zijn heel veel foefjes ook, hè? Ik hoorde ook laatst iemand die zei van, ik kan de bijsluiter van mijn medicijnen niet lezen. Ik heb mijn bril niet bij me. Wil je het even voorlezen?
2: Ja,
0: dus allemaal, heb je ook van die foefjes eigenlijk?
2: Nou, ja, precies hetzelfde, ja. Maar ik was wel heel openhartig in. Ik zei, ik kan dat niet lezen. En als je in het ziekenhuis was, dan kreeg je van die Griekse woorden. Ik zeg, nou, ja. En aan de tabletten, die kleuren die veranderen er ook. Hè? Of je op prednisone en fases hebt en zo. Die kleuren, dus dan denk je van, dan ga ik die kleur onthouden. Dat heeft geen zin, want dan hebben ze weer een andere.
0: Ja.
2: En wat je deed dan, met dat doosje naar de apotheek gaan. Zo ga je dan te werk. En dan zeggen ze, oh ja, maar die moet bestellen. En nou heb ik die vaardigheid dat ik het kan lezen. Dat ik via de telefoon kan zeggen van, nou over 2 dagen heb ik ze binnen.
0: Ja.
2: Maar anders ging je echt werkelijk met de doos naar de apotheek. Ik zeg, die moet ik hebben en die moet ik hebben.
0: Je houdt tijd over nu eigenlijk.
2: Ja, veel meer tijd.
0: We gaan even muziek draaien, daarna praten we verder. Is Guus Meeuwis.

0: Guus Meeuwis op Radio M Utrecht. Het is 2:10. Ik heb aan tafel Elske van Schaardenburg. Zij is van stichting Lezen en Schrijven. En ik heb Ronald Kos. Laaggeletterd was je, maar inmiddels ben jij taalambassadeur geworden. Het is de week van Lezen en Schrijven tot 15 september. Elske, even naar jou toe. Wat doen jullie eigenlijk in deze week allemaal?
1: Nou, er worden heel veel activiteiten georganiseerd. Wij gaan vanuit Lezen en Schrijven zoveel mogelijk lokale radiostations af. Omdat veel mensen uit de doelgroep die moeite hebben met basisvaardigheden, zeker naar lokale radio's ook luisteren.
0: En naar de regionale radio, zoals wij zijn.
1: Ja, ik bedoel regionaal.
0: Ja, maar dat geeft niet. Dat wil ik even gezegd hebben.
1: Dit is heel goed. Ja, ik denk landelijk en dan heb je regionaal en lokaal. He, dus dat is heel mooi. Dus daar gaan wij allemaal in. Daar doen wij interviews. Maar er wordt op heel veel bibliotheken van alles georganiseerd. In Nieuwegein is er vanavond een toneelstuk over lage basisvaardigheden in gezin, wat dat betekent. Maar er zijn ook allerlei activiteiten in heel Utrecht.
0: Ja.
1: En op www.lezenenschrijven, Week van Lezen en Schrijven, kan je allerlei activiteiten vinden. En lokaal zijn er ook heel veel activiteiten.
0: We gaan zo even de site noemen en ook een landelijk telefoonnummer wat je kunt raadplegen.
1: Ja.
0: Ronald, jij was laaggeletterd, wat ik net al zei. Je hebt een schoonmaakbedrijf en jij zegt eigenlijk, ja, als je laaggeletterd bent, dan zijn er andere dingen die je wel heel goed kent.
2: Ja,
0: of ik kan eigenlijk, moet ik zeggen.
2: Ja, je hebt een soort ezelbruggetje.
0: Een voorbeeld noemde jij, de schoonmaakbedrijf die flat. Misschien moet je dat nog even uitleggen.
2: Dat, je onthoudt dus de klanten die in zo'n flat. Vooraan staan er geen nummers. Dus je moet alles onthouden, welke heb je wel en welke heb je niet. Dan kun je nog zo goed rekenen of grammatica hebben. Maar die ontwikkeling, die ga je dan doen om, anders ga je de verkeerde ramen lappen. Dus als je voor zo'n flat staat, moet je alles in je hoofd hebben. En als je dan 6 flats moet doen, moet je ook onafhankelijk ieder flat zo ook allemaal uit je hoofd kennen. En ook op particulieren kun je ook al die tuinen, die kunnen wel eens veranderen. En dan moet je ook weten waar je staat, waar je bent. Want anders zit je ook de verkeerde huis te lappen. Dus dan ga je terugkijken en dan denk je, die mensen hebben hun tuin vernieuwd, ze hebben het veranderd. En ik zit bij het goede huis. En dat is allemaal overzicht houden, weten waar je mee bezig bent. En onthouden, continu onthouden. En ook mensen die even gauw betaalden en zo, moest je ook meteen weten wie het betaald had.
0: 3000 klanten, hè? Daar spreken we over in je schoonmaakbedrijf.
1: Ik denk dat weinig mensen dat kunnen.
0: Ja.
1: He, dus het is wel mooi ook om je te realiseren. Weet je, dan kan je moeite hebben met lezen en schrijven of digitale vaardigheden, maar heb je andere vaardigheden vaak heel goed ontwikkeld.
0: Ja, je had net nog een voorbeeld.
1: Je visuele dingen of sociale vaardigheden.
0: Ja. Dus wil jij dat voorbeeld nog eens noemen van die vrouw die zoveel iced tea dronk?
1: Nou, er was een vrouw die dacht dat ze heel gezond bezig was. Hè, maar ze werd steeds forser. Ja, en toen op een gegeven moment bleek dat ze 2 liter ijsthee per dag dronk. Maar zij dacht dat thee heel gezond is. Maar in ijsthee zit weer heel veel suiker. Ja, dus alleen al door geen ijsthee meer te drinken viel ze af.
0: Ja, ongelooflijk. Ja,
1: dus het speelt heel erg door. Wij zeggen wel eens, jongen, het is een satéprikker bijna door alle dingen in je dagelijks leven heen. En als je daar, ik zeg wel eens, hè, als je dat niet weet, je moet de bril opzetten. Bijna van hoe laaggeletterden in het leven staan om je dat voor te kunnen stellen.
2: Ja, dat klopt.
1: En dat is ook waarom mensen het niet herkennen. Ook heel veel professionals hebben geen idee.
0: En daar is deze week voor, om dat onder de aandacht te brengen.
1: In deze week vragen we extra aandacht. Proberen we de taboe te doorbreken.
0: Nou ja, als je het over taboe hebt, Ronald, dan ben jij een voorbeeld. Tot slot, wat zou jij tegen mensen willen zeggen die nu luisteren en ook laaggeletterd zijn?
2: Neem les, ga gewoon naar de bibliotheek. Ga ervoor. De wereld wordt steeds ingewikkelder, gecompliceerder. Vooral met je telefoon wordt ook steeds. Komen steeds meer dingen wat je moet gaan doen en wat je moet gaan leren om iets te kunnen bereiken. Met bankzaken. Maakt niet uit. Belangrijke dingen met je verzekeringen. Ga gewoon leren lezen en schrijven. En ga met je kinderen vaak zitten. Want die zijn soms vaak verder als dat je zelf bent. Mm-hmm. En samen kun je een leuk iets ontwikkelen. En als je erover praat, wordt het ook enkel maar leuker. En dan kun je ook veel verder komen dan je nu zit. En vooral als je ouder wordt, na je 50 zakt je aandacht steeds verder weg. En als je er niks mee doet, blijft er niks van over. En als je gewoon je opbeurt en je gaat ermee aan de gang, kun je het heel lang volhouden. Maar dan kun je ook meedraaien in deze maatschappij. En de ontwikkeling gaat zo snel. Als je het niet doet, blijf je achteraan lopen. En als je achter blijft lopen, die ruimte wordt steeds groter en groter. Ja. En dan kun je wel alle hulp inschakelen. Maar je bent zelf degene die er wat aan kan doen.
0: Ja, dat is een goede boodschap, Ronald. Tot slot aan jou, Elske. Waar kunnen we meer informatie inwinnen over dit onderwerp?
1: Nou, mensen kunnen naar de bibliotheek. Alleen het verschilt heel erg per dorp of stad hoe dat georganiseerd is. Je kan ook altijd kijken op www.ikwilleren.nl. En ons landelijke telefoonnummer bellen op 0800 023 4444.
0: Noem het nog één keertje.
1: 0800 023 4444. En dan word je doorverwezen, of dan krijg je een collega van mij aan de telefoon die een notitie maakt en die zet het door naar de lokale plek waar je geholpen gaat worden.
0: Hartstikke goed. Ja. Het is de week van lezen en schrijven. Ronald Kos en Elske van Schadenburg, allebei heel erg bedankt dat jullie hier te gast willen zijn. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Dank u wel.

0: Johnny Hallyday op Radio M Utrecht. Het nieuws komt er zo aan met Casper. Het is nog de hele dag ellende op de A28. Dat en ander nieuws hoor je zo meteen.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana. NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Casper. En we beginnen in de Galgenwaard.
12: Ja, daar staat een groep fans voor de deur. Het is voor die laatste 26 minuten van die wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Over een klein half uur dan begint die wedstrijd. Utrecht staat 3-1 achter. Afgelopen zaterdag werd die wedstrijd gestaakt door gedoe vanaf de tribune, onder meer met vuurwerk. Er is nu geen publiek bij. Via onze app en site kan je de wedstrijd wel volgen. En de livestream is net aangezet. Verkeer op de A28 moet nog de hele dag rekening houden met de brugafsluiting bij Nijkerk. Rijkswaterstaat is daar bezig met zand en grind. Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden dat over provinciale wegen gaat. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren. Vanochtend was het al erg druk bij Amersfoort. In de rechtbank in Utrecht worden de slachtofferverklaringen gelezen in de misbruikzaak tegen een stel uit Woudenberg. De twee zouden jarenlang hun oppaskinderen hebben misbruikt. Ouders die hebben hun verhaal gedaan. Sommige kinderen hebben nachtmerries en zijn bang geworden voor hun eigen vader. En een van de moeders die schreef een gedicht.
13: Ze leren het te verbloemen. Weten niet hoe ze het moeten benoemen. Moeten doen alsof het daar normaal is. Ook al is het er flink mis. Zo klein en kwetsbaar. Zij kunnen niets tegen dit paar.
12: Straks dan is de strafeis. De brandweer in Veenendaal doet een proef met drones. Ze willen met die dingen snelle gevaarlijke situaties bekijken op 5 bedrijventerreinen. Met die drones kan in geval van brand worden bepaald of er gevaarlijke stoffen zijn en hoe groot de brand is. Zodra er een melding binnenkomt bij de meldkamer, dan kan een dronepiloot aan de slag. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Ook voor die livestream dus van de wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Krijgen nog het weer, er vallen vanmiddag nog wat buien en het zorgt ervoor dat het afkoelt. Het wordt zo'n 16 graden.
0: Dankjewel, Casper. Je hoorde het net al van Casper, hè? Verkeersinformatie, die A28, ik noem hem nog een keertje. Daar is de weg tussen Amersfoort en Zwolle dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk van een onveilige brug. Omrijden via Apeldoorn, de A1 en de A50 en de andere kant op hetzelfde verhaal. Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort, Vathorst ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Muziek komt eraan van de Bee Gees.
14: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ja, je herkent ze eventjes niet, hè, die Bee Gees. 1970, Ajo was dat op Radio M Utrecht. Het is 14:08.
1: Aan tafel.
0: Zometeen na Drive Safe, dan spelen wij de tweede ronde van de Stem van M. En misschien win jij wel donderdag de Portable Radio.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Ik hoor net van onze stagiaire Lotte dat die band dit was van One Direction, zegt deze oude toek op de radio. Het is de hoogste tijd.
1: De stem van M.
0: Ja, een spelletje wat je zo makkelijk kan meedoen. Hè? Wij zoeken de stem van een bekende Nederlandse mevrouw. Je zou haar moeten kunnen kennen van de televisie. Nog wel, zeg ik erbij. Ja, het is toch wel een mooie aanwijzing wat ik hier cadeau doe. Te winnen de Portable Radio. En die ga ik donderdag aan het einde van Aan Tafel aan jou weggeven. Let goed op, zet hem misschien een tikkie harder. Want dit is de opgave.
2: Een 500.000 kost een gemiddelde koopwoning.
1: De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Ooit ontdekt door de mannen van Tears for Fears zat ze in het achtergrondkoortje. Maar ja, een fantastische solo-carrière met zo'n mooie stem. Olita Adams was dat, een window of hope. We gaan even naar de dagvraag. Die is altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wat verwacht je van oud en nieuw dit jaar? Dit is namelijk het eerste jaar van het vuurwerkverbod. Veel gemeenten die geven geen ontheffing aan verenigingen om vuurwerk af te steken. Ja, wat vinden we daar eigenlijk van? Johanna die zegt, ja, het is nog zomer. Ik denk nog even niet aan oud en nieuw. Iedere stad een mooie vuurwerkshow. Gerdy die zegt, vermoedelijk zal er minstens net zoveel worden geknald als voorgaande jaren. Uit het buitenland ook vuurwerk. En ik vrees dat er ook meer slachtoffers zullen zijn. Nu alvast veel sterkte voor de hulpverleners. Oei, ja, dat is ook weer zo. En Jeannette die zegt, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik vind het eigenlijk ook wel jammer. Want als er alleen echt om 12 uur tot 1 uur vuurwerk wordt afgestoken, dat zou een beetje saai zijn. Aan de lijn heb ik Henny van Doorn. Henny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik weet dat jij een hond of een kat hebt, toch?
1: Hond.
0: Een hond. Wat vind jij? Moeten ze het afschaffen? Of zeg je van ja, het hoort er toch bij, oudjaar en vuurwerk?
1: Ze mogen het maar wel afschaffen.
0: Ja, helemaal?
1: Al is dat voor de beestjes, voor de hondjes en voor de andere beesten.
0: Ja.
1: Ja dus ja, ik mis er niks aan, als er is.
0: Jij mist er helemaal niks aan?
1: Nee.
0: Nee. Ja, en hoe heet jouw hond?
1: Rico.
0: Rico, ik heb ook wel eens gehoord dat je honden een beetje ook kunt laten wennen. Hè? Dat zegt onze onze dierenarts altijd, Martijntje van de Veer. Dat als je een hond al bijvoorbeeld in oktober af en toe een beetje dat soort geluiden laat horen, dat ze eraan wennen. Maar dat is ook weer een beetje gedoe.
1: Ja, dat heb ik ook wel steeds een keer een cd-kinder kopen met vuurwerk.
0: Ja, ja. Ja, dit geluid dan bijvoorbeeld, dat hoor je dan allemaal.
1: Ja.
0: Ja. Dus Henny, als ik jou hoor, afschaffen die hap.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel Henny voor je reactie, dankjewel.
1: Ja. Oké,
0: tot ziens. Fijne middag. Dag. Hoe is het met jou, Edwin?
2: Ja, nou, bij mij gaat eigenlijk best het hele jaar door eigenlijk wel vuurwerk af, hoor. Ik merk toch dat er heel vaak nog ergens weer een harde knal voorbij komt. Dus mijn kat went er toch nooit aan, of het nou door het jaar heen is of met oud en nieuw.
0: Ja.
2: Dus in dat opzicht ben ik wel blij dat het dan wordt afgeschaft. Maar ja, het was vroeger best wel leuk, hè. Was het gewoon heel normaal, een uurtje. Oudejaarsavond, maar dat was met gewoon ouderwets vuurwerk. Maar het is nu zo hard geworden.
0: Ja, en die knallen zijn heel hard geworden.
2: Dat je huis ervan trilt. Dus het is niet helemaal zoals het moet, volgens mij. Maar
0: vroeger was het een rotje en nu is het een cobra.
2: Precies.
0: En dat is heel wat anders.
2: Ja. Okay. Spannend hoe dat gaat straks.
0: Laat het weten op de Facebookpagina of even een appje sturen met de app van RTV Utrecht. Dan kan Aart gaat daar vanavond over doorpraten in Utrecht komt thuis. Start je Studio 60's.
2: Ja, met de knallers uit de jaren 60 hebben deze klaarstaan. I got you, babe. Sunny en Cher. Ja, het is herfst. Nu ook merk je dat al een beetje, hè, buiten. Dat het toch ineens heel ander weer is. Straks in de jukebox twee van die weemoedige liedjes die een beetje het einde van de zomer aangeven. En ook in de krant van vandaag, van 8 september, ergens in de jaren 60, is het al echt volop herfst in Nederland. We duiken er zo meteen even in. En ik heb ook weer een leuke bijdrage van de Beatles klaarstaan van Abbey Road. Want daar was ik dus vorige week.
0: Ja, jij bent er geweest op het zebrapad.
2: Ja, leuk. Ja, op het zebrapad. Waar echt elke minuut nog steeds mensen oversteken met een camera erbij.
0: En Koop Geersing, die heeft jou gezien op de
2: mij gezien. Stream, ja. Daar hangt een camera. En die zei van, ik ga even kijken. En dan zag hij me.
0: Oh, wat leuk. Dus heb je nog even naar hem
2: gezwaaid? Nee, ja, dat is stilstaand beeld. Dus een beetje moeilijk. Ah, ja. En ook nog een fijne uitsmijter even voor drieën.
0: Hartstikke goed. Nou, hoe heet jouw kat?
2: Zilver.
0: Oh, we gaan de cats helemaal niet draaien. Het wordt
2: de kat gaan we straks doen.
0: Oh, de kat doen we straks. Nou, fijne middag. Geniet ervan. En heel veel plezier bij Edwin. Succes.
2: Dankjewel.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. En volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden die zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident afgelopen zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu nog altijd een klopjacht bezig op de daders. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond dan regent het ook in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
8: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
9: Voordeelhaartjes.nl.
10: Een
9: dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Radio.
5: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: naar verluid ging het over Marian Faithfull, hè? Maar een beetje veranderd in Carrie and the Hollies waren dat.
1: Studio 60's.
0: En een goedemiddag. Ik zeg meestal het beste onder de zon uit de jaren 60. Dat kon ik de afgelopen maanden bijna elke dag ook wel zeggen. Maar ja, het is nu toch net even anders. En straks in de jukebox ook al een klein muzikaal voorproefje op de herfst met twee keuzehits vandaag. En als ik de krant van 8 september ergens in de jaren 60 erbij pak, dan zie ik ook dat het al volop najaar is op deze dag. Nou, zometeen duiken we even in dat nieuws van toen, zoals altijd. Een mooie bijdrage van de Beatles staat klaar vandaag van Abbey Rose, dus een beetje uit hun nadagen. Ja, het is een beetje een beestenboel vandaag, want ook de Turtles die zijn erbij. En niet alleen de Turtles, ook de Birds. Nou, je hoort het al, je kunt je verheugen op een hoop mooie muziek. Nostalgie tussen 2 en 3. Ik ben Edwin en van harte welkom.

Het mooie van Aretha Franklin, altijd fijn om haar stem weer eventjes te horen. Dit werd geschreven onder meer door Carole King. You Make Me Feel Like a Natural Woman was dat in Studio 60. Nou, we gaan eens even naar de krant van toen, hè. Hebben we altijd in dit uurtje. Want ook die oude kranten hebben we allemaal bewaard naast de liedjes. 8 september 1961, toen was het al vrijdag. En ik heb hier een Utrechts nieuwsblad voor me van die dag. En op de voorpagina, dat is even een triest berichtje, een foto van professor Gerbrandy, minister van Staat en oud-premier, was die in de Tweede Wereldoorlog. Hij is dus overleden op 76-jarige leeftijd. En minister-president De Quay die noemt hem in een verklaring een groot Nederlander en een markante persoonlijkheid. Nou, de slechte zomer hebben we inmiddels zo'n beetje gehad. En nu is het ook al vroeg herfst, want de eerste najaarsstorm die beukte gisteren al tegen de kust. En ook in het binnenland waaide het fors met een kracht van windkracht 8 tot 10 notabene. En in Utrecht zakte met groot geraas ook een steiger van een flatgebouw aan de Eikmanlaan in Tuindorp in elkaar. En deze stallage was daar neergezet ter behoeve van een in aanbouw zijnde vrijgezellenflat. Dus volop herfst onstuimig, vandaag in 1961. En dan hier een berichtje over de heer J. Stevens, die op de hoek van de professor Jordanlaan woont. Hij had een engeltje op zijn schouder. Nog even over die storm, want hij liep 5 minuten eerder nog eronder om een brief te posten. Hij en zijn vrouw die waren net thuis toen het geheel in elkaar stort. Het gaat dus nog even over die flat. Maar hij heeft het gelukkig allemaal overleefd dus. En dan hier een foto van allemaal kindertjes. Ook die gisteren in de Van Heutstraat in Utrecht zich verzamelden voor de lampionnenoptocht door de wijk Lombok. Ze waren bijzonder trots op hun papieren bouwwerken en trokken zich weinig van de regen en wind aan. Dus dat is dan wel weer goed gegaan, ondanks de storm. En dan even kijken wat er allemaal aan films draait deze week in Utrecht. Ik zie hier in het Rembrandt Theater aan de Oude Gracht Slavin van Rome bijvoorbeeld. En ook in de Camerabioscoop, daar draait Voetstappen zonder spoor. En ook in Pellers nog een leuke film, Botsende Jeugd, met James Dean en Natalie Wood. En de toegang is overigens vanaf 18 jaar. En tot slot nog even de advertenties. Deze neem ik nog even mee bij de advertentie over apparatuur die te koop is bij Schuurman, onder andere aan de Oude Gracht in Utrecht en de Slotlaan in Zeist, waaronder ook de elektrogrammofoon met ingebouwde versterker die alle platen kan afspelen en ook een losse luidspreker erbij in de deksel voor maar 168 gulden. En de pianoradio met FM en 2 luidsprekers met afstemoog. Misschien kun je me nog herinneren. 2 luidsprekers en grammofoonaansluiting voor maar 298 gulden bij Schuurman dus. Maar dan hebben we het dus wel over 65 jaar geleden. De krant van toen. En we sluiten altijd aan met een liedje uit die tijd. Deze komt uit de Amerikaanse hitparade. Hier is Barry Mann.

0: Simon & Simons waren dat op Radio M Utrecht.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En snel door naar Liverpool met weer een bijdrage van John, Paul, George en Ringo. En ik had het gisteren ook al even gezegd. Ik was vorige week dus bij Abbey Road. En het beroemde Zebrapad. Nog altijd een toeristische trekpleister met al die mensen die daar op de foto of film willen. Al dan niet met blote voeten. Net als de Beatles dat deden in 1969. Nou, vandaag doen we deze van die LP. Dus het was in de nadagen van de band. En vooral ook uit de pen van Paul McCartney. Maxwell Silver Hammer.

0: kippenvel en de weemoed komt je tegemoet over iemand die niet meer terugkeerde. Excerpt van Martinez Opera, Keith West. Nou, ik wel zometeen met het tweede gedeelte van Studio 60's. Ik ga deze onder meer draaien. En ook een beetje weemoed straks in onze jukebox met twee mooie herfstachtige keuzehits. Maar eerst tijd voor Casper met het regionieuws. En je hoort direct de uitslag van de veelbesproken wedstrijd FC Utrecht. Go ahead.
1: Oh, pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone.
0: Het regionieuws van 2:30 met Casper Kooij. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We beginnen maar even met voetbal. De laatste minuten zijn gespeeld.
2: FC Utrecht heeft zojuist die achterstand tegen Go Ahead Eagles goed gemaakt. In een leeg Galgenwaard werd het 3-3 gelijk spel. En dit was zojuist het eerste doelpunt van FC Utrecht.
10: Het is 2-3. Mathis Dinnen met zijn tweede doelpunt van het seizoen.
2: En even later was er een penalty.
10: 89ste minuut, aanloop van Stepanov. Stepanov, ja! Het is 3-3.
2: In een leeg stadion, en dat was best wel een beetje raar, zegt onze verslaggever.
10: Het doet mij terugdenken aan de tijd van corona. Dus dat is zo'n vreemde gewaarwording om dat mee te maken. Ja, dat effect, dat hebben we vandaag ook.
2: Het ging om de laatste 26 minuten, die moesten nog worden gespeeld. Zaterdag werd de wedstrijd stilgelegd na gedoe op de tribune met vuurwerk en bekers. Intussen is het onderzoek naar die ongeregeldheden van zaterdag in volle gang. De aanklager betaald voetbal is ermee bezig. En die bereidt een zaak voor de tuchtcommissie bij de KNVB voor. Volgens de Voetbalbond gaat het nog wel een paar weken duren. Zeer waarschijnlijk krijgt FC Utrecht dan een tik op de vingers. En dat is wel eens vaker gebeurd. Toen moest de club bijvoorbeeld duizenden euro's betalen voor het gooien van vuurwerk bij de uitwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Dan nog ander nieuws. Deskundigen adviseren TBS voor de vrouwelijke verdachte in de Woudenbergse zedenzaak. De vrouw heeft meerdere stoornissen, vooral door jarenlang seksueel misbruikt te zijn door haar vader. De deskundigen die konden geen advies geven over de medeverdachte, haar ex. De twee die worden verdacht van het jarenlang ernstig seksueel misbruik van heel jonge kinderen. En het primair onderwijs moet samen met andere partijen de leesvaardigheid verbeteren. Dat zegt de Belangenorganisatie van Schoolbesturen, de PO-raad in Utrecht. Van de 15-jarigen dreigt bijna 40% laaggeletterd van school te komen. De verschillen tussen de scholen moeten kleiner, zegt de PO-raad. En ook moet er meer aandacht komen voor leesplezier. Het is lekker lezen weer anders, want vanavond is het eerst nog nat. Vannacht koelt het af naar 11 graden. Morgen buien, soms met regen en onweer, dan maximaal 19 graden.
0: Dan ga ik nog even de files lezen. Nou, er staat er overigens maar eentje hoor, dat valt mee. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Dat heeft te maken met een vrachtwagen die daar staat, met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ongeveer 10 minuten.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit. een heerlijk dagje Kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

Twee balzongen die nooit gaan vervelen. De Four Tops in Studio 60's. Grijze luchten buiten, regen. En dan heb je al gauw in deze tijd van het jaar herfstgevoelens. Hè? Ook in de jaren 60 was dat toen de herfst dus soms ook al vroeg inzette. Zoals te lezen in de krant van 1961 die ik er zojuist bij had. En 3 jaar later werd Summer Is Over geschreven. En er waren meteen ook al 2 uitvoeringen. Ik heb ze allebei in onze jukebox gestopt. De vraag is welke vind je het mooiste? Dit is de eerste, Frank Ifield.

0: heeft hij ook gezongen. The sun and the moon
1: take turns in the sky. En in diezelfde herfst van 1964 was er uiteraard ook Dusty Springfield. Die hebben er ook bij.

En eigenlijk was het toen een B-kantje van Losing You. Het werd medegeschreven door haar broer Tom Springfield. Nou, voor vandaag dan alvast even Summer is Over. Laten we hopen dat er nog wel wat nazomer komt. Welke zullen we doen? Frank Ifield of Dusty Springfield? Laat het maar even horen in onze app. Of mail het als je wil naar studio@rtvutrecht.nl.

Bij de jukebox vandaag dus Frank Ijveld onder meer. En dit is dan weer een Frankie. Frankie Valli met de Four Seasons die graag het hoogste woord had in de jaren 60. Walk Like a Man dan toch nog wel. Ja, vandaag dus van de Birds tot en met de Turtles. Ook die hebben we erbij. Hier is She'd Wanna Be With Me.

We zitten nu al met ons hoofd in het weekend. Sam Cooke, destijds op zoek naar en liefjes uit te horen. Another Saturday Night. Leuk om hem ook weer even erbij te hebben. Ja, het zijn veel stemmen uit het verleden. Ook in onze jukebox vandaag dus. Hè. Je kon kiezen uit twee versies van Summer Is Over. Dit was Frank Ifield. The leaves that were green are no longer so green. And it looks like the summer. En Nico die zegt erover dat hij deze nog nooit had gehoord. Dus jij hebt deze gekozen, maar helaas, ik was er ook al een beetje bang voor dat hij het niet zou gaan halen. Nico, in ieder geval heel veel dank voor het stemmen, net als alle anderen. Ja, het is toch echt weer Dusty Springfield met meer dan 90% van alle stemmen die graag nog een keer gehoord worden. Ik denk de eerste keer dit seizoen. Hij komt vast nog wel een keer voorbij. Dat is medegeschreven door haar broer Tom. 1964 was het jaar.

Shirley Bassey was dat. En alweer tijd voor het slotakkoord van Studio 60's. En dit uur gingen we van Another Saturday Night naar, tot besluit dan, Tuesday Afternoon. Kijk, die is wel wat mooier op dit moment. Justin Hayward op zijn best. De tekst beschrijft een ontspannen sfeer, het kijken naar de wolken en het loslaten van de hectiek van alle dag. En hij schreef het ook op een dinsdagmiddag. Nou, wolken genoeg, dus geniet ervan en ook van dit liedje.

0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer nu 4 maaltijden

0: voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uur onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS-journaal.
4: Aansluitend is er nog verkeersinformatie. Op dit moment 1 echte file te melden op de A27. Van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Rijden we zo even door naar België. We horen zo van Soul Sister.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
2: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
9: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Soul Sister. Eendagsvliegje van deze band uit België. Af en toe dan zoomen ze even voorbij deze zuidenburen. En alweer 3 uur geweest, het hart van deze middag. De scholen zijn inmiddels weer begonnen. Voor mij is dat al eventjes geleden. Maar toch even nablijven nog deze week voor Jos. Ik ben Edwin en dat komt wel mooi uit. Want dan kan ik vandaag een van die vele sterren uit mijn andere programma Hits uit Holland even in het zonnetje zetten. Ook gewoon onder de wolken. Haar naam is Corrie Konings. 75 kaarsjes blazen uit vandaag. En de vraag is, welke wil je horen uit haar rijke oeuvre? Dus toch bijna 60 jaar inmiddels dat dat beslaat. Even wat voorproefjes. Deze zou misschien kunnen. Ook verkrijgbaar destijds in het Duitse. Adios amor. En dit is een klassieker. Toen was ze nog heel jong. Nog zelfs een tiener met de rekels.
1: Wacht maar niet op mij.
0: Of de wat oudere Corrie.
1: Je krijgt mijn hele hart van mijn cadeau.
0: Nou, laat het maar horen. Deze majesteit, 75 jaar dus. In onze app of mail studio@rtvutrecht.nl.
2: Ik ben Corrie Konings en ja. Hier is Edwin Meerman op Radio M Utrecht.
0: Ah, dat is toch lief.

0: Foundations jak nog over uit Studio 60's. Build Me a Buttercup. En we staan dus vandaag stil bij de verjaardag van Corrie Konings.
1: Hyper de piep, hoera!
0: Ook op Facebook heb ik wat hoesjes neergezet van haar liedjes. Ik zei het al, het beslaat bijna 60 jaar. Dat rijke oeuvre van deze toch ook wel koningin van het levenslied, zoals ze wordt genoemd. Vroeger hadden we de zangeres zonder naam, maar ja, dat is nu toch vooral Corrie Konings. Welke zou je graag nog eens willen horen? Dat is dus de vraag. Je kan reageren in onze app, maar ook mailen naar studio@rtvutrecht.nl. En als ik zo even door Facebook blader, zie ik ook van alles voorbij komen. Ook mooie herinneringen aan de tijd dat ze nog maar net begonnen was met Huilen is voor jou te laat. En de regels toen ze nog tiener was en die hele jonge stem. Jeroen die schrijft, breng mij nog eenmaal naar huis. Mooie herinnering aan de film De Vijf van de Vierdaagse heeft hij erbij gezet. En Gerda die wil ook even de felicitaties overbrengen. Mijn opa die draaide altijd grammofoonplaten van Corrie en de Rekels. Maar ik ga voor je moedertje, want dat is ook wel een mooie. Ik had de liefste moeder van de wereld namelijk. En een feestelijke uitzending schrijft Gerda erbij. Dan heb ik hier Jan Uithol, die doet... ook nog een mooie reactie. Met Frans Bauer samen, Zwevend op de Zuidenwind. Ja, ze heeft met heel veel anderen ook duet gezongen. Ook Koos Alberts onder andere. Die draaien we ook wel eens hier op Radio en Utrecht. Hans die zegt, de muziek van Corrie. Niet mijn favoriete muziek, maar mooi was die tijd. Die mag je wel draaien. Nou, dat is toevallig, want die heb ik nu ook klaarstaan. En de groetjes uit Maartensdijk. En ook Remo Varkenvisser die heeft deze erbij gezet. Pakkend nummer, zegt hij, stiekem beter dan het origineel. Dan zetten we nog eens op.

0: Dan hadden we gisteren dus koninklijke klanken als thematiek in de muziek. Nou, vandaag dan deze koningin, mag je wel zeggen, Corrie Konings. Dus in ons zonnetje vanwege haar verjaardag. En Hans die refereerde dus op Facebook even aan het origineel. Notabene in het Duits. En van Roger Whittaker.
1: Als weer verliefd, vader.
0: Dus zo klonk hij eigenlijk oorspronkelijk, maar voor Corrie Konings was het een enorm succes. Straks nog wat meer van de jarige Jet. Ook het regionieuws komt eraan zometeen met Casper. En daar gaat het over de meest bezoeken wedstrijd van de Eredivisie. En ook drukte op de weg door een kapotte brug en stakingen na Olivia en ILO.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: En Casper Kooij heeft het regionieuws van 3:30. En de meest besproken wedstrijd van de Eredivisie zit erop.
7: Ja, FC Utrecht heeft 1 punt overgehouden aan het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Utrecht begon met een 3-1 achterstand en scoorde in een vrijwel lege Galgenwaard nog 2 keer. De laatste keer, dat was een penalty.
8: 89ste minuut, aanloop van Stepanov. Stepanov, ja ja! Het is 3-3.
7: FC Utrecht heeft nu 2 punten uit 5 duels.
8: Na 64 minuten en 30 seconden het veld in komen en toch in die laatste 25 minuten en 30 seconden 2 keer scoren. Adrian Blake en Mathijs Didde deden het. Wie had dat gewacht?
7: In onze app en op onze website rtvutrecht.nl kan je het hele verslag vinden. Verkeer op de A28 moet nog de hele dag rekening houden met de brugafsluiting bij Nijkerk. Rijkswaterstaat is bezig met zand en grind. Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Dat gaat over de provinciale wegen. Vanochtend was het al erg druk bij Amersfoort. Pak dan maar het OV, zou je denken. Maar dan moet je morgen rekening houden met de staking. Personeel van treinen, bussen en trams die leggen in het hele land het werk neer. En daardoor zullen meer mensen de auto pakken. En dus worden er dan ook meer files verwacht tijdens de spits. Werk thuis als het kan, is het advies. De brandweer in Veenendaal doet een proef met drones. Die willen met die dingen sneller gevaarlijke situaties kunnen bekijken op de 5 bedrijventerreinen. Met die drones kan in geval van brand worden bepaald of er gevaarlijke stoffen zijn en hoe groot de brand is. Zodra een melding binnenkomt bij de meldkamer, dan kan de dronepiloot aan de slag. Dan nog het weer. Vanavond is nog nat. Vannacht dan koelt het af tot 11 graden. Morgen buien, soms met regen en onweer, dan maximaal 19 graden.
6: Dus morgen wordt er ook een flinke spits verwacht, denk ik zo, hè?
7: Dat kan je.
6: Nou, meestal is het dinsdagmiddag ook het geval. Valt nu nog wel mee, de A27 alleen te melden. Van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging ongeveer een kwartier.

0: design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neffkens. Plan nu jouw proefrit op neffkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Julien Clerc en een romantische liefdesverklaring. De tekst die kwam van David McNeil, de zoon notabene van schilder Marc Chagall. Dus zeker niet de minste. En het zijn allemaal kleine kunstwerkjes, ook die chansons van Julien Clerc. Tijd voor een kort spelletje. Drie platen uit drie verschillende decennia. En we hebben één rode draad. En de vraag is, weet je die te ontdekken? Dan maak je kans op een leuke prijs uit onze winkel. En ook vandaag dus weer voor alle leeftijden. Dit is aanwijzing nummer 1. Let goed op de titels en de uitvoerende.

En zo'n spelletje als 3 voor 4 levert dan ook vaak weer leuke platen op. Toch ook al een tijdje al niet gehoord deze. En ze vormen een verbinding met elkaar. En toen dit een hit was, was de zangeres van Aanwijzing 2 nog verder toekomstmuziek. En dat komt dus gewoon samen.

Benieuwd of je hem vandaag weet te raden, de 3 voor 4 overeenkomst. Het is wel een goed moment om je parate kennis weer eventjes te testen. En net als gisteren is de laatste, dus aanwijzing nummer 3, weer instrumentaal. Dus net even iets lastiger. Maar wel heel beroemd en bekend uit de jaren 60.

Iemand denkt dat dit de Shadows zijn. Dat is wel een mooi compliment voor dit Utrechtse gezelschap. Maar het lijkt er inderdaad wel een beetje op. Nou, als je mij kunt vertellen wat vandaag dus de rode draad is, de overeenkomst van de afgelopen 3 hits, dan mag je dat laten horen in onze app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. En ik noem het niet altijd meer, maar onze telefoonlijnen staan ook altijd open. En dat is 0909 en 06 93-1, 93-1. Dus 0909-6-93-1, 93-1. Kies dan optie 1. Misschien ben je zo in de uitzending en win je een leuke prijs.

0: Groot applaus hier voor Peter Frampton. En ik denk zomaar dat we vandaag niet echt een winnaar kunnen vinden voor 3 voor 4. Want ik krijg allemaal foute oplossingen door. Jaap, jij weet hem ook niet, hè?
1: Nee, nou ja, goed, in zover. Ik had alleen de laatste gehoord. Oh. En ik denk, ik gok gewoon even ledemaat. Ik hoorde Goldfinger van de Jets. Ja. Ik dacht, nou, niet geschoten is altijd meer zet in.
0: Dat is waar, ja.
1: Ik heb echt geen idee.
0: En ja? Hoe moet je dan aan, waarom moet je dan aan ledematen denken als je die hoort?
1: Vinger. Gouden vinger, een vinger, dus oh. Een van de ledematen.
0: Dat is grappig om te horen hoe mensen nadenken over liedjes die gedraaid worden. De eerste was van, even kijken. Oh, ik zie nu wel een goede oplossing doorkomen. Oh, dus dan moet ik hem nog even niet verklappen. Maar het was dus niet ledematen.
1: Nee, nou ja, niet geschoten is altijd meer zetten. Hè?
0: Zo is het, ja. Volgende keer beter, hè?
1: Ja, oké. Okay,
0: ik ga zo even bellen met iemand die het wel weet. Dank je. Ondertussen even Somje.

0: Heldere blauwe lucht hoor ik hier. Nou, dat is net even anders op dit moment in Utrecht. Sommieu was dat. En die ruis die je op dit moment erbij hoort, die komt uit de auto van Brandy Zweep. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Edwin.
0: Leuk dat je nog snel op de valreep eventjes meedoet toch met het spel.
1: Ja, ik zat er echt. Ik denk, nou ja, dan moet ik nog even snel proberen. En gelukkig was ik erdoor.
0: Ja, want we kregen niet echt goede oplossingen door. Wel een beetje dat heel dichtbij kwam. Edelmetaal bijvoorbeeld. Ja, dat is, ja, is toch net niet helemaal wat we zochten. Waar naartoe ben jij onderweg overigens?
1: Ik ben weer terug onderweg naar Nieuwegein. Dus ik zit nu op de A15.
0: En waar ben je vertrokken?
1: Ja, Nijmegen van de Kraan.
0: Oh ja, van de kraan natuurlijk. Dat is ook zo. We krijgen wel eens mooie foto's van jou in de app. Dat je aan het werk bent op grote hoogte, hè, daar.
1: Ja, ja.
0: En ik kan me nog een fotootje herinneren van de zomer. Dat je ook de Vierdaagse had gespot, hè?
1: Ja, die zag ik langskomen. Dus die had ik even snel een foto van gemaakt en opgestuurd, ja. Ja. Als je mooie foto's hebt, dan krijgen jullie ze wel.
0: Ja, leuk. En ruikt de wissers aan nu?
1: Valt mee hoor, het is wel donker, maar ik hoef nog niet eruit te wisselen.
0: Goed, nou mooi. Dan gaan we naar de 3 voor 4, want wat heb je als oplossing gevonden?
1: Ik heb goud of gold gevonden.
0: Ja, want we hoorden Andrew Gold. De tweede aanwijzing was maan met goldband, hè?
1: Ja, met goldband,
0: ja. Moet je het maar net weten, ja. En dan de Jets met goldfinger. Helemaal goed. Wat voor cadeautje kan ik naar je toesturen?
1: Als je shopper hebt, dan wil ik echt shopperen.
0: Ik heb er nog wel een paar, hoor.
1: Oh, lekker dan.
0: Ga ik die naar je toesturen? En we hadden ook nog even over Corrie Konings kort, want die is vandaag jarig. Jij kwam met haar laatste, hè?
1: Ja, met hangt iets in de lucht, ja.
0: Nou, het zijn veel wolken vooral, maar ook haar verjaardag vandaag. Dus we draaien die nog even tot het nieuws. En rij je voorzichtig naar huis, Brandy?
1: Ga ik zeker doen, hè. Met jullie op de achtergrond lukt dat wel.
0: Heel goed, en de groeten.
1: Hele groetjes, jongen. Hoi.
2: Er hangt iets

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
2: Appetito.
4: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
5: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
2: NRV.
5: Waar vraag je dat?
4: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
5: Wij?
4: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
6: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: NRV.
4: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan is de verkeersinformatie van de ANWB. De spits komt nu echt op gang. Het is vooral druk in de Randstad. Dit zijn wat opvallende zaken van files 10 minuten en langer. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Dat is bijna 20 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. En richting Gorkum op de 27 tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten ook zo'n 20 minuten. En dat is ook op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam het geval. Dat geldt dan vooral voor zware vrachtwagens. Daar is de weg dicht. A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Maren en knooppunt Hoevelaken. Door die veiligheidsmaatregelen waar we veel over horen in het nieuws, wat dus nog even gaat duren, ook daar moet je rekening houden met vertraging. En deze N301 neem ik nog even mee. De provinciale weg van Almere naar Barneveld, dat is voor Nijkerk ook zo'n 20 minuten.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
14: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
15: Voordeeluitjes.nl. Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
16: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
17: voordeeluitjes.nl. Radio.
18: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Eurythmics en Annie Lennox, Dave Stewart. Ze waren al 3 jaar hiervoor begonnen met de band en bijna gingen ze failliet, want het lukte niet erg. En toen kwam deze en dat werd een hit en de rest is geschiedenis. Sweet Dreams. Ja, bij Corrie Konings kwamen ze al heel snel aan de lopende band al die hits. En vandaag is ze dus jarig 75 geworden. En de vraag is, welke zullen we draaien? Deze kwam ik tegen op Facebook.
1: Wie

0: Toch ook wel een bijzonder gevoel lijkt me zo als je 75 kaarsjes uit mag blazen. En ken je deze nog?
1: Het was op die vrijdag, de 13e mei.
0: Hebben ze allemaal hoor.
1: Ik zat daar verlaten.
0: En haar verjaardag is dinsdag 8 september.
1: Maar plotseling kwam jij.
0: Laat maar even horen wat je de mooiste, de leukste of de beste vindt via onze app of mail naar studio@rtvutrecht.nl.
2: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: muziek van Radio M Utrecht. En vandaag dus in het zonnetje, ook al schijnt hij niet. Cordy Konings, 75 geworden.
1: Hyper de piep, hoera!
0: Ik krijg heel veel leuke titels door via Facebook. En ook vanuit Eden in de app. Ad, goedemiddag. Even kijken, ben je daar? Ja, we hadden wat problemen met de lijn. Maar als het goed is, ben je er nog, toch?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Ik hoor je, oké. Wat jij aan het doen vanmiddag, Ad?
2: Radio luisteren en een beetje op mijn gemak iets. Een beetje kleuren op de tablet.
0: Op de tablet?
2: Een beetje mijn gemak houden.
0: Je zit toch niet aan de tablet, hoop ik?
2: Ik ben gisteren naar de ZGV geweest in het ziekenhuis.
0: Ik moet
2: een MRI-scan laten maken van mijn hoofd, maar dat is pas 15 oktober. Dat kon niet eerder.
0: Dus dat is wel even spannend alweer, hè?
2: Ja.
0: Ja. Nou, je kunt je in ieder geval vermaken met heel veel digitale zaken tegenwoordig. Ja, lekker, de radio is er ook nog altijd ouderwets. Mooi, zelfs 's nachts luister je.
2: Ja, soms wel hoor.
0: Oké, dat is wel goed om nog even te zeggen. Ook 's nachts zenden wij het, hè?
2: Ja,
0: mooie muziek.
2: Hele mooie muziek, ja.
0: Even kijken, want we hebben het dus over Cordy Konings. Die komt niet onregelmatig ook bij ons voorbij. Wat maakt haar voor jou zo speciaal?
2: Ja, jeugdsentiment. Ik ben 74 en Cordy is 75 geworden.
0: Ja, jullie zijn leeftijdsgenoten.
2: Ja, dus een beetje leeftijdsgenoten, ja. En dat was haar altijd heel leuk.
0: Dus je volgt haar al vanaf het begin?
2: Ja, eigenlijk een beetje wel, ja.
0: Huil is voor jou te laat, was haar eerste grote succes, hè?
2: Ja.
0: Dus als we het even snel uitrekenen, al meer dan 55 jaar is ze dus actief als zangeres.
2: Ja.
0: En ik liet net even voor vieren nog haar recente hit horen van dit jaar, Amore. Dat gaat maar door, hè?
2: Ja.
0: Jij koos voor Adios Amor dan weer?
2: Adios Amor, ja.
0: Wat heb je daarmee?
2: Ja, ik heb dus een vrouw gehad, die heb ik dus verloren. Die is overleden, dus ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad zo'n gevoel bij hebt. Adios Amor. Ken je ook het originele liedje van Andy Borg uit Duitsland?
2: Ja, die heb ik wel eens gehoord, ja.
0: Die gaat zo, hè?
2: Ja.
0: Ik weet
2: dat ik verloor. Ja, die ken ik.
0: Ja, en er zijn eigenlijk heel veel anderen die het ook hebben opgenomen. Ik heb even een kleine selectie gemaakt. Wesley Boes. Maar ik laat je vrij op de gang. Ook best gezellig, hè?
2: Best wel gezellig, maar ik vind toch nog steeds van Cordy Konings het beste.
0: Ja, ik heb ook deze nog. Ik wist het ook niet hoor, dat deze allemaal waren José Sepp.
2: Ja.
0: Maar wij gaan voor de jarige, hè, Cordy Konings. Er is zo speciaal voor jou, Ad.
2: Ja, dankjewel.
0: En fijn dat je even reageerde.
2: Dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd dus ook Corrie namens Ad uit Ede.
2: Dankjewel.
0: Groetjes.
2: Ja, groetjes.

0: dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: En in gedachten zie je misschien wel een mooie auto voorbij rijden, want het hoorde bij een reclamespotje een jaar of 10 geleden. First Aid Kit was dat. My Silver Lining op Radio in Utrecht. En zometeen ga ik deze draaien.
1: Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls, girls.
0: Sailor. Girls, girls, girls. Ja, meisjes en jongens. De kinderen van tegenwoordig kunnen niet goed meer lezen. Dat horen we zometeen in het nieuws.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Het nieuws van 4:30 met Casper Kooij. En over ruim een uur wordt de strafeis bekend, hè, in de Boudenbergse zedenzaak.
13: Ja, dat is wel de planning. Ik kreeg net een appje van onze collega's die daar ter plekke zijn. Er is net geschorst. Mensen zijn geëmotioneerd de zaal uitgelopen na het horen van zeer expliciete appgesprekjes. Eerder waren er deskundigen die adviseren TBS voor de vrouwelijke verdachte in de Woudenbergse zedenzaak. De vrouw heeft meerdere stoornissen, vooral door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. De deskundigen konden geen advies geven over de medeverdachte, dat is dan weer haar ex. En die twee die worden verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik bij heel jonge kinderen. Het primair onderwijs moet samen met andere partijen de leesvaardigheid verbeteren. Dat zegt de Belangenorganisatie van Schoolbesturen, de PO-raad uit Utrecht. Van de 15-jarigen dreigt bijna 40% laaggeletterd van school te komen. De verschillen tussen de scholen moet beter, zegt de PO-raad. En ook moet er meer aandacht komen voor leesplezier. En dat probeert deze docent Nederlands wel op haar school.
14: Maar we hebben ook schoolbreed leeshalfuur, dan leest iedereen. We willen het lezen vooral ook heel erg normaliseren. Niet meer van, oh, dat is iets wat je dan misschien soms moet doen. Nee, dat is heel normaal en dat kan je heel veel brengen.
13: Op het 24 oktoberplein in Utrecht is een fatbiker tegen de zijkant van de tram aangereden. Volgens omstanders moest hij naar het ziekenhuis, de fatbiker. Door de botsing lag het tramverkeer richting Nieuwegein even stil. En het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om die kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Dus het zebrapad is daar nu weer weggehaald. Eerst was hij juist doorgetrokken, maar niemand wist waar hij aan toe was. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl kun je ook het weerbericht vinden. Maar ik kan het ook gewoon vertellen. Vanavond eerst nog nat. Vanochtend, vannacht dan koelt het af naar 11 graden. Morgen buien, dan kans op regen en ook nog eens onweer. Je bent gewaarschuwd als je de bangboe bent. Maximaal 19 graden.
0: Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken voor het weerbericht.
13: Ja.
0: Als ik jou zo hoor, heb je ook wel genoeg leesplezier, hè?
13: Ik heb heel veel leesplezier. Ja, elk uur hier.
0: Gelukkig hebben wij het nog geleerd op school vroeger.
13: Ja, precies.
0: Heb je toch wat aan in je verdere leven, zeg maar. Nou, gaan we even naar de verkeersinformatie. Want ik heb ook heel wat files om voor te lezen. Ik begin even met de A1. Dat is van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort, West en Voorthuizen. 20 minuten vertraging. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Oude Rijn. Kwartier. De A12 ook richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en Oude Rijn. Dat is nu 10 minuten. A27 van Utrecht naar naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Ruim 10 minuten. Geldt ook voor de 27 richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. En dan ook nog even die A28. Alle vertragingen daar vanwege de Hardenbergbrug. En dit heeft, wou ik zeggen, er ook mee te maken, de N301. Maar daar staat op dit moment even geen file blijkbaar. Wel de N233, die komt er net bij. Van Veenendaal naar Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Die is bijna 20 minuten.
6: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Goedemiddag. Met Edwin Meerman.

0: En zometeen ook een pretty girl op Radio App Utrecht, Taylor Swift.
1: Oh.
0: Eerst ga ik even praten met deze boy. Aard zometeen na vijven. Utrecht komt thuis. Een spits in de regen, ouderwets weer eens vandaag. Met veel files, het is nu al hartstikke
1: ja, ja.
0: Dus niet alleen dat gaan we straks bij jou horen, maar veel meer. En uiteraard gaat het ook nog even over FC Utrecht, hè?
1: Ja, misschien moet FC Utrecht maar vaker zonder publiek spelen. Want ze bogen in 20 minuten tijd een 3-1 achterstand om in een 3-3 gelijkspel. Knap gedaan, wel treurige aanleiding natuurlijk. Die wedstrijd werd stilgelegd vanwege vuurwerk en bekers die op het veld werden gegooid. Nou goed, we blikken even terug op die wedstrijd met opgeluchte FC Utrecht-spelers. Verder nog aandacht voor die Woudenbergse zedenzaak. Dat stel dat allemaal jonge kinderen misbruikten. Vandaag waren de slachtofferverklaringen zeer emotioneel. Peter Knieriem komt daarover vertellen. En we hebben het over, ja, het is
0: nog meer vuurwerk.
1: September. Maar we gaan het wel over vuurwerk hebben. Want we hebben een kleine inventarisatie gedaan in de provincie van welke gemeenten vuurwerkvergunningen willen afgeven. Zodat je dan gezellig met elkaar op een plein samen kan komen en naar een vuurwerkshow kijken. Het blijkt bijna niemand gaat dat doen.
0: Is dat duur of zo?
1: Ze verwachten daar veel overlast van. Maar ja, de vraag is, wat voor overlast ga je nu krijgen? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars daarnaar kijken. Dus daarover praten we. En dan kan je over meepraten. Moet je even een appje sturen.
0: Ja, vuurwerk toch het thema een beetje van je uitzending.
1: Yes.
0: Zo. Ik weet nog dat corona hebben we ook een keer een jaarwisseling gehad. Zonder vuurwerk, weet je dat nog? En toen was het toch best nog wel veel te horen. Dus ik vermoed dat ook wel voor de komende jaarwisselingen nog wel.
1: Ja, ik denk het ook. Maar misschien sterft het dan langzaam uit.
0: Ja.
1: Het zou wel mooi zijn als die vuurwerkshows er wel komen. Ik zie dat altijd voor me. Dan kom je gewoon gezellig met elkaar samen in de buurt, in je dorp of in je stad, rond een plein. Je heft het glas op het nieuwe jaar en je krijgt een mooie show voorgeschoteld.
0: Zoals in Engeland, hè, met de jaarwisseling altijd zo mooi te zien is.
1: Sydney.
0: Ja.
1: Sydney Harbour Bridge.
0: Genoeg goede voorbeelden. En
1: zeker.
0: Laten we hopen dat het op straat in rook opgaat uiteindelijk. Hè.
1: Tori.
0: Tot zo.
1: Taalkunstenaar.
0: Tot zo, na vijf.

0: Johnny Cash op Radio M Utrecht. Geen Jos deze week, maar ik heb wel een Josje aan de telefoon even kort. Goedemiddag.
1: Hi Edwin, goedemiddag met Josje.
0: Vanuit Meerkerk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Leuk dat je even reageert in de app.
1: Ja.
0: Het heeft alles te maken dan weer met Corrie Konings, die we vandaag even in het zonnetje zetten, want ze is 75 geworden. Hè? Ja, en
1: echt
0: die heeft
1: alles.
0: Enorm veel hits gehad, dus we konden er maar een paar laten horen. Maar ik vond jouw suggestie wel heel erg bijzonder. Vertel eens eventjes, want Sven Versteeg heeft ermee te maken.
1: Ja, nou, Sven Versteeg is toevallig dan ook nog mijn neef.
0: Ja, wat
1: en die heeft een liedje gemaakt met en voor, voornamelijk voor Corrie Konings. En het heet ook gewoon Corrie Konings.
0: Ja.
1: Hij was gewoon helemaal vroeger al idolaat van haar. De koningin van het levenslied. Dus zij vond het heel fijn om met haar een nummer op te nemen.
0: En het is gelukt.
1: En dat is gelukt.
0: Ja, hoe heeft hij dat? Heeft hij haar zelf benaderd?
1: Hij heeft haar zelf benaderd, ja, zeker. Ja.
0: Ja, dat leuk, want latere generaties noemen Corrie Konings dan natuurlijk de koningin van het levenslied. Maar vroeger hadden we ook de zangeres zonder naam. Ja, zij heeft het eigenlijk een beetje overgenomen, hè?
1: Ja,
0: dus dat was het eigenlijk ook altijd al, natuurlijk.
1: Ja. Nou, zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Wat leuk. Sven, je neef, spreek je hem vaak?
1: Niet heel vaak, eerlijk gezegd. Nee. En maar ik volg hem en ik hoor van alles van hem. En ik ga veel met zijn moeder en vader om, dus...
0: Ja, dus hij is een beroemde Nederlander geworden, hè? Ja.
1: Ja, zeker weten.
0: Van Blikkendag bijvoorbeeld.
1: Absoluut, daar is het mee begonnen.
0: Daar begon het allemaal mee, inderdaad.
1: En, daar begon het mee.
0: En dit duetje met Corrie Konings, wat vorig jaar werd opgenomen.
1: Klopt.
0: Ja, nou goed, we gaan hem gewoon maar eventjes draaien, want ik had hem ook...

0: niet eerder gehoord, moet ik eerlijk bekennen.
1: Nou,
0: dus het is voor mij ook wel leuk om dat weer even te ontdekken dan vandaag.
1: Prima.
0: En als je Sven spreekt, doe me even de groeten van Radio M Utrecht, goed?
1: Zal ik zeker doen.
0: Dag Josje. Ja.

0: was Ramazzotti. Over de ups en downs van het leven. Costa della Vita. Neem het zoals het komt, is de boodschap. Hij nam dit duet op met Tina Turner in 1997. En dat is dan wel weer toevallig. Het geboortejaar van Sven Versteeg, die we net nog hoorden met Corrie Konings. En zij blaast dus vandaag 75 kaarsjes uit. Een fijne avond voor haar en ook voor jou. En zo meteen is Aart hier.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
2: That sounds like us.
1: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.
2: Right.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: de toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht.
4: 5 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor de omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewone uitzendingen blijven maken totdat een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. En ook tikte de NPO-ombudsman de omroep meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer, regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land, vannacht opklaringen. Aan zee trekt de wind aan en morgen breekt dan de zon zo nu en dan door en vooral in de middag valt weer geregeld een bui. 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele goede middag vanuit een regenachtig Utrecht. Maar binnen is het behagelijk en ook Casper is er. Dag Casper.
6: Goedemiddag.
5: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
6: Ja, rond deze tijd wordt straks de strafeis tegen het stel uit Woudenberg bekendgemaakt. Het gaat om een stel dat jarenlang oppaskinderen zou hebben misbruikt. Half uurtje geleden is er nog geschorst na het voorlezen van expliciete appjes. Nou, dat voorlezen, dat gebeurt niet meer, maar de rechter die zegt, het is heel begrijpelijk dat de emoties hoog kunnen oplopen voor de mensen in de zaal. Als u het niet meer trekt, bent u vrij de zaal te verlaten. Ik tolereer niet dat er gescholden wordt, dat is kennelijk wel gebeurd, en dat er met deuren wordt geslagen. Straks meer daarover. Verder natuurlijk vandaag ook groot in het nieuws. FC Utrecht en de meest besproken wedstrijd van de Eredivisie heeft 1 punt overgehouden aan het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het werd 3-3 gelijkspel. En de Hardenbergenbrug is er ook nog altijd in het nieuws. Daar in de A28. Die gaat uiterlijk overmorgen in de avond weer open. Mogelijk al eerder. Vandaag en morgen zijn in ieder geval voor de herstelwerkzaamheden.
5: Ja, en voorlopig is het dus nog omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1 daar. Over die A1 gesproken, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen heb je een vertraging van zo'n 20 minuten. Ook 20 minuten op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn een kwartier. 2 meldingen nog vanaf de A27. Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen een kwartier. En tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten op onthoud. Muziek zometeen van de Culture Club en de Tremolo's.
7: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
8: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
12: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Aard komt thuis met Aard van Eldik.
1: Goedemiddag, dinsdag 8 september 2026. De dag dat FC Utrecht in een lege galgenwaard moest voetballen tegen Go Ahead. Met resultaat. En ook de dag van de slachtofferverklaringen in de ernstige zedenzaak tegen een stel uit Woudenberg. Zometeen verslaggever Peter Knieriem. En de dag dat fatsoensrakker Sjors Vreulich zich keert tegen een lultekst langs de snelweg. Op deze historische dag ook. Want op deze dag in 1983 overlijdt Wim Kan op 72-jarige leeftijd. Hij behoort tot de grote drie in de Nederlandse cabaretgeschiedenis en was de grondlegger van de Oudejaarsconferentie.
2: Wilt u Joop of vannacht of een nieuwe premier? Wat denkt u van Haya? Haya of nou nee? Weet u al een beetje wat of hoe? Daar gaan we hier.
1: Ja, terug naar nu. Veel gemeenten in de provincie zien het niet zitten om vergunningen te geven voor grote vuurwerkshows deze oud en nieuw. Maar hoe denk jij nu dat oud en nieuw eruit gaat zien? Stuur je een appje?

0: Ja, alles wat die man aanraakt verandert in goud. Bruno Mars, Radio M Utrecht, On My Soul. Het is 16:15. Een emotionele tweede dag van het proces tegen de man en vrouw uit Woudenberg. Ze worden verdacht van jarenlang seksueel misbruik van 6 zeer jonge kinderen. Een 57-jarige man, Richard van der B., en zijn toenmalige vrouw paste regelmatig op de dochters van een vriendin van die vrouw en op het zoontje van de dochter van haar broer. Binnen de familie dus. En bij die gelegenheden vergreep Richard van der B. zich aan de kinderen. In een aantal gevallen werden ze ook gedrogeerd met GHB. Nou, vanochtend kregen de ouders van de kinderen het woord. Verslaggever Peter Knieriem was daarbij. Ja, dat was zeer emotioneel.
1: Ja, dat was hartverscheurend. Doodstilte in de zaal toen de eerste oudere moeder het woord nam. En zij kon eigenlijk nauwelijks praten, omdat ze overmand werd door de emoties, moest huilen. Logisch, want wat zij oplas waren brieven van haar kinderen. Waarin die kinderen beschrijven wat het misbruik met ze gedaan heeft. Ja, die kinderen zijn bang, angstig, die zijn boos ook op het stel. Ze zeggen ook in die brieven, ja, ze moeten voor eeuwig de cel in, de gevangenis in. Die gezinnen zijn verscheurd. Hè. De kinderen zijn vaak ook bang, 's nachts, worden schreeuwend wakker, in nachtmerries. Ja, het is te verschrikkelijk om te horen. Er wordt zelfs een kind dat eigenlijk niet meer wil leven, omdat ze zo ongelukkig is door wat er allemaal is gebeurd. We mochten in de zaal, rechtszaal vandaag, een aantal quotes, zeg maar, stukjes van de ouders opnemen. Laten we daar even naar luisteren.
0: Ja, dan horen we straks een van de vaders en eerst een moeder. En die heeft eigenlijk haar verhaal op rijm gezet.
2: Ze leek de liefste tante te zijn. Maar blijkbaar deed ze de kinderen pijn. Ze deed dat niet alleen. Haar man bleek ook van steen. Ze leerde de kinderen in twee werelden te leven. Die moesten de meest gruwelijke dingen beleven.
3: Deze verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan de meest ernstige feiten. Dit zijn dan ook geen verdachten meer, maar monsters. Monsters van het ergste categorie. Daarom zeg ik u met klem, laat deze verdachte nooit meer vrij om herhaling te voorkomen.
0: Ja, dat was een van de vaders. Extra pijnlijk in deze zaak, die al gruwelijk is, is dat natuurlijk deze mensen zo dichtbij de verdachte staan.
1: Ja, ze vertrouwden ze volledig. Ze kwamen daar over de vloer. Het waren eigenlijk de lieve oom en tante die ook nog eens oppasten. Op verjaardagen kwamen. Ja, het is, op een gegeven moment was er ook een moment waarop weer een aantal gruwelijke feiten werden opgenoemd. Want er zijn heel veel WhatsApp-gesprekken tussen het stel, waarin ze dus heel expliciet beschrijven hoe het misbruik heeft plaatsgevonden. En op een gegeven moment schreeuwde een van de familieleden en liep naar buiten huilend. En toen werd de zaak ook even geschorst. Ja, je kunt je voorstellen, dit maakt zoveel los. Vooral ook omdat de hoofdverdachte, de man, eigenlijk niet zoveel wil zeggen en zegt dat hij zich heel veel niet meer kan herinneren.
0: Ja, nou ja, wij zeggen van een afstand, die mensen zijn knettergek. Nou hebben we daar instanties voor in dit land die dat dan onderzoeken. Er kwamen deskundigen aan het woord die de twee verdachten in het Pieterbaancentrum hebben onderzocht. Wat waren hun conclusies?
1: Nou, eigenlijk komt het erop neer dat de mannelijke verdachte, de 57-jarige, daarvan zeggen ze eigenlijk, we snappen het niet helemaal waarom die doet wat hij heeft gedaan. Want hij zegt zich, zoals ik al eerder zei, zegt zich eigenlijk niet zo heel veel meer te kunnen herinneren over wat er allemaal gebeurd is. Hij zei dat hij in een seksverslaving zat en dat hij in een roes zat en dat hij daardoor dat niet meer helemaal terug kan halen. En dat is ook de reden dat de deskundigen zeggen, ja, we kunnen ook niet echt heel duidelijk een stoornis op hem plakken. We weten niet waar die seksverslaving vandaan komt, waar die pedofiele neigingen vandaan komen. Dan is het ook lastig om zo iemand te behandelen. Pas als hij misschien gaat praten, als hij inzicht geeft over zijn eigen psyche, dan zou hij misschien behandeld kunnen worden. Dan hebben we de andere verdachte, de 34-jarige vrouw. En daarbij hebben ze wel een duidelijker beeld. Zij is zwaar getraumatiseerd. Zij faciliteerde het misbruik. Zij werkte dus mee. Ze zei ook bang te zijn voor haar man. Dat als ze niet meewerkte, dat hij dan verschrikkelijke dingen deed. Zij is jarenlang misbruikt tussen de 11e en de 18e door haar vader en mogelijk ook door haar broer. En dat maakt dat ze mogelijk dit verschrikkelijks ook heeft gedaan. En daarbij wordt zij ook als zwakbegaafd gezien. Dus daarvan zegt de ja, zeggen de deskundigen eigenlijk van wellicht is daar een behandeling wel mogelijk.
0: Ja. Nou ja, wat het Openbaar Ministerie hen voor straf toewenst, dat moeten we nog horen. Hè? Ergens na het komende uur misschien.
1: Ja, elk moment kan de eis van de justitie. Dus wat de OM vindt, hoe lang deze mensen de cel in moeten, dat wordt elk moment gezegd. Maar het was nogal een lange lijst. Het waren een hele lange lijst aantijgingen. Vandaar dat het ook zo lang duurt. Maar ik verwacht dus binnen nu een half uurtje dat ze de strafeis klaar hebben. En dan donderdag gaat de zaak nog eens verder. Want dan komen de advocaten van de verdachte ook nog eens aan het woord. En dan binnen nu en twee weken, zeg maar, dan doet de rechter uitspraken.
0: Peter, dankjewel.

0: Come Back and Stay. Paul Young. Op Radio M Utrecht. Het is bijna 5:30. Het duurt nog even. En dan is het weer oud en nieuw. Ja, wat verwacht je eigenlijk van oud en nieuw dit jaar? Kijk, dit is het eerste jaar van het vuurwerkverbod. Maar, en dan was eigenlijk het idee van dan kunnen gemeenten zelf vergunningen geven aan vuurwerkclubs om op een centraal plein bijvoorbeeld een vuurwerkshow te organiseren. Maar de meeste gemeenten gaan die ontheffingen, die vergunningen, niet geven. Dus hoe denk jij nu dat oud en nieuw eruit zal zien? Nou, Bert die stuurt een berichtje die zegt: ik ben bang dat er geen moer verandert. Ze halen het vuurwerk gewoon in België of Duitsland. En ik verbaasde me vorig jaar al dat die jochies van 1 jaar of 12 overdag met vuurwerk lopen. Toen ik 12 was, kregen mijn broer en ik 1000-klapper. Die haalden we uit elkaar. Die staken we 1 voor 1 af. De knal was te vergelijken met een kikkererwt. Ja, op was op. Goed, wat denk jij? Wat verwacht jij van oud en nieuw dit jaar? Stuur me maar een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht-app. En dan praten we straks. Zometeen eerst het nieuws met Casper. Het Westnijlvirus, daar gaat het onder andere over. Dat komt vooral voor bij de vogelopvang. Hoe dat zit, je hoort het zometeen.
1: Radio M Utrecht presenteert
2: de avond van de nostalgie.
3: Everybody's talking at me.
1: Het gouden geluid van toen.
2: Voor thuis, op het werk of in de auto.
1: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
2: De avond van de nostalgie.

0: Een avond vol nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: 5:30, het regionieuws op Radio M Utrecht. Het nieuws met Casper, goedenavond.
12: Goedenavond. Rond deze tijd komt de strafeis tegen een stel uit Woudenberg dat jarenlang oppaskinderen zou hebben misbruikt. Deskundigen adviseerden vanmiddag TBS voor de vrouwelijke verdachte. Die heeft meerdere stoornissen, vooral door seksueel misbruik door haar vader. Deskundigen konden geen advies geven over de medeverdachte, haar ex. Zodra die strafeis er is, dan melden we dat uiteraard. FC Utrecht heeft 1 punt overgehouden aan het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Utrecht begon met een 3-1 achterstand en scoorde in een vrijwel lege Galgenwaard nog 2 keer. De laatste was een penalty. FC Utrecht heeft nu 2 punten uit 5 duels.
13: Na 64 minuten en 30 seconden het veld inkomen en toch in die laatste 25 minuten en 30 seconden 2 keer scoren. Adrian Blake en Mathies Didde deden het. Wie had dat gewacht?
12: Ja, het verslag en de podcast over de wedstrijd kan je vinden in onze app en op rtvutrecht.nl. Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is een fatbiker tegen de zijkant van een tram aangereden en moest naar het ziekenhuis. Door die botsing lag het tramverkeer richting Nieuwegein even stil. En de vogelopvang in Utrecht heeft de druk door het West-Nijl-virus. Dagelijks komen er zieke vogels binnen, vooral kraaien en eksters. En het kan allemaal snel gaan met dat virus.
14: Dat is een van de kenmerken van de West-Nijl-virus. Dat ze opeens plotsklap dood kunnen gaan. En ik moet zeggen dat ik met de ekster die ik hier heel moeilijk zie doen. Die heeft ongecoördineerd gedrag. Hij heeft neurologische verschijnselen. Hij is instabiel. Die gun ik, om eerlijk te zeggen, euthanasie. Want vind ik een lijdensweg.
12: Ja, ook mensen kunnen besmet raken door dat West-Nijl-virus. 1 is daarvan in onze provincie overleden. Dan krijg je nog het weer. Vanavond is het eerst nog nat. Morgen ook. Dan veel regen en onweer. Maximaal 19 graden.
11: Files met een vertraging vanaf een kwartier. Dat begint op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 20 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur. A27 Utrecht Almere tussen Utrecht Noord en Huizen 25 minuten. En de laatste, de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Zometeen gaan we een kopje koffie drinken.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit. Avond, een heerlijk dagje Kuit.
17: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
19: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
18: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
20: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Radio M Utrecht. Ja, vuurwerk. Je moet er nog even niet aan denken. Maar het gaat vast weer gebeuren. Hoewel wij natuurlijk een vuurwerkverbod hebben. Dit jaar voor het eerst. En veel gemeenten die hebben niet zoveel zin om vergunningen te geven voor grote vuurwerkshows. Ja, hoe denk jij nou dat Oud en Nieuw eruit gaat zien, is de vraag. Eerst maar eens eventjes naar Nieuwegein, naar Hella. Dag Hella.
1: Hallo Art, met Hella.
0: Hoe denk jij dat het eruit zal zien in de skyline van Nieuwegein, deze Oud en Nieuw?
1: Nou, ik hoop wat ze voorspeld hebben, dat het in ieder geval veel minder is. Maar ik vrees het ergste, want ik heb het hier al een paar keer weer gehoord. Ook een week geleden of zo, s'avonds laat, om 11:15.
0: Echt nu
1: best wel hard. Ja. En gisteren toevallig met een kind ook weer. Ik denk dat het heel leuk klinkt en ik wou dat het waar was. Maar ik denk dat het ook niet te handhaven is.
0: Ja, maar jij klinkt niet echt als iemand die het dan heel jammer vindt dat vuurwerkverbod er is.
1: Nee, ik snap dat mensen het mooi vinden. Daar kan ik ook inkomen. Maar ik ben geen liefhebber. Ook van, ja, ik heb ook een oude hondje, die is ook super bang voor vuurwerk. En vaak begint het in september, oktober, beginnen toch al de eerste knallen.
0: Ja.
1: Dus voor mij zou het mogen. Maar nee, ik zou het niet missen. Ik denk dat het oudjaarsavond net zo gezellig kan zijn op een andere manier. Of eventueel dan, had ik een keer een Drieberg heb meegemaakt, dat het een professionele show was die door de brandweer werd uitgevoerd. Ja. Gewoon op één plek.
0: Ja.
1: Dat denk ik dat het dan beter zou zijn.
0: Oké, okay. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Fijne avond. We gaan even van Nieuwegein naar Vianen, naar Lia. Dag Lia.
2: Hallo Aad.
0: En ben jij ook in Vianen met Oud en Nieuw of ontvlucht je de boel?
2: Wij hebben sinds 5 jaar weer een hondje die ontzettend blaft. Dus wij gaan voor 3e jaar gewoon 1 nacht weg.
0: En waar zit je dan?
2: Dan gaan we naar Winterswijk op een park waar geen vuurwerk is.
0: Oh ja.
2: En, want wij wonen hier aan een park en net wat die mevrouw hiervoor zei, het is gewoon al bezig.
0: Ja. Dus verwacht jij wel uiteindelijk, want dat zal een paar jaar nodig hebben, vermoed ik zo, ja, dat het wat rustiger gaat worden met de Oud en Nieuw?
2: Nou, vorig jaar hoorde ik van mijn zoon, die woont dus aan de andere kant van het park hier, dat het hier oorlog was. Dus ik neem aan, nee, ik zie er geen verbetering in. Nee, eerlijk gezegd.
0: We gaan dat beleven. Dank je wel. Ja. En het is misschien wat vroeg, maar een fijne jaarwisseling.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Lia.
2: Dag.
0: Even naar Koten, naar Jeannette. Dag Jeannette.
3: Hoi Aart, hoi.
0: Hallo. Hoe kijk jij naar dat vuurwerkverbod en toch ook de weigering van gemeenten om vergunningen te geven voor grote vuurwerkshows?
3: Ja, ik vind het eigenlijk zelf persoonlijk heel triest. Ik hou niet van vuurwerk afsteken, maar ik kijk er heel graag naar. Mm-hmm. Het is toch een stukje traditie wat het is om het nieuwe jaar in te luiden en de oude goden en geesten van het oude jaar achter ons te laten. En het is hier ook al bekend dat hier ook geen vuurwerkvergunning wordt afgegeven door de omgeving van de Heuvelrug. En dat vind ik heel jammer. En
0: best wel jammer, ja.
3: Ja, zeker. Want ik denk als je dat wel doet, dat het minder wordt dat mensen het zelf gaan doen.
0: Ja, het is grappig. Want ik heb net een paar weken geleden de feestweek in mijn dorp achter de rug. Nou, dat is altijd 1 avond. Dan is er 10 minuten vuurwerk boven het water. Vanaf een ponton wordt dat dan afgeschoten. En dan komt het halve dorp naartoe. Dat is heel gezellig.
3: Ja. Wij hadden dat hier bij de kermis ook altijd. Maar ik kan me de tijd niet heugen dat het geweest is. Of ik moet het gemist hebben. Maar normaal gesproken staat het ook altijd aangegeven vuurwerk. En dat is dan vaak de avond dat het begint. Maar dat wordt ook al jaren niet meer gedaan.
0: Nee.
3: Dus, en ik denk als zij wel vuurwerkshows gaan geven, op bepaalde plekken, dat het dan minder gaat worden. Dat mensen het gaan gebruiken. Maar of het stil wordt om 12 uur uit. Ik heb de dames net gehoord uit Nieuwegein en Vianen. Ik ben er bang voor. Volgens mij mochten we in de coronatijd ook een keer

0: De broertjes Gib op Radio M Utrecht. De Bee Gees. Zometeen in Dire Straits. Maar in het voorprogramma Grita Spannenburg.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Grita. Ja, het is een natte bedoeling al de hele middag.
1: Ja, het is vanuit het westen gaan regenen. Die regen die trok er langzaam in. Maar op de meeste plekken is het nu toch al wel een paar uurtjes door. En het regende nu ook in het oosten en in het hele rivierengebied. En ja, het was een beetje een golvend front. En er zit nog aardig wat ten westen van ons. Dus de komende paar uur regent het nog wel eventjes door.
0: Ja, op een gegeven moment wordt het dan droog. Blijft het dan ook droog?
1: Het is halverwege de avond wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droog. En dan trekt die neerslag langzaam weg. En dan is het oog eigenlijk gericht op een lage drukgebied ten oosten van Noord-Schotland. Dat komt langzaam onze kant op. Beetje richting de Wadden, zeg maar. En daar hebben we er morgen mee te maken. Dus we gaan van het regenachtige weer, gestage regen, naar meer losse buien. Voordeel is dat daar vaker de ruimte is weer voor de zon. Het nadeel is dat die buien best pittig kunnen uitpakken met flinke slagregens. En ook echt wel een vlagerige wind. Hangt een beetje vanaf hoe het lage drukgebied precies trekt. Maar ik denk dat de wind morgen toch wel echt weer een hoofdrol speelt. Nou ja, mag ook wel. We gaan richting de herfst. Af en toe is een beetje een vleug van die herfst erbij. Dat kan wel. We moeten ons steeds een beetje op acclimatiseren.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Wat voor temperatuur krijgen we erbij?
1: We krijgen morgen 18 of 19 graden als maximum.
0: Oké. Dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Oei.

Dire Straits en de Sultans of Swing hier op Radio M Utrecht. Zometeen verticuteren kun je leren met onze tuinman Jurgen Smit. Daar gaat het over. En verder FC Utrecht. Ze pakten een puntje. Mag een klein wonder heten.

0: alles kwijt.
1: Mo, een stukje van mij hier op Radio M Utrecht. Casper komt net binnen met het laatste nieuws. En het gaat, Casper, over de Woudenbergse zedenzaak.
2: Ja, er zijn eisen tot 30 jaar cel in TBS voor misbruik van oppaskinderen geëist door het Openbaar Ministerie. 30 jaar voor de man en 20 jaar voor de vrouw in deze zaak. Sommige slachtoffertjes die werden gedrogeerd en met GHB is het verhaal. Het misbruik strekt zich over meerdere jaren uit. Justitie zei ook dat dit vergelijkbaar is met een levensdelict. Dus vandaar die hoge straffeneis. Nog wat andere details zijn net ook nog bekendgemaakt door justitie. Die zei ook van de verdachten die gaven die kinderen die gevaarlijke slaapmiddel, dat GHB, voordat ze werden verkracht. Als een kind bewusteloos raakte, dan stopten ze niet, maar dan gaven ze de volgende keer wat minder. Met andere woorden, het is te gruwelijk voor woorden en daarom deze strafeis.
1: Dankjewel voor dit laatste nieuws. En daar hoor je later deze uitzending ook meer over.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond op deze regenachtige dinsdag. We krijgen de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio van Casper.
2: Justitie eist 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de man uit Woudenberg en 20 jaar cel en tbs voor zijn ex-vrouw. Ze zouden honderden keren ernstig seksueel misbruik hebben gepleegd van kinderen op wie zij paste. Kinderen waren 0 tot 10 jaar. Straks meer daarover. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat uiterlijk overmorgen in de avond weer open. Mogelijk eerder, vandaag en morgen zijn er in ieder geval herstelwerkzaamheden. En intussen is het onderzoek naar de ongeregeldheden van zaterdag bij FC Utrecht in volle gang. Dat gedoe met vuurwerk en bekertjes. De aanklager betaald voetbal is ermee bezig en bereidt de zaak voor de tuchtcommissie voor.
1: De files met een vertraging vanaf een kwartier. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Voorthuizen. Daar ben je 20 minuten extra kwijt. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 25 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes, 20. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen, een kwartier. En A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten extra reistijd. Zometeen de Hollies en Janet Jackson.
0: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de zaal.

0: volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
1: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Stop, stop.
1: De Hollies.
2: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Nou, wij stoppen niet hoor. Wij gaan lekker door. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. En daarna natuurlijk de avond van de nostalgie. Hè, met de heerlijke nostalgische platen die je van ons gewend bent. Zometeen hier Janet Jackson en Exile. Michael Bublé ga je horen. En onze vaste tuinman Jurgen Smit. Ja, we moeten het grasveld op. Dit is de tijd om te verticuteren. Waar dient dat ook weer voor? Hoe doe je het? Jurgen gaat het ons allemaal uitleggen. Ja, en verder hadden we vanmiddag nog 20 minuten te spelen tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Galgenwaard. En we stonden achter met 3-1.
3: De aanloop van Stepanov. Ja, ja! Het is 3-3. De 90ste minuut. El remontada noemen ze dat in Spanje. En dat is het.
1: Ja, zo pakte Utrecht toch nog een puntje. Daar kijken we straks op terug met Mathijs Didden. Een van de mannen die scoorde vanmiddag voor FC Utrecht. Kortom, blijf er gezellig bij met nieuws en muziek.

0: Exile. Kiss You All Over. Radio M Utrecht. Deze dinsdag ga ik praten met onze vaste tuinman Jurgen Smit. Jurgen, een hele goede avond.
1: Ja, Aard, goedenavond.
0: Wij gaan tekeer op het grasveld, hè?
1: Nou ja, liefst wel. Liefst wel. Kijk, dat gras dat heeft het deze zomer ongelooflijk te verduren gekregen. En dat begint nu bij te trekken, hè, door de regen die we hebben en zo. Maar er zijn, ik moet even een onderscheid maken tussen twee verschillende gezonds. Het kan zijn met een relatief nieuw gezon, of dat je toch wat water hebt gegeven, dat het gras er wel aardig uitziet, maar nog wel ietsje open van structuur is. Dat je toch nog wat gele plekjes daartussendoor doet. Nou, die kun je opknappen door het gewoon voeding te geven. Gezond voeding, bodemboosten, maar in ieder geval organische stoffen die dat gras nog even helpen om lekker dicht te worden richting de winter. Nou, dat is eigenlijk makkelijk. Tweede gezond, dat is als hij te open van structuur is geworden deze zomer, te veel verdroogd is, waardoor je ook onkruid en mos en met een verouderd gezond heb je dat sowieso, dat het geverticuteerd moet worden. En daarvoor is dit het moment. Dit is al dat water wat valt, toch nog een warme bodem. Het is nog niet heel koud. Ja, als je nu, zeg maar, ik noem wat, komend weekend die verticuteermachine eroverheen haalt of met de hand gaat verticuteren en dan doorzaait en voeding geeft. We hebben daar op tuinmanieren heel veel aandacht voor, dus dat, als je daarheen gaat, vind je het zeker. Maar ja, dan weet je zeker dat je voor de winter heb je een prachtig gezond. En dat is je voorsprong voor komend voorjaar, waarbij je dan eigenlijk groeiende heen gaat.
0: En hoe werkt dat verticuteren? Wat gebeurt er dan in het gras?
1: Nou, de messen, het zijn allemaal mesjes, die gaan oppervlakkig door het gezon heen, een half centimeter diep. Die halen daarmee onkruid eruit, mos eruit en de verfilte laag, dat gelige wat er tussen je gras in zit, dat haalt hij eruit. Tegelijkertijd snijdt hij de worteltjes door op heel veel punten. Nou, dan komt er een hormoon vrij. En dat hormoon vrij, wat dat gras aanmaakt, zorgt ervoor dat die nieuwe wortels, wordt gestimuleerd om nieuwe wortels te maken. En dus ook weer nieuwe uitlopers. Nou, tegelijkertijd gooi je er wat graszaad tussendoor. Klein beetje grond eroverheen gooien. Echt maar een paar millimeter afdekken. Ja, joh. En dan de natuur doet de rest. Want dat water wat valt, je hoeft het bijna geen water meer te geven. Op dit moment, deze omstandigheden zijn eigenlijk ideaal. Maar dan moet je het wel nu doen en snel.
0: Ja. Zo'n gazon kan er na het verticuteren nog wel eens uitzien als een slagveld. Maar daar moeten wij niet van schrikken.
1: Nee, Aad, dat moet je zeker niet verschrikken. Dat is mijn hele leven en ik raad ook iedereen altijd aan. Maak even een fotootje als je klaar bent en maak een fotootje over 3-4 weken. Dan weet je niet wat je ziet. Dat is gewoon leuk om te zien hoe snel de natuur kan herstellen.
0: Verticuteren, dit is het moment.
1: Zeker, maar wel opschieten.
0: Ja, haast maken, mensen. Dankjewel, Jurgen. Fijne avond.
1: Jo, fijne avond.

Michael Bublé, bruiloftszanger, en werd daar ontdekt. En toen mocht hij een debuutalbum maken. Ja, zo kan het gaan. Radio M Utrecht. Straks het regio nieuws. Nu Paul Simon en de Mother and Child Reunion.

0: Paul Simon, Radio M Utrecht. Straks de vrouw die op 3 presidentiële inauguraties zong. Ze zong voor Jimmy Carter, voor Bill Clinton en Barack Obama. En ze was de eerste vrouw in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat allemaal na Casper met het regionieuws. Onder andere over FC Utrecht. Ze hebben dan wel gelijk gespeeld. Maar er hangt ze nog een straf van de KNVB boven het hoofd.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Half 7, het nieuws uit jouw buurt met Casper.
8: Goedenavond. Justitie eist 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de man uit Woudenberg en 20 jaar cel en tbs voor zijn ex-vrouw. Zij zouden honderden keren ernstig seksueel misbruik hebben gepleegd bij kinderen op wie ze paften. Sommige slachtoffers kregen GHB, verdovingsmiddel. De man was bloedgevaarlijk, zegt justitie. De kinderen waren 0 tot 10 jaar, 5 meisjes en een jongen. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat uiterlijk overmorgen in de avond weer open. Mogelijk al eerder. Vandaag en morgen zijn ze in ieder geval er druk mee bezig bij Rijkswaterstaat. Morgen wordt het sowieso een drukke dag op de weg. Dat komt ook door de OV-staking. Daardoor zullen meer mensen de auto pakken en worden meer files verwacht tijdens de spits. Werk thuis als het kan, is het advies. Het onderzoek naar het gooien van vuurwerk en bekertjes bij FC Utrecht afgelopen weekend is in volle gang. De aanklager Betaald Voetbal is ermee bezig. Volgens de Voetbalbond gaat het nog wel een paar weken duren. Zeer waarschijnlijk krijgt FC Utrecht straf. Dat is wel eens vaker gebeurd. Vanmiddag werd de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgespeeld. Het werd uiteindelijk 3-3 gelijk.
9: Na 64 minuten en 30 seconden het veld inkomen. En toch in die laatste 25 minuten en 30 seconden twee keer scoren. Adrian Blake en Mathies Didde deden het. Wie had dat gewacht?
8: En het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerst was hij juist doorgetrokken, maar niemand wist waar hij aan toe was. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer, vanavond nat. Vannacht koelt het af tot 11 graden. Morgen weer nat en kans op onweer, maximaal 19 graden.
0: Natte boel, Casper.
8: Ja. Kan er ook niks aan doen.
0: De files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Linkerrijstrook daar is dicht. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier. Dan de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost 10. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg ook 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 25 minuten extra reistijd. De laatste, de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een kwartier vertraging.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
12: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
13: Voordeeluitjes.nl. Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: voordeeluitjes.nl. Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

Ze zong dus voor Jimmy Carter, Bill Clinton en Barack Obama. En werd als eerste vrouwelijke artiest opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Aretha Franklin. Zometeen de wederopstanding van FC Utrecht. Nu Terry Swims op Radio M Utrecht. Break up in reverse.

0: Teddy Swims. Break up in reverse. Radio M Utrecht en FC Utrecht heeft toch een punt overgehouden aan het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Utrecht begon met een 3-1 achterstand en scoorde in een vrijwel lege galgenwaard. Ja, die moest leeg blijven vanwege ongeregeldheden. U weet dat die wedstrijd werd stilgelegd. Maar ze scoorden dus nog twee keer. Even terug naar vanmiddag.
1: Blijkt met het schot. Oh, dat gaat niet zo hoog over, hoor. Dat raakt de lat nog even.
2: Maar die eerste paal moet de wind doorkoppen. Ja, en die er komt raak.
1: Ja, ja.
2: Het is 2-3. James wil hem er dan achter de defensie van FC Utrecht leggen. Daar zit Panagiotou tussen. Die speelt hem wat kort terug. Barkas
1: goed
2: is
1: gedaan.
2: De reddende engel in deze. En nu komt James buitenom. Die komt met de voorzet. En daar is niet de 2-4. Sigurdarson is dichtbij. Uit de draai schiet hij de bal naast. Voorzet Bleek. Oei. Daar gaat bij de eerste paal Stepanov net aan de bal voorbij. En dan is daar James, die daar in paniek een hoekschop weggeeft voor Go Ahead Eagles. Dit is een goede aanval van FC Utrecht.
1: Hey.
2: En dan, penalty.
1: Ja, ja, hij geeft op de strafschop. 89ste minuut, aanloop van Stepanov. Stepanov, ja, ja. Het is 3-3. De 90ste minuut. El Remontada noemen ze dat in Spanje. En dat is het.
0: Ja, 3-3 dus, met doelpunten van Stepanov en Matthijs Didden. René van den Berg, die praat met deze opgeluchte Belg.
1: Potjandori, Matthijs, die was belangrijk.
3: Ja, was belangrijk. Ja, niks te verliezen, dus volle gas vooruit. En ja, het loont niet alleen met mijn goal, maar ook met de penalty. Dus ja, we doen vandaag een goede zaak, denk ik.
1: Is dan het ook maar makkelijk, je zegt net terecht, niets te verliezen, gaan moet je nu?
3: Ja, nee, het is zo. Wij konden jagen. En ik jaag liever dan dat ik word gejaagd. Dus ja, ik vind dat wel een voordeel voor ons. En ja, we hebben het goed gedaan.
1: Wat geeft dan de doorslag? Is dat jouw goal? Of is dat het gevoel waarmee je in het veld ingaat?
3: Nee, ik denk dat we heel duidelijk zijn van opportunisme, geluk zoeken. En ik had eigenlijk van seconde één het gevoel dat we het geluk vonden. Tweede ballen waren van ons. Duels waren van ons. En dat geeft al een goed gevoel. En dan ja, zit je ook nog op hun helft. Ja. Zat gewoon vanaf seconde 1 viel het onze kant op, denk ik vandaag. Dus dat was mooi.
1: Was het niet nerveus of moeizaam of moeilijk dat je met drie man achterop speelt? Jij, Medic en de nieuwe Cypriot?
3: Ja,
1: dan sta je met mes op je keel, hè?
3: Nee, het is zo. Het is ook aansluiten. Het is ook een beetje pingpong. Want die bal gaat naar Barkas, dan gaat hij weer naar voren. Dus het is echt 70 meter terug, 70 meter naar voren. Dus het is wel. Het was dus wel een taaien. Maar we wisten dat het 25 minuten moest. En je ziet me ook staan. Ik sta helemaal nat en zweet. Dus het was gewoon 25 minuten lang gas geven. En dat hebben we gedaan.
1: Eerste reactie net in de kleedkamer?
3: Ja, mooi. Goed. Vieren als een overwinning, dat misschien nog niet. Maar daar hangt wel een gevoel van oké. Ja, dat is een mooie, belangrijk punt is. En uiteindelijk doe je vandaag op een half uur 2-0 tegen Go Ahead. Dus dat is een mooie zaak.
1: Ja, en jullie hebben, en dat is vooral de verdienste van jullie hebben Go Ahead nooit laten voetballen.
3: Nee, klopt. We hebben, wat jij ook zegt, het mes op de keel, zowel bij ons vanachter als bij hun. Dus misschien is dat een mooi voorbeeld van hoe het moet. Misschien is dit wel een start, jongens.

0: Dus ja, het is niet allemaal zo negatief. Het moet natuurlijk wel beter en we slikken veel te veel en veel te makkelijk goals. Maar niet alles is slecht. En we moeten ook wel eerlijk zijn. We moeten ons niet slechter maken zoals we zijn. Maar laten we eerlijk zijn, vandaag 3-3. Het is nog alles behalve Rosanne aan de hoge. Dus het kan een mooie start zijn, maar moet je het zondag laten zien.
1: Zij Matthijs Didde. En zondag dan speelt FC Utrecht dus uit tegen Excelsior. Dat duel is natuurlijk te volgen weer, hè? Via de stream op onze website en app.

0: Magical Mystery Morning van de Cats. Weerbericht. Greta, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, natte boelen in de provincie. Ja.
1: Een natte bedoeling, het regent al een paar uur. De neerslagsommen zijn nog relatief bescheiden. Op de meeste plekken zie ik er staan een millimetertje of 4 tot 7. Nou, er mag nog wel wat bij, er komt ook nog wel wat bij. En halverwege de avond wordt het geleidelijk aan vanuit het westen droog. Tijdelijk, dat dan wel.
0: Tijdelijk.
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan willen we wel horen hoe het vannacht gaat en morgen.
1: Ja. Nou ja, vannacht is een enkele bui vanuit het noordwesten. En morgen overdag meerdere buien. Lage drukgebiedje trekt langs de noordkust. Misschien ook wel over de noordkust. Trekt bij ons, of leidt bij ons tot een strafvlagerig westelijk briesje. Windkracht 4 tot 5. Ja, een paar van die buien. Wel hele mooie opklaringen tussendoor. Die hebben we vandaag moeten ontberen. Maar morgen van die mooie opbollende stapelwolken. Helblauwe, polaire lucht. Felle mooie opklaringen. Maar ook mooie, dikke buien. En in de late middag en morgenavond dan verdwijnen de buien. Wordt het rustig, wordt het kalm, klaart het op. En dan kunnen we een volgende pre- en herfstsyndroom zien, symptoom zien. En dat is dan de donderdagochtend met een frisse start, een graad of 8. En wat mist. Begint de dag met mist, stapelwolkenzon. Ik denk dat de donderdag er eigenlijk heel fraai uitziet met een graadje of 20. En het lijkt erop eigenlijk dat hoge drukgebieden toch wel de bovenliggende partij voorlopig zijn voor ons. Oké, er komen af en toe wel, of komt af en toe zijn bui voorbij. Maar ja, ook als je kijkt naar Frankrijk en Duitsland, is het vooral droog. En dus de Rijn zal langzaam wel weer, hij gaat nu ietsjes omhoog. Maar vanaf het weekend zal hij langzaam toch wel weer wat gaan dalen. Er moet natuurlijk ook in de bovenschoonse gebieden een beetje vallen, voordat het in onze lek

A Man After Midnight, ABBA op Radio M Utrecht. Ja, als je daar al nostalgische gevoelens van krijgt, blijf dan vooral lekker luisteren naar de avond van de nostalgie. Hoor je nog veel meer fijns? Michel Delpech zie je klaarstaan. Ramses Shaffi, Belinda Carlisle, Bob Marley, The Beach Boys. Kortom, genoeg om van te genieten. Morgen vanaf 6 uur, dan is Bob er weer. En ik spreek je heel graag morgen weer vanaf 5 uur. Michael McDonald en The Sweet Freedom. Die had je nog van me te goed. Geniet van je avond.

0: je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dan groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Robert Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
9: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
10: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
11: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
8: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit.
5: Wat een heerlijk dagje Kuit.
15: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

Hij kan zichzelf wel voor de kop slaan. Hij heeft het niet goed gedaan in de liefde. Jim Diamond. Maar hij draagt ook de consequenties ervan. Dat is waar het om draait hier op Radio WEM Utrecht. Je luistert namelijk naar de Love Songs. Voel je welkom met nu Yvonne Elliman.

mee laten slepen door de Walker Brothers. En make it easy on yourself. Dat is wel het thema, hè, van deze avond. Maak het jezelf gemakkelijk en geniet van de mooie muziek die ik voor je draai.

kan je ook zo vreselijk genieten van die mooie samenzang van de Bee Gees. Nou, dan had je mooi mazzel, want ik draaide ze net. Too Much Heaven. Sommige liedjes vertellen verhalen, waardoor je je lekker mee kan laten slepen. En dit is op Radio M Utrecht het verhaal van Richard Marks.

komend weekend het Rapunzel Festival in Vleuten bij de Mooie Hamtoren, georganiseerd door Bas van Bluff. En ook Pascal die komt optreden. En dat is wel bijzonder, want die zingt niet zo vaak in zijn eentje. Dus het is misschien wel een tip om daar naartoe te gaan.

die ene persoon die je altijd laat glimlachen, dat is de liefde van je leven waarschijnlijk. Of misschien wel een van je kinderen, want die kunnen toch ook veel losmaken. Op Radio M Utrecht hoorde je Barry Manilow en Can't Smile Without You. En dit is nog Close to You voor jou.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.